0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: 1967.
2: 1978.
0: 1984.
3: Nobody told me that big like
2: 1969.
0: And he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. 1979.

0: Ik ben Carina uit Schorel.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Ben Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
2: Nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Annie uit Schorrel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399. Lazy day,
2: Sunday. Nummer 888.
3: Waardoor het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Ondijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Banne uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
2: Ja. Kan ik een baard of een snor?
1: Ja, een beetje allebei. Oh.
2: Ja, iedereen is die ze meestal hebben een baard op het
1: slot. Oh ja.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ans uit Amstelveen.
1: Annie uit Goro.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben drie activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse een opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Vrijdagochtend, 6 uur, is er gedonder op de weg.
7: Ja, melding op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Want bij Durgerdam is er politieactiviteit en de afrit is daar dicht.
8: NH, ik ben er weer.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.
12: NH.

0: zijn altijd. Alphaville met Big in Japan. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege vrijdagochtend.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Het staat er al meteen bijna in. Het is 11 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook nog...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Ah, ik heb hier zo'n zin in. Ja, want straks tussen 9 en 10 draai ik hier bijna alleen maar wat jij wil horen. Mag je al doorgeven via 088-850-51-52. En dan tussen 9 en 10 komt hij misschien wel langs.
2: Leuk.
0: Zit er voorwaarden aan, want het is pas leuk op het moment... dat het ook heel vrolijk om te zien is.
2: Ja.
0: Want mooie muziek is er al genoeg. Maar we mikken nu even op de vrolijke muziek.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Nou,
0: afgesproken bij deze.
2: Goed, ja.
0: Nou, mooi zo.
2: Graag.
0: Verder, Anne vroeg me af hoe het bedrijfsuitje geweest is gisteren.
2: Ja, was superleuk.
0: Ja, waar ben je geweest?
2: Pampus waren we.
0: Meen je niet?
2: Ja. En jij?
0: Ja, ik was thuis.
2: Ja.
0: Ik heb gisterochtend de baas gebeld. Ik zei, ja, ik moet toch ook vrijdagochtend nog een knap programma maken, jongens. Het zit er even niet in.
2: Ja.
0: Ik ga even een tukje doen en dan daarna ga ik niet. Dat heb ik gezegd. Vond hij oké?
2: Nou, wat goed.
0: Ja, was ik wel blij mee. Maar heb ik iets gemist? Heeft iedereen een envelop met 1.000 euro gekregen, bijvoorbeeld op het eind?
2: Nee, 300.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh. Dat vind ik wel jammer dat ik niet meegegaan ben.
2: Dat was een spelletje. Was wel leuk, hoor.
0: Wat bedoel je?
2: Ja, wel een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
0: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
2: Ja.
0: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
2: Ja, een paar mensen.
0: Nee, je maakt een grap.
3: Ja. Ga nog even binnen.
0: Ja, precies. Zij legt er nog wat.
3: Ja, precies.
2: Altijd even kijken.
3: Maar dat is voor de zwijn.
0: Ik strok toch. Je bent
2: ik zag het aan jou.
0: Beter licht dan ik gedacht had al. Ik leer van de heel andere kant kennen opeens. Even rekening mee houden.
5: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Nu gaat het wel weer.
5: Heb je goed kunnen slapen? Wat je wakker van de kou?
0: Nou, het is een graad of 14. Kom op.
5: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoekjes. Naar Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: ABBA met The Name of the Game.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudig quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag dat doorgeven via 088-850-51-52. Dat is alleen maar voor de eer van de ontbijttafel. Die kun je winnen. Best wel lekker om daar je week mee af te sluiten. En het mooie is, als je die op vrijdag wint, dan...
2: Mag je het hele weekend houden?
0: Heerlijk. Heerlijk aan iedereen vertellen op de sportclub en dergelijke. Heerlijk. Of misschien een gezellige verjaardag. Ik heb hem, de heer van ontbijttafel, het hele weekend lang.
2: Hoorde je het, hoorde je.
0: Ja. Nou goed, dus drie stuks. Ik wens je heel veel succes. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Onderzoekers vinden 25.000 jaar oud bewijs voor gokken in Indonesië.
1: Kop 2.
0: Marijn bouwde een afvalcontainer om tot auto.
1: Kop 3.
0: Brandweer trekt paarden en koetsen uit het water in Wadenoye. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar ja, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Onderzoekers vinden 25.000 jaar oud bewijs voor gokken in Indonesië. Is het kop 2? Marijn bouwde een afvalcontainer om tot auto. Of is het kop 3? Brandweer trekt paarden en koets uit het water in Wallenoye.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Voor die eer van de ontbijttafel is het 1, 2 of...

0: stukje eigenlijk, hè? Dab-a-dab-dab-dab-a-diep-diep, The Free Electric Band.
1: Vond wel leuk.
0: Albert Hammond, ja, ik weet niet wat hij op had.
2: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Komen ze aan.
2: Kop 1.
0: Onderzoekers vinden 25.000 jaar oud bewijs voor gokken in Indonesië.
2: Kop 2.
0: Marijn bouwde een afvalcontainer om tot auto.
2: Kop 3.
0: Brandweer trekt paarden en koetsen uit het water in Wadanoe. Nou, ik weet niet hoe je het anders uitspreekt.
1: Ja, ik vind het wel leuk zo.
0: Ik denk zo.
1: Ik ga er helemaal in mee. En als het niet zo is, vind ik dat ze het moeten aanpakken.
0: Het is toch ergens in Brabant? Wadanoe. Ik zie het altijd ergens op een bord staan als ik op weg ben naar Frankrijk. Dus het zal wel of in Brabant of in Limburg zijn. Wadanoe. Hij is wel waar in ieder geval. Helaas voor Els, Lydie, Jeanette, Paul en Rien in dit geval. Ze hebben een koets. En trouwens ook voor die koets met paarden. Ze hebben het... Gelderland? Ligt in Gelderland?
1: Gelderland, met Tiel.
0: Nooit geweten, kom ik nooit. Ze hebben de paarden uit het water gered en de koets ook uit het water gehaald. De koets was in het water gevallen. Tragisch, kan gebeuren.
1: Ach.
0: Het was nog lang onrustig in Wadanoe.
1: Ik vind het wel mooi dat jij daar zo'n valse herinnering aan hebt.
0: Ja, toch leuk. Leuk, hè? Gaan we door naar Gerrit, Arnold, Els, nog een Arnold. Monique en Mark die dachten dat kop 2 niet waar was. Marijn bouwde een afvalcontainer om tot auto. Ja, ik hou hier heel erg van. Jong jochie, heel erg leuk, 11 jaar oud. Hij heeft een kliko, zo'n container, heeft hij omgebouwd. Deze jongen komt uit Limburg, daar ligt Wadanoe trouwens niet. Heeft hem zelf gemaakt, rijdt best wel goed. 4 maanden over gedaan, rijdt lekker rondjes in de wijk. Mag natuurlijk allemaal niet. Maar hij heeft hem gebouwd zodat hij naar opa en oma kan rijden. Hij heeft hem gebouwd met een elektromotor, want zo werkt dat tegenwoordig.
1: Aandoenlijk.
0: Ja, en het ziet er best wel goed uit. Het lijkt een beetje op op zo'n oude Ford. Daar heeft hij de kliko in weten om te bouwen. Ja, het ziet er gewoon goed uit.
1: Ja. Ja. Ik moet denken aan de auto van de baron van Pipo de Clown.
0: Oké. We hebben echt een andere generatie, hè? Nou goed. Gaan we door naar... Oh, je hebt wel gelijk inderdaad. Op foto 1 zag ik het langskomen.
1: Ja, zag je het?
0: Ja, wil je het ook zien? Google dan baron Pipo de Clown. Het is inderdaad gewoon een beetje zo'n hele klassieke auto uit de jaren... 20 of 30 of zo, weet ik veel. Oud ding. Goed, welke is dan niet waar? Dat is kop 1 vandaag. Onderzoekers vinden 25.000 jaar oud bewijs voor gokken in Indonesië. Nee, het gaat niet om gokken, maar om drugsgebruik.
1: Ah!
0: Ja, sporen op tanden gevonden van kouwen op betonnoten.
1: Okay.
0: Sulawesi, of op Sulawesi moet ik misschien zeggen. Stimulerend effect, milde euforie.
1: Goed.
0: Ja, dat klinkt als,
1: toch een beetje medium leuk.
0: Ja, dus, nee, milde euforie is gewoon wat ik voel als ik, weet ik veel, als we beginnen met verzoekjes vrijdag.
1: Milde euforie?
0: Ja, als totale euforie is zeg maar het allermooiste wat je ooit zou overkomen in het leven.
1: Dan vind ik verzoekjes vrijdag daar best wel hoog op.
0: Ja, dat
1: vind ik mild, vind ik heftig hoor.
0: Het was waarschijnlijk om tandpijn te verlichten. Dus is dat dan drugsgebruik of is dat een medicinaal drugsgebruik?
1: We don't know.
0: Nee, precies. Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus het hele weekend lang is voor niemand minder dan Christian, Frank, Joke, Jan, Gea, Manfred, Rienke, Rodi, Tim en Cynthia. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Oh jee. Dramatisch. Nou, niet de Spinners natuurlijk met Working My Way Back to You, babe. Maar ik was Peter vergeten en die heeft ook kop 1 ingestuurd. Die heeft ook de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang. Nog even kort applaus.
1: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
2: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
3: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30. In Limmen is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is nog altijd niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn bij het busongeluk in Zwitserland van gisteren. In de bus zaten 49 Nederlanders. Bij dat ongeluk kwamen dus meerdere mensen om het leven. Maar hoeveel dat er zijn, dat is nog niet duidelijk. Over de oorzaak sijpelt mondjesmaat informatie binnen.
6: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
5: Nou, zegt een woordvoerder van de ANVR. Dat is die overkoepelende organisatie voor de reisorganisaties. We gaan het nieuws volgen vandaag. En ook waar de mensen die daarbij betrokken zijn, waar die nou precies vandaan komen. De overheid moet snel over de brug komen met subsidie voor Tata Steel. Althans, dat vinden de vakbonden, werknemers en ondernemers uit de IJmond. De toekomst van Tata staat namelijk op het spel, zeggen ze. Dus is het tijd voor subsidie.
7: Ja, daar is de laatste tijd ook veel kritiek op gekomen. Maar vandaag tussen 10 en 1 zullen de betogers luidkeels laten horen dat zij denken dat het wel kan. Schoon staal in een gezonde leefomgeving in de IJmond.
5: Ja, zegt verslaggever Thomas Jack. Die is er natuurlijk bij voor ons. Hoeveel mensen er zullen demonstreren is nog niet duidelijk. Het kunnen er 100 zijn, maar ook duizenden. We zijn er dus in ieder geval bij later vandaag. De Belastingdienst doet onderzoek naar corruptie bij cardiologen in Noord-Holland. Mogelijk werden die cardiologen in 2 ziekenhuizen jarenlang omgekocht door medische leveranciers. In ruil daarvoor zouden die leveranciers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij de inkoop van producten. Het gaat om, in het kader van meerdere onderzoeken zijn 8 huizen en bedrijfspanden onderzocht. Die onderzoekingen waren in Gelderland en in Noord-Holland dus. Meer wil de Belastingdienst er niet over kwijt, maar wel dus dat die cardiologen onder andere bij een ziekenhuis in Noord-Holland werkte. Waar welk ziekenhuis het dan om gaat, dat is nog niet bekendgemaakt. En de A9, die is door werkzaamheden het hele weekend afgesloten. Hou daar rekening mee, tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Doorgaand verkeer wordt dit weekend omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Vanaf maandag wordt het verkeer richting Haarlem en Schiphol verplaatst naar de noordelijke bak van de nieuw aangelegde verdiepte ligging van die A9. Zo noemt Rijkswaterstaat dat. Ze zijn daar bezig om de snelweg breder te maken. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van de tijdelijke constructie verwijderd dit weekend. En worden ook die damwanden aangebracht en gronddepots ingericht. Nou, dat mag je meteen.
0: Technische termen allemaal.
5: Dat mag je allemaal vergeten meteen. Wat je wel moet weten is dat je een tijdje om moet rijden.
0: Ja, en dat is gewoon bloedirritant. Maar je mag wel soms dus door een nieuw stukkie. En dat is wel altijd een soort van feestje, toch?
5: Nou, dat vind ik zeker. En het is schitterend, hoor.
0: Ja, en dan denk je dus van, oh, daarom zijn ze zo lang mee bezig geweest.
5: Ja, nou, dat is, werk. Het is echt niet zomaar, want ze hebben daar inderdaad van die damwanden gemaakt. Die moeten ze er allemaal in meppen.
0: Ja.
5: En dan is er een stukje, ja, een beetje lager aangelegd.
0: Ja.
5: En je gaat helemaal om Bad Hoeverdorp heen, hè, tegenwoordig.
0: Echt waar?
5: Want Bad Hoeverdorp was dus gesplitst door die A9. Ja,
0: en op een soort viaductachtige manier ook, hè?
5: Schitterend gek viaduct. Met een soort driehoeken erop. Nou, dat hebben ze allemaal weggehaald. Dus Bad Hoeverdorp is een soort serene oase van rust zonder A9 geworden. En je rijdt er nu omheen.
0: Wat heerlijk. Ik kan me voorstellen dat je altijd daar woonde met die snelweg en dat die dan opeens op een dag weg is. En dat je denkt, oh.
5: Ja, ik heb daar als kleine jongen veel gelogeerd bij opa en oma in Bad Hoeverdorp. Ja, en wij gingen altijd onder die A9 door.
0: Ja, en dat hoeft dus niet meer.
5: En dat hoeft dus helemaal niet meer. Het is ook toch zonde van de herrie.
0: Ja, ik vind het ook jammer. Ja, begrijp ik ook wel weer. Ja.
5: Maar wel fijn dat je daar woont. Hey, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Vandaag is het eerst grijs met een regengebied dat naar het oosten trekt. Komt nu een beetje over. Later breekt de zon door. Komt het toch ook nog hier en daar tot een bui. Dat noemen we dus wisselvallig. Het wordt een graad of 20.

0: Nou, dan moet je stemmen. Janice Ian met Fly Too High.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege vrijdagochtend. Bijna weekend voor veel mensen. Maar sommige mensen moeten gewoon keihard werken vandaag. En misschien morgen ook nog wel. En ook nog eens een keertje best wel een beetje vroeg die lap uit. Want denk eens aan een timmerman of een vrachtwagenchauffeur, een bakker. Die zijn allemaal weer aan de slag. En deze ochtend starten we hem op de markt in Amsterdam bij marktkoopman Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het op de Dappermarkt?
2: Nu nog rustig.
0: Ja, dat mag ik hopen ook, ja. En is het nog een beetje droog ook?
2: Ja, het is nu droog gelukkig. We hebben het wel heel fris geweest, maar gisteren was top. Maar vandaag gaat het weer.
0: Zie je meteen de inkomsten teruglopen als het zo aan het regenen is?
2: Ja, er is 3 dagen hebben er misschien 10, 15 kraampjes gestaan.
0: Och, jeetje.
2: Ja, dat was zo'n noodweer geweest. En dan komen de mensen gewoon niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer.
0: Nee, dat mensen kunnen er niet meer tegen, hè, tegen water.
2: Nee. Dan pakken ze gewoon, blijven ze thuis en dan wachten ze.
0: Je zegt 10, 15 kraampjes. Hoeveel staan er normaal gesproken?
2: 160.
0: Ja, precies. Dus dat is wel... maar zit er niet een verplichting aan? Aan je vergunning bijvoorbeeld of zo?
2: Ja, officieel wel. Maar Amsterdam is nog even een beetje lui.
0: Oh.
2: Dus die houden die verplichting nog niet helemaal bij. Helaas. Nee. Hoor, want als ze het wel doen.
0: Nou ja, het probleem is vooral dat op het moment dat het slecht weer is, dan ga je dus zelf ook niet meer kijken of er nog iemand is.
2: Dat is
0: natuurlijk slecht. Want als het dan een keer wel knap weer is, dan gaan mensen misschien zitten twijfelen. Ja, is dit weer dan mooi genoeg om wel een volle markt te hebben? Je hebt geen idee meer na een tijdje.
2: Nee, en daarom moeten ze ook een beetje beter gehandhaven. Maar dat komt er weer aan, zeggen ze. Dus vertrouwen er maar op.
0: Ja, nou ja, jij houdt dat allemaal in snotje, neem ik aan.
2: Ja,
0: precies. En je bent toch ook een beetje de koning van de Dappermarkt. De ongekroonde koning van de Dappermarkt.
2: Maar dat is het maar niet horen.
0: Ben je al bij de veiling geweest vanochtend?
2: Ja, ik heb al ingekocht. Ik heb alles al gedaan. Ik ben al helemaal klaar.
0: Kijk eens eventjes. En groente en fruit neem ik aan, zoals gebruikelijk.
2: Ja, groente en fruit.
0: En wat ben je tegengekomen? Zitten we al helemaal in de kanterellenhoek?
2: Nee, ja, wat nu erg is vijgen. Die blauwe vijgen. Vijgen, dat willen de mensen nu allemaal hebben. Druiven is er nog een beetje. En de laatste aardbeien komen nu los.
0: Meen je dat nog? Zijn die
2: regen nog? De laatste aardbeien. Dat is de laatste pluk nog en dan is het klaar.
0: En dan is het mooi geweest. Hoe zitten we in überhaupt de oogsten van dit jaar? Want met zoveel droogte in Europa kan ik me toch voorstellen dat het qua prijzen en dergelijke wat anders is dan anders.
2: Ja, dit jaar is heel slecht geweest. De aardbeien zijn mega duur geweest. Of vooral door het warmte regen.
0: Ja.
2: En dan zie je echt dat die prijzen echt te pan springen.
0: Ja.
2: Er zijn momenten geweest dat 5-6 uur een doosje aan bij inkoop is.
0: Ik wou net zeggen, en voor hoeveel gaat hij dan weg op de markt ongeveer?
2: 7-8 uur, want voor de markt is dat niet haalbaar.
0: Nee, precies.
2: Dat kunnen wij niet kwijt. Nee, de winkel hier kan er nog wel, maar wij kunnen het niet kwijt. Okay.
0: En wat is de inkoop of de verkoop, mag je ook zeggen hoor, maakt mij niet uit, voor vandaag, voor de aardbeien dan?
2: Vandaag staan de aardbeien 2 dozen €3,50.
0: Hallo, dus geen geld?
2: Nee, nu zakken de prijzen weer. Nu staat het gelukkig in een beetje. Nu is het weer betaalbaar, dus het is wel leuk voor de juffrouw ook.
0: Ja, dan is het inderdaad goed te doen. Nou, daar moeten we zijn vandaag. Dappermarkt, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja, vandaag is de Dappermarkt.
0: Oké, want 1 keer per maand, daar hebben we het laatst ook over gehad. Pak je weer groots uit, maar dat is dan op de Tenkatenmarkt.
2: Ja.
0: Want daar heb je een soort van... Je hebt een of andere deal gemaakt met de gemeente. Jullie hebben gezegd, die markt die moet een klein beetje gemoderniseerd worden. Er moet een beetje mee gaan draaien met wat er aan trends is.
2: Ja, het laatste stukje is een beetje geprivatiseerd. Dat mogen we zelf ontwikkelen. En afgelopen zaterdag hadden we een Japanse markt.
0: Oh, wat leuk!
2: Ja, het was echt heel erg leuk.
0: En merk je dan ook dat er daadwerkelijk Japanners uit Amsterdam op afkomen?
2: Ja, dat zou je niet geloven. Maar het lijkt wel of ze dat weten. We accepteren een klein beetje. En dan zie je gewoon echt heel veel Japanners komen.
0: Nou, wat leuk!
2: Dat je denkt, hoe kan dat nou? Maar komen die vandaan? Maar die komen dus echt.
0: Ja, uit Amstelveen, want die wonen allemaal in Amstelveen.
2: Ik denk dat er een bootje is aangekomen.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, ja. Hoe uitzicht dat dan? Want is dat alleen een beetje met posters en dingetjes? Of heb je ook echt Japanse producten?
2: Het is echt alleen met Japanse producten. Het is echt een Japanse markt, waar er dus hapjes staan, dingetjes. Maar ook kleding en van die kimono's en dat soort dingen allemaal.
0: Nou, wat leuk zeg, hé.
2: Dus het is echt puur gericht op Japanse markt.
0: Ja, en dan is er dus over 3-4 weken is er weer eentje op deze manier?
2: Ja, dat doen we de Caribbean markt.
0: De Caribbean. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dan...
2: Dan krijg je een beetje van de eilanden. Met een beetje dansen erbij en een beetje gezelligheid. Zeetje maken.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed allemaal. Goed, dan nog eventjes naar vandaag. Wat moet je doen? Moet je weer overal een beetje heen en weer rennen? Of ben je gewoon achter de kraam aan het staan?
2: Nee, ik heb nu ingekocht. Ik ben nu de kraam aan het neerzetten.
0: En dan ga je gewoon zelf achter de kraam staan de rest van de dag.
2: Ja, daar gaan we weer werken.
0: En hoeveel kramen moet je neerzetten vandaag? Want met dit weer zit er een beetje tussenin.
2: Vandaag zit het wel denk ik tegen de 120 of zo.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dat lukt wel.
0: Ja, dan moet ik geld verdiend worden voor het weekend, toch?
2: Ja, anders gaan we vieren.
0: Ja, anders dan komen we er niet uit met z'n allen.
2: We hebben geen kraampjes meer.
0: Nee, dat moeten we niet hebben. Want de markt is toch de mooiste plek. En daar is je euro nog een... Ja, hoe noemen we dat tegenwoordig?
2: Ja, ze zeggen het daalde, maar dat is niet meer, hè?
0: Dus... Nee, maar we weten wel...
2: Bij ons is de euro 2 euro waard.
0: Nou, dat dacht ik. En helemaal als de aardbeien 3,50 voor 2 doosjes zijn, dacht ik zo. Goed zo. Martin, ik ga je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met rechte vroege vogel van de dag. Hé, hey, weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Sasha met If You Believe. Het is 7 minuten voor 7. Zometeen tijd voor het nieuws natuurlijk. En daarna wil ik het even met je hebben over... Ja, kom toch weer naar boven, die energiekosten. Hè? Ik maak me wel weer zorgen over deze winter. En die gasvoorraden en zo. Toestanden, fratsen. Zometeen meer naar...

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Swippertjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in...
2: NH Sportcafé.
3: Als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
9: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
10: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
11: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Met 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een schietpartij in een huis in Herugowaard is vannacht 1 persoon gewond geraakt, dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, maar wie er geschoten heeft is nog niet bekend. Er is nog altijd veel onduidelijk over het dodelijke ongeluk met een vakantiebus in Zwitserland van gisteren. Bij dat ongeluk kwamen meerdere mensen om het leven, maar hoeveel er zijn en wie, dat is nog niet bekendgemaakt. Er zaten 49 Nederlanders in die bus. En vakbonden, ondernemers uit de Eimond en medewerkers van Tata, ze demonstreren vandaag allemaal samen voor subsidie voor het staalbedrijf, want, zeggen ze, de overheid moet nu heel snel over de brug komen, anders is het gedaan met Tata. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
16: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
15: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
17: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het te statisch was.
15: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
19: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
23: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: Ja, wat een gekke tekst eigenlijk, hè, Han?
1: Ja, vind ik wel.
0: Jennifer Page met Crush. Not like I faint every time we touch.
1: Dat hoor ik. Ik hoor every time we touch wel.
0: Ja.
1: Waarvoor?
0: Blablabla.
1: Every time
0: touch. Ja, kan ik me voorstellen. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Het is 11 september en 8 minuten over 7. Anne, je hoorde haar al eventjes met haar verbazing over de lyrics van Jennifer Page en Crush.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, zometeen is het zover. Ik weet niet of je er klaar voor bent, maar het gaat toch echt gebeuren.
3: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je een verzoekje hebt, mag je hem al insturen.
1: Graag.
0: Ja. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Mm-hmm. Want zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij, ja jij, wil horen hier bij NH.
1: Maar?
0: Ja, ik ben blij dat je erover begint. Ja. Er is wel een voorwaarde. De voorwaarde is dat die knijter vrolijk moet zijn.
1: Heel.
0: Ja, echt heel vrolijk. Dus we hebben het over... Ja, ik noem hem wel vaker Kessie Kennel van Jody Bernal.
1: Ja.
0: Of Verliefdheid is een toverbal.
1: Oh ja?
0: Van
1: Jordi van Loon.
0: Jordi van Loon, inderdaad.
1: Kom je daarbij ineens?
0: Ja, of...
2: Verliefdheid is een toverbal.
1: In meer dan 1000 smaken.
0: Ken je die niet?
1: Jawel.
2: Verliefdheid is een toverbal. Haring.
0: Ja, eens even kijken. Wat hebben we dan nog meer? We hadden toch laatst Vincent. Hebben we die niet gedraaid ook in de
1: Dromedans, ja.
0: Dromedans, inderdaad. Ja. Dans jij met mij, dan dansen wij. Dan wij.
1: Ik vind het wel heerlijk. Je bent allemaal Nederlandse nummers aan het opnoemen.
0: Ja, maar dat
2: word jij
0: voor
2: daar
0: jou.
2: Dan heel vrolijk van.
0: Ik word daar wel van de Dromedans word ik wel vrolijk. Omdat het zo'n krankzinnig nummer is.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar ik heb afgelopen week ook Star Trekking van The Firm gedraaid. Voor Gerrit, weet ik nog.
1: Oh ja, die was zo heftig.
0: Vrij hallucinante plaat.
1: Ja, ja
2: dat is vrij hallucinante
0: plaat. Star Trekking, ik was de universe. Ik kan
2: dat is van die muziek die uit moet als je gaat inparkeren.
0: Ja.
1: Oh, maar heb ik met alles.
2: Heb je met alles?
1: Ja hoor, ik zit altijd uit.
0: Ja, anders hoor je de boom van Ho niet hard genoeg.
1: Nou...

0: wordt weer tijd voor, als het wat koud wordt buiten. Hot chocolate met So You Win Again.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Morgen is het exact 20 jaar geleden dat John Mayer de plaat Continuum uitbracht. Een plaat, nou, we mogen toch wel zeggen, vol met klassiekers zoals deze. Of wat dacht je dan van deze? Gravity is working against me. Ah, mooi hè. En om dit legendarische album te vieren gaat gitarist Ed Struilaert morgen iets heel bijzonders doen. En ik heb Ed aan de lijn. Ed, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, potverdorie. Dit album is, en ik weet, ik ken jou een klein beetje, is een aardschok in jouw leven geweest, toch?
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wat heeft dit gedaan voor de muziekindustrie, voor jou in het bijzonder? Vertel.
3: Ja, kijk, als je kijkt naar de muziekindustrie in het bijzonder, dan was voor dit album eigenlijk de gitaar een beetje verdwenen uit het middelpunt van de popmuziek. En dankzij deze plaat is hij daar weer vol ingezet. En nou, sterker nog, het fenomeen gitaarsolo heeft wel een behoorlijke comeback beleefd dankzij deze plaat.
0: Want laten we duidelijk zijn, die was eigenlijk verdwenen. Die bestond niet meer, de gitaarsolo.
3: Nee, die was gewoon, die was weg. Die was blijven steken in de jaren 80.
0: Ja, en hij heeft gewoon dat bluesy gitaargeluid weer teruggebracht eigenlijk, volgens mij.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Hij dacht, weet je, ik wil een tijdloos album maken. En tot die tijd stond hij eigenlijk bekend als die zoetgevoiste singer-songwriter met, vooral akoestisch georiënteerde popmuziek.
0: Ja, en goede looks en mooie vriendinnen, ja, dat soort dingen.
3: Ja, dat soort dingen. En toen dacht hij, ja, het is tijd om eens een keer te laten zien wie ik nou echt ben en waar ik nou echt vandaan kom. En dat is echt uit de rhythm and blues, uit de R&B. En hij had zelf ook de theorie van, ja, als je kijkt naar de muziek die, nou, 20 jaar geleden, zeg maar, nog steeds er is en fier overeind staat. Ja, dat zijn toch wel echt die goede liedjes, weet je wel. Goed geproduceerd, met echte instrumenten. Gewoon echt ambachtelijk gebakken popmuziek.
0: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn geweest voordat al die AI-rommel ons om de oren werd gegooid.
3: Ja, toch een beetje wel misschien, helaas. Ja. Wie weet, hè?
0: Je bent er misschien gewoon vroeg bij met door te hebben dat dit album over 50 jaar nog steeds als een ware Beatles-album overeind blijft staan misschien.
3: Nou ja, laten we het hopen. Kijk, dat is natuurlijk de tijd die dat zal vertellen of dat zo is. Ja. Maar ik geloof er wel in. Het is gewoon echt een goed liedje. Het mooie is, het is ook niet het typische hitalbum, weet je wel?
0: Nee.
3: Het is echt het prototype voorbeeld van een album waarvan het, nou ja, je zet hem aan en het eerste nummer tot en met het laatste nummer vertelt gewoon een verhaal waar je mee op reis wordt genomen.
0: Dat, krijg meteen dat is zin om daarnaar te luisteren als je er zo over begint.
3: Nou, dat is precies de bedoeling.
0: En morgen is het dus precies 20 jaar geleden dat het uitkwam. En toen dacht jij, dat moeten we vieren. Daar ga ik even bij stilstaan. Hoe ga je dat doen?
3: Ja, dat gaan we dus morgen doen bij Beeld en Geluid. In Hilversum op het plein. Het idee was eerst 150 gitaristen om dan met z'n allen Waiting on the World to Change te gaan spelen. Maar dat liep een beetje uit de hand. Het was eigenlijk binnen een paar uur had ik die 150. Toen dacht ik, ja, ik moet nu nog 3 weken tot het moment daar is. Dat vind ik ook niet leuk. Kunnen we er nog wat meer blij maken. Dus uiteindelijk staat de teller nu. Even de actuele stand erbij pakken.
0: Oh,
3: hier zo.
0: Ja, maar mochten mensen blijven inschrijven dan gewoon?
3: Mensen stonden op de wachtlijst. Maar ik heb het inmiddels opgehoogd naar 300. Omdat er zijn toch altijd mensen ook die zeg maar niet komen opdagen.
0: Oh ja, precies.
3: En stelden met vliegtuigen en zo. Dat boeken ze ook altijd over. Dus hij staat nu op 267 mensen die hebben gezegd dat ze komen.
0: Wauw.
3: De gemiddelde leeftijd is 40,1 jaar.
0: Nou.
3: En de jongste is 8 en de oudste is 79.
0: Ach, wat heerlijk. Wat een mooi samen zijn.
3: Ja, dat is precies wat het is, Pieter. Want weet je, hij zong natuurlijk Waiting on the World to Change. En ik denk, ja, John, we wachten nu al 20 jaar. Het is tijd om de koe bij de horens te vatten en toch eens iets te gaan doen. En we kunnen de wereld misschien niet veranderen morgen, maar we kunnen hem wel een uurtje net wat mooier maken.
0: Oh, wat leuk. Wat is het idee? Dat mensen een eigen versterkertje meenemen? Of dat het allemaal akoestisch gaat? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, het is in principe allemaal akoestisch. Want we staan gewoon op een plein en er is verder niks. Dus mensen moeten niet verwachten van zo'n heel festival ding met grote ledschermen.
0: Er staat niet eens een overdekte mogelijkheid.
3: Niks. Nee. Het is gewoon Ed Struilaert op een bankje met een paar boxjes naast zich. En een gitaar. En Michiel Veenstra die met elkaar kon praten.
0: Ach, nou, dat is helemaal gezellig.
3: Weet je wel, en dat is het. En we gaan dan met z'n allen gewoon het nummer spelen. We gaan het een keer repeteren. om 11:30. En om 12:00 doen we het voor het Echi. En maken we een paar leuke foto's en filmpjes met elkaar.
4: En dan hopen dat, de meester himself, Johnny Meijer, noemen we hem in Amsterdam, John Meijer, het natuurlijk ook meekrijgt.
3: Nou, ik hoop stiekem dat hij in het publiek staat.
4: Ja, dit hij gewoon even langskomt met een zonnebril op.
3: Ja, dat hij vermomd erin staat. Ja.
4: Als het een beetje mot regent en er staat één iemand met een zonnebril op, dan weet je dat het John Mayer is.
3: Dat is John Mayer zelf. Ja, precies.
4: ik vind het een hartstikke mooi initiatief. En je dacht, dit is nog niet voldoende, er moet ook wat te winnen zijn.
3: Er moet wat te winnen zijn, ja. Want anders komt de Nederlander niet uit zijn huis. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik dacht, het is wel leuk om... Kijk, wat John Mayer deed was met dat album... de muziek doorgeven aan een nieuwe generatie. En ik heb zoiets van, ik moet dat vlammetje brandend houden als een soort Olympische muzikale vlam. Dus ik geef een John Mayer signature gitaar weg aan de deelnemers. Dus je moet je ingeschreven hebben.
4: Hallo.
3: En dan ding je mee naar die John Mayer signature Silver Sky gitaar.
4: Hoe kom je eraan?
3: Nou, gewoon gekocht.
4: Oh, ja, zo werkt dat natuurlijk.
3: Zo werkt dat, ja. Ja. Nou ja, ik ken wat mensen bij dat merk, dus ik heb wel voor een mooie prijs die heb ik hem wel op de kop getikt. Maar,
4: oh, wat goed.
3: Ja, ik heb met de eigen centjes gekocht en ik vind het gewoon heel gaaf om wat terug te geven.
4: Wat een ontzettend charmant initiatief dit, Ed. Echt, ik ken je als een aardige vogel, maar dit is wel weer, deze staat wel weer bovenaan het lijstje hoor. Echt mooi.
3: Dankjewel. Maar het is natuurlijk wel ook, laten we elkaar niet onder stoelen of banken steken, ik ga een theatertour doen vanaf september. En het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat mensen dan denken... goh, ik ga een kaartje kopen. Ja. Zo is het ook.
4: Nee? Nou, nee, maar hartstikke goed. Dat is vanaf september, zei je?
3: Ja, vanaf 25 september door het hele land. Dus ook in Heerengewaard.
4: Dat is over 2 weken al.
3: Ja, precies. Dus ik heb hier eigenlijk helemaal geen tijd voor
4: nee,
3: deze...
4: voor deze onzin. Nee, maar is die hele tour al uitverkocht... of kunnen daar nog kaarten voor gekocht worden?
3: Nee, daar zijn nog zeker kaarten voor.
4: Nou, vertel waar we moeten zijn dan.
3: Ja, mensen kunnen naar gitaarmannen.nl/continuum of naar fstruilaert.nl. En daar vind je alles wat je wil weten en alle data, weet ik het wat. Dus je moet gewoon zoeken op gitaarmannen, dan ben je
4: er. En dan kom je er eigenlijk wel. Ja, hartstikke goed. En allemaal dus aftrappen. En morgen moet het allemaal gaan gebeuren.
3: Dan gaat het gebeuren. We gaan het gewoon doen.
4: Ik ben heel benieuwd. Staat er ook nog iemand met een bloknoot voor het Guinness Book World of Records of zo?
3: Nou ja, die staat waarschijnlijk naast de incognito John Mayer opgesteld ergens.
4: Ja, geloof jij, John? Nou ja, ik weet het nog niet. Ja.
3: Heb je ze allemaal geteld? Ja.
4: Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik ga je heel veel plezier wensen. Ed Struilaert, hij staat met een enorme hoeveelheid gitaristen bij Beeld en Geluid om Waiting on the World to Change te spelen van John Mayer vanwege het 20-jarig bestaan van het album Continuum.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Krijg nu

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Met Irene uit Heemstede.
13: Met Hans uit Landsmeer.
14: Ik ben Evelien
15: en ik kom uit Wormerveer.
16: Ik ben Caroline uit Oudorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7:30, in de Waal is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een schietpartij in een huis in Heerhugowaard is vannacht één persoon licht gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer hoeft uiteindelijk niet mee naar een ziekenhuis. De politie weet nog niet precies wat er gebeurd is daar in het huis aan de Huigenhoekring. Ze hopen dat iemand iets gezien of gehoord heeft en ze roepen op getuigen zich te melden. Er is nog altijd veel onduidelijk over het busongeluk in Zwitserland van gisteren. In de Nederlandse touringcar zaten 48 vakantiegangers en een buschauffeur toen de bus door onbekende oorzaak van de weg raakte, van een talud gleed. Hoe dat kon gebeuren blijft voorlopig gissen, zegt een woordvoerder van de ANVR.
20: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
19: Nou, met alle gevolgen van dien, hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onduidelijk. De toeristen die waren op vakantie in Oostenrijk en maakten een uitstapje naar Zwitserland, toen het misging. De overheid moet snel over de brug komen met subsidie voor Tata Steel. Althans, dat vinden vakbonden en werknemers van het staalbedrijf. De toekomst van Tata staat namelijk op het spel, zeggen ze. Het is tijd voor subsidie, hoorde verslaggever Thomas Jak.
21: Ja, daar is de laatste tijd ook veel kritiek op gekomen. Maar vandaag tussen 10 en 1 zullen de betogers luidkeels laten horen dat zij denken dat het wel kan, schoon staal in een gezonde leefomgeving in de IJmond.
19: Ja, hoeveel mensen erop af zullen komen en daar zullen gaan demonstreren is nog niet bekend. Kunnen er 100 zijn, maar ook duizenden. Wij zijn er in ieder geval bij en we houden je op de hoogte van die demo daar. Buren in Zwaag zijn nog altijd verslagen na de fatale brand in de paardenweide daar eerder deze week. Woensdagochtend kwam daar een bewoner om het leven. Deze buren proberen nog in te grijpen.
22: Ik ben hiernaast gaan bonken en toen was het al zo groot dat ik de hitte al niet eens meer kon verdragen voor de deur.
23: Je ziet er ook steeds dichterbij komen en dichterbij komen.
22: Je ziet overal. Nou,
23: gelukkig, ja, onder
22: overal. Overal uit de dakpannen, uit de houten, hiernaast uit de houten en de roken. Dus je bent bang dat het hier ook gebeurd is, maar wij mogen niet mopperen.
19: Ja, de ravage was wel groot daar. De brand die ontstond in de meterkast, liet de brandweer eerder al weten. En verkeer aan de zuidwestkant van Amsterdam moet dit weekend rekening houden met veel vertraging. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Ze werken namelijk het hele weekend aan de A9. De snelweg tussen Holendrecht en Bad Hoeverdorp is het hele weekend dicht. Rijkswaterstaat bouwt die weg om door dat nieuwe verdiepte stuk bij Amstelveen. Na het weekend rijden dus over het nieuwe stuk. En dan moeten ze even ombouwen. Maar dat duurt wel het hele weekend. Vanaf vanavond 9 uur is de snelweg afgesloten.
18: A9 uur.
19: A9 uur kan je prima onthouden. Ja, hij gaat om 5:00 weer open maandagochtend. Dan klopt het niet qua tijd.
18: Nee,
19: gelukkig maar.
18: Wat later kunnen. Oh, nee.
19: Nou, dan zit je die hele maandagochtendspits in de knoop voor een grap. Dat is ook vervelend.
18: Dat is ook niet nodig, inderdaad. Maar dan mag je wel over een nieuw stukje rijden.
19: Ja, en, dat staat bij die BMW-dealer, weet je wel.
18: Ja, oh, is dat daar?
19: Ja, daar hebben ze... Ja, nou ja, daar staat die BMW-dealer. Het is een soort verlaging. Staat op een soort afgrond, hè, inmiddels. Ja. Daar hebben ze die damwanden er zo ingemapt.
18: Ah, ja. En, jij bent die gek op, hè? Jij houdt echt van dit soort... Ik denk later, en ik zeg later, maar het zou ook volgende week al kunnen zijn... dat jij bij dat soort bouwwerken zo bij zo'n schutting kunt gaan staan... waar ze gaten ingezaagd hebben, zodat jij er doorheen kan kijken.
19: Ja.
18: Een beetje op je fiets met fietstas eraan en dan zo lekker loeren de hele
19: Precies,
18: dag.
19: En een beetje leuteren.
18: Ja,
19: en,
18: oh, ja man. Thermosflesje mee. Zeker. Och, heerlijk.
19: Ik heb het druk dit weekend.
18: Ja, ik snap het wel.
19: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
18: Dan neem je dan je zoon mee? Nou, nee, denk ik niet. We gaan naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Pieter.
18: Lekker dagje gisteren, hè? Was eigenlijk prima te doen.
0: Ja, ja, ja, zeker wel, hoor. Ja, ja, ja, ja.
18: Hebben we dat vandaag ook weer, Jan?
0: Nou, vandaag is het wel even wat minder, hoor.
18: Ach,
0: ja, er trekt front over ons land. Dat vooral vanochtend geeft dat veel bewolking en af en toe regen en motregen. Het is een beetje regenachtig, druilerig weer dus. 5 mm inmiddels op de Kooi ben en Helder. In de rest van de provincie een halve tot 1 mm tot nu toe. Het zijn dus niet grote hoeveelheden. Maar er komt dus vanochtend nog wel wat bij. Temperatuur nu 14 graden op de meeste plaatsen. En dan vanmiddag wordt het geleidelijk aan wat droger. Trekt het hele gebied wat meer richting het oosten en zuidoosten van het land. En bij ons kan het in de loop van de middag ook een beetje opklaren. Misschien nog een enkel buitje, maar dan ziet het er ietsje vriendelijker uit. En het wordt een graad of 20. Temperatuur blijft dan nog steeds redelijk op niveau. De wind is meest matig vanochtend uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust geleidelijk iets meer wind uit het westen later op de ochtend. En vanmiddag overal een westenwind. Nou, de komende nacht zijn er opklaringen. En er kan er vooral in het binnenland ook mist ontstaan. Bij ons is het afhankelijk van de breedte van de opklaringen. Of er mist gaat ontstaan, moet wat langer duren. Daar kan er plaatselijk mist voorkomen. En het koelt behoorlijk af, lokaal naar een graad of 9.
18: Zo.
0: En morgenochtend is het plaatselijk komt nog mist voor. Daarna hebben we droog weer, bewolking, af en toe zon. In de middag wat meer zon. En het wordt zo'n 21 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten. En morgenavond neemt de bewolking dan weer toe. Maar het blijft in eerste instantie nog wel droog.
18: Nou, dat klinkt eigenlijk als een prima dagje voor de zaterdag, toch?
0: Ja, hoor, zeker.
18: Ja, nou, daar gaan we van genieten. En nou, die paar druppies van vandaag kunnen we ook nog wel handelen, Jan.
0: Ja, zeker. Ja.
18: Wat er daarna gaat gebeuren, daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja, hoor.
18: Tot zo, Jan.
0: Tot zo.
18: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk bij Dingen met Dario na Genesis en Invisible Touch.
13: Goedemorgen.

0: Davina Michel, maar het duurt te lang.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Nou, misschien duurt vandaag ook wel te lang bij Dingen met Dario als je het niet snel genoeg raadt. Ja, ik heb dat niet in de hand, hè. Het werkt als volgt. Rond 7:15, ik ben vroeg vandaag, het is nog niet eens 7:15... gaat Dario, de Amsterdamse zanger, op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152. Als je me dan laat weten waar hij het over heeft en je hebt het goed, dan win je kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. En dit is de vraag van vandaag.
4: Hier zit ik graag onder en de eekhoorntjes vinden het nog lekker ook.
0: Hier zit ik graag onder en de eekhoorntjes vinden het nog lekker ook. Oké, nou prima. Wat is dat? 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. En op de vrijdag wil je nog wel eens extra kans maken. Op de vrijdag wil het nog wel eens een klein beetje langzamer op gang komen. Mensen beginnen wat later met werken. Dan kom je er misschien wel eerder doorheen hier via 088-850-5152. Waar heeft onze Dario het hier over?
4: Hier zit ik graag onder en de eekhoorntjes vinden het nog lekker ook.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hoi, met Marja.
0: Marja, vertel.
5: Een eikeltjesboom.
0: Een eikeltjesboom? Laten we eens even kijken wat jij zegt en of dat dan goed is.
4: Een eik.
0: Ja, Marja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.

0: toch geweldig? Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam in één keer. Goed. Ja, dat zijn dus die kaarten voor jou. Veel plezier ermee. Ja, en weet je al wie je mee gaat nemen, Marja?
1: Een vriendin van me.
0: Ach, nou, we zullen een hoop vrienden hebben dan de komende tijd. Want dan komen ze allemaal bij je op de koffie om te vragen of ze met je mee mogen.
1: Is goed.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee en maak er een mooi weekend van.
1: Dankjewel, jullie ook.

0: Hallo met Circles
1: en H.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Onze Samantha mag ergens naartoe. Ben ik een beetje jaloers op, want ik hou er wel van. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ik ben onderweg naar Aalsmeer. En misschien kan ik nog voor je regelen dat je mee kan doen, hoor.
0: Ja. Goed,
3: ik ben Ja, ik ben onderweg namelijk naar de bedenker, Hans van der Meer is dat, van de pramenrace in Aalsmeer. En dat is 40 jaar geleden allemaal bedacht. Begon ooit met 6 bootjes. Nou, inmiddels is het zoveel verveelvoudigd. Dat gaan we straks allemaal horen. Het is één groot feest daar op het water morgen. Daarom snap ik wel dat jij ervan houdt.
0: Ja, precies. Één grote pramenparty. Ik hou er zeker wel van. Ik wens je er veel plezier en zometeen gaan we horen hoe het allemaal uitpakt daar. Dankjewel.
2: De ontbijttafel.

0: echt mooie muziek dit, hè?
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Ja, maar we hebben in principe al mooie muziek genoeg.
1: Ja, is geweest.
0: Vrolijke muziek, daar gaat het om. Zometeen tussen 9 en 10 draai ik namelijk alleen maar wat jij wil horen hierbij. En ha, je mag het al insturen. Zal je meteen, zometeen eens even uitleggen wat precies het idee erachter is. Het heet Verzoekjes Vrijdag. Zometeen meer na...

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
7: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
8: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
9: Thuis in heel
10: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een schietpartij in een huis in Heerhugowaard is vannacht één persoon licht gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wie er geschoten heeft, is nog niet duidelijk. Onderzoekt de politie nog. Er is nog veel onduidelijk over het dodelijke ongeluk met de vakantiebus in Zwitserland van gisteren. Bij dat ongeluk kwamen meerdere Nederlanders om het leven. Maar ja, hoeveel het er zijn en wie het is nog niet bekendgemaakt. In de bus zaten 49 mensen. En het roemruchte Uilenstede is jarig. Intussen ligt daar nu 60 jaar aan studentenherinneringen. En die halen wij zo meteen nog eens even op. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
13: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
12: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
14: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
12: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: Eén file en die staat op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein sta je net iets meer dan 5 minuten vast.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: De ontbijttafel
25: met Pieter Kok.

0: Charles en Eddie met Would I Lie to You. Wie van het duo moet je ook weer niet zijn? Mel en Kim, Kim overleden, Charles en Eddie, Eddie overleden.
1: Wat?
0: Volgens mij wel. Ja, nee, als je in een duo zit, dan gaat altijd de tweede, geloof ik, als eerste. Ja, ik wil dat maar even gezegd hebben. Als je
1: Simon
0: ooit
1: een Keizer dan eerder dood dan Nick Schilder? Nick, is dat een theorie?
0: In theorie is dat wel waar dan hier komt.
1: Oppassen, hè, Simon.
0: Ik wil, nou ja, goed.
2: Hoi, bijna weekend.
0: 10 minuten over 8, het is 11 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En voor de feitjes als het om duo's gaat. En Frank is erbij voor het uitknippen van de Douwe Egberts punten.
3: Ja, dat sta ik even te doen, ja.
1: Ja, super.
0: Voor wie doen we dit?
3: Ja, voor wie doen we dit eigenlijk?
1: Wij doen dit voor mijn vader en dan weer een of andere actie van een collega of zo.
0: Echt? Oh, ja. Voor een goed doel waarschijnlijk. Ja, jouw
3: goed
0: vader kennen.
3: Goed doel, dat zal ik
1: heel goed.
0: Frank. Mocht je nog punten over hebben voor het goede doel van de vader van Anne, daar een collega van of iets dergelijks. Wat is er? Er zijn heel veel mensen die hebben,
1: maar dat hoeft niet,
0: hebben pakken van die putpunten
1: ja,
0: waar ze nooit
1: hier
0: iets mee gaan doen.
1: Hoe? Is dat zo? Er zijn heel veel mensen die het voor hun eigen ook.
0: Ja, nee,
1: type.
0: Doe lekker
1: mensen
0: voor jezelf. Maar mocht je nou nog. Mocht je nou nog zo'n hele stapel vinden met zo'n elastiekje erom in de keukenlaar, dat je denkt, ja, ik ga hier niet meer aan beginnen. Nee. Dan mag je ze aan de vader van Anne geven die ze dan aan een collega voor een goed doel geeft. Toch?
3: Dat is het goede doel eigenlijk.
0: Ja, wat is het goede doel?
1: Weet ik niet, jongens. Oh. Weet ik niet. Hij vroeg gewoon, wil je dat uitknippen voor mij? Toen zei ik, ja, is goed. En toen heb ik aan jou gevraagd.
0: En daar heb je het bij gelaten.
1: Daar heb ik het bij gelaten.
3: Lekker verhaal dan.
0: Misschien is dat maar niet voor een goed doel. Maar wil hij gewoon een eigen nieuwe Senseo-apparaat? Ja. Ik heb geen idee.
3: Heerlijk, de schitterende punt. Het zijn er 20.
0: Ja, maar het was een tijdje geleden toch nog eens een keertje in het nieuws. Dat je moest, geloof ik, 32.000 kilo koffie er doorheen geracht hebben. Wilde je zeg maar een vork met 50% korting kunnen kopen?
1: Precies,
0: toch?
3: Met een weekie zijn we er wel hier.
0: Nou, dat ook nog eens een keer. Jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk vandaag ook
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-5152. Omdat ik tussen 9 en 10 zometeen alleen maar draaien wat jij wil horen hier bij NH. Daar is een voorwaarde aan, want zo werkt dat in dit programma. Ik maak altijd regels, want dat vind ik fijn. Hè? Dan heb je houvast. En de regels hier zijn eigenlijk vrij makkelijk. Mooie muziek is er al genoeg, maar vrolijke muziek komt dan nog maar eens om. Dus alleen maar vrolijke muziek. Als je een suggestie hebt, je mag hem gewoon insturen via 088-850-5152. We hebben al wat binnengekregen. Ik zag leuke dingen langskomen. Ik pak ze er even bij. Ik zag een eigen huis van René Vroger langskomen.
1: Oh, heerlijk.
0: Vind ik wel heel erg leuk.
1: Ik ook.
0: Helemaal omdat ze net de sleutel heeft gekregen van een nieuw huis.
1: Super.
0: Van Nel.
1: Ja. Dan moet je die wel draaien en hard.
0: Nou, hoeft niet. Ik zeg alleen maar dat die binnengekomen is als suggestie. Hè. Uiteindelijk kijk ik later pas waar ik echt zin in heb.
1: Oké. Okay. Ja, ik stem op deze. Wacht even.
0: Ja, je mag absoluut stemmen, maar het haalt niks uit.
3: Oh, dat is jammer.
0: 08, wilde jij er ook op stemmen?
3: Ja,
0: of wil je alleen maar
3: de meeste stemmen gelden, toch?
0: Waar stemmen alleen wij drie? Of,
1: ja.
3: Toch?
0: Ik, nog,
3: ik weet even niet.
0: Ik kan Anne's vader nog even vragen of hij mee wil doen. Want die zit toch midden in dit programma al op dit moment. Met zijn
1: collega van
0: Anne's
1: vader.
3: Een collega van Anne's vader. Stem maar voor dat goede doel.
0: Ja. Nou,
3: wat een onzin dan.
0: Ingewikkeld. 088-850-5152. Oh, Joyce, mama number 5.
1: Oh,
0: die is ook vrolijk. Heb ik nu al zin in.
1: Ja.
0: Maar dat mag nog niet. Straks tussen 9 en 10. Ja. Nou, ook dat zijn de regels. Dat alleen tussen
3: dat
0: 9 en 10 is.
3: Ja,
0: nee,
3: precies.
0: Mag nog niet.
3: Oh, ja.
0: Joyce, ga ik zeker draaien. Eigen huis. Ah, denk ik eigenlijk ook wel.
3: Ja,
0: heerlijk. Jouw suggestie welkom hè, via 088-850-5152.

0: De Easy Beats met Friday on my mind. Nou, Friday is gewoon hier.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: En dat betekent dat ik hem rond 7:15 aan zijn staart mag trekken. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen.
0: Ja, laten we eens eventjes beginnen. Gisteravond werd er namelijk gehonkbald. Hadden we het al eventjes over maandag. Ja. Hoe is dat afgelopen?
3: Ja, nou, niet zo best voor Amsterdam Pirates. Oh. Want die hebben verloren met 8-1. Nou, heb je in honkbal wel vaker grote uitslagen. Dat zegt niet zo heel veel over de vorige of de eerste komende wedstrijd. Maar het vervelende voor Amsterdam Pirates is dat ze de eerste twee wedstrijden in de finale om de landstitel, hè, dat zijn de Holland Series, ook al verloren hebben. Ja, dan is de tussenstand dus nu 3-0. Dat is een best of 7. Ja, dat betekent dat bij de vierde partij die Neptunus wint, zij de landskampioen opnieuw zijn. Dus dat ziet er echt niet goed uit. Morgen is wedstrijd nummer 4. Die wordt gespeeld in Amsterdam. Ja, dus zelfs al wint Pirates die, dan is het 3-1. Dan zou zondag nog een vijfde wedstrijd zijn. Winnen ze die, dan is het 3-2. Dus ze hebben nog wel een lange weg te gaan om die titel binnen te slepen. Het kan wel, hè, want in 2019, toen kwam Pirates terug van een 3-0 achterstand. Zo werd ons nog eventjes onder de neus gevreven. Maar ik vind altijd, als mensen daarnaar verwijzen, dan geeft dat wel aan dat het best wel bijzonder is.
0: Ja, exact. Zo snel gaat dat natuurlijk allemaal niet. Goed, nee. Dit weekend speelronde 6 alweer van de Eredivisie.
3: Ja, met vanavond AZ Willem II op de vrijdagavond. Dus dat is eventjes eerder schakelen. En over AZ alleen maar lovende woorden eigenlijk natuurlijk. Dit seizoen Cruijffschaal gewonnen. Vorig seizoen natuurlijk de beker. 15 uit 5, dus dat gaat heerlijk. Er wordt hard getraind, werd er vorige week na de wedstrijd gezegd. Dat vertelde Kelvin Stenks en Jordi Klaas. Toch spelers die het kunnen weten, die al langer meelopen. En dan zie je dus ook een heel fit AZ. Laten we eens even luisteren naar wat de trainer daar gisteren op het persmoment over zei, Leroy Echtold.
4: Ik ben er niet altijd bij geweest vorig seizoen. Maar misschien is het pittige dat we eigenlijk in elke oefening 100% van ze eisen.
5: En harder trainen, is dat dan ook gelijk heel veel meters maken of hoge intensiteit?
4: Nee, is net wat ik zeg. Kijk, ik denk dat het verschil misschien is dat er nu wat iets meer van ze wordt geëist dan normaal.
3: Ja. Daar word ik niet heel veel wijzer van, eerlijk gezegd. Jij?
0: Ik begrijp het ook niet helemaal. Want als je juist heel hard traint, dan krijg je ook meer blessures. Dan ben ik
3: nou
0: gek.
3: Nou ja, natuurlijk wel tot aan de grens. Je hebt natuurlijk allemaal data, et cetera. Dus ze zullen echt wel gewoon de grens opzoeken. En als je die kent, ja, dan heb je in de wedstrijd natuurlijk wel meer inhoud, zoals dat heet. Maar het is mij nu niet helemaal duidelijk of dat echt in het fysieke zit op het veld. Hè. Vooral meters maken of in de sportschool. Dus of een combinatie van die twee. Maar goed, in ieder geval, feit is wel dat AZ behoorlijk fit is en bovenaan staat. Alleen Kees Smit is niet fit. Die wordt ook misschien een beetje in de luwte gehouden, omdat AZ volgende week in de Europa League gaat starten uit tegen Sunderland. Dat wordt echt wel een fikse opgave. Dus die is er niet bij vanavond tegen Willem II. Ja, van de rest, Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. Dat is niet een tegenstander waar AZ heel erg van onder de indruk hoeft te zijn. Wel leuk dat er een paar spelers zitten die een AZ-link hebben. Vin Stam, Kasper Bogert, Maxim Dekker. Dus dat is altijd wel leuk. Jongens uit eigen jeugdopleiding.
0: Oké, hartstikke goed. En dan die twee andere Noord-Hollandse clubs in de Eredivisie.
3: Ajax? Ja, Ajax. Morgen Fortuna Sittard uit. Dat wordt wel weer interessant, want Ajax natuurlijk goed gespeeld tegen PSV. Tenminste, lange tijd goed gespeeld, maar wel verloren. En dus al op achterstand in de titelrace, als ze daar dit seizoen echt voor willen gaan. Ja, en dan kom je tegen Fortuna Sittard uit te spelen. Dat is geen lekkere tegenstander, want die hebben 3 punten meer dan Ajax op dit moment. Wel een wedstrijd meer gespeeld, maar toch, dat is echt geen wedstrijd waar je zomaar eventjes 3 punten op gaat halen en fluitend weer de bus in gaat. Dus die wedstrijd is morgen. En zondag hebben we dan Telstar, dat uitspeelt tegen Heerenveen in het Abelenstra Stadion, daar waar AZ vorige week won. Voor Telstar is elke wedstrijd dit seizoen natuurlijk, net als vorig seizoen, een zware partij. Midweeks ook alweer gespeeld tegen FC Twente. Nipt verloren. Telstar maakt het heel aardig gedaan, maar het was vooral tegenhouden. En dat zal in Heerenveen, vrees ik, niet anders zijn. En dan hopen dat het een goede kant opvalt.
0: Dat zou lekker zijn.
3: En voor de trainer is het leuk trouwens, want die komt daar vandaan, hè, bij Heerenveen, Henk Brugge.
0: Oh, natuurlijk. Ja, dus die kan daar...
3: Tweede man, die was daar assistent.
0: Die kan daar even laten zien dat hij het beter kan doen dan zijn oude clubje waar hij vandaan
3: komt. Dat zou leuk zijn. Ja.
0: En Telstar, die 1-0 in Enschede, is ook een beetje een vertekend beeld. Want toen is er wel een prachtig mooie penalty tegengehouden weer door Koeman. Hè?
3: Koeman, ja. Wout Weghorst, die schoot hem half hoog in. Maar Koeman had hem heel overtuigend. Ja. Dus vorige week heeft hij er twee gemaakt. Nu eentje gestopt. Ik moet wel zeggen, die week ervoor tegen Ajax was hij wel dramatisch slecht. Ik wil het wel even in perspectief plaatsen. Toen maakte hij een paar fouten. Dat was echt niet best van Koeman. Maar ik vind het leuk dat hij nu weer even op de roze wolk zweeft.
0: Hartstikke goed. Dan een niveautje lager met FC Volendam.
3: Die spelen thuis tegen FC Den Bosch. En bij Volendam is er iets geks aan de hand dit seizoen. Want die hebben nu 5 keer gespeeld. 2 keer gewonnen en 3 keer verloren. Het gekke is 2 keer thuis van Top en Dordrecht gewonnen. Van Dordrecht zelfs met 6-1. En uit alles verloren van Jong PSV, MVV en Emmen. Nou heb ik nog eventjes nodig de stand erbij gepakt in de eerste divisie. Die ploegen staan nu ook wel op de plekken 2, 3 en 4. PSV, MVV en Emmen. Dus dat zijn wel ploegen die goed in elkaar zitten. Maar toch, het is raar hè, dat je uit niks pakt. En thuis overtuigend wint. En bovendien, Volendam had echt wel de ambitie om nou top 5 te gaan spelen. In ieder geval ja, mee te gaan doen om promotie naar de Eredivisie weer. Ja, dan kan je niet zo van nederlagen leiden zoals de ploeg van der Looy in de eerste 5 heeft gedaan. Dus nu moeten ze winnen van Den Bosch. En dan blijven ze een beetje in die middenmoot hangen. Maar ja, het moet in Volendam echt wel beter.
0: Je moet even een stapje omhoog allemaal. Okay,
3: zeker. Wedstrijd is live te volgen op de radio. Want het is, het is gek dat AZ natuurlijk op vrijdagavond speelt. Ja. Maar het is net zo gek dat Volendam op zondagmiddag speelt. En ze spelen om 16:45. Dus die wedstrijd is vanaf 16:30 live te volgen bij ons op de radio.
0: Er wordt een beetje gerommeld met dat schema. Want ik begreep ook dat Ajax volgende week dinsdag alweer moet spelen. Toch? Of niet?
3: Ja, die zullen die wedstrijd dan... ik heb niet eens die spelen dan die inhaalwedstrijd tegen Willem II, vermoed ik. Zoals ik geef uit mijn hoofd. En die werd toen uitgesteld vanwege de voorronde van de Conference League. Om wat rust in te bouwen. Ja,
0: Ingewikkelde toestand.
3: Ja, maar goed bij je, Pieter.
0: Allemaal te volgen hier. Ja, ik werd toevallig uitgenodigd door iemand om mee te gaan dinsdagavond. Gaat niet lukken helaas. Maar goed, maakt niet uit. Verder dit weekend, wat hebben we nog meer?
3: Nou, we gaan met onze camera in ieder geval van het weekend even kijken op de Gaasperplas in Amsterdam. Daar is een enorm evenement, een zwemevenement. NK Open Water, afsluiting van het seizoen. Wordt voor de 14e keer georganiseerd door zwemvereniging Het Ei. Ja, dat is een goede naam voor zwemvereniging.
0: In de Gaasperplas zeker, ja.
3: Die ken ik verder niet heel goed. Dat zal wel een enorme plas zijn, denk ik, toch?
0: Nou, ik zal je zeggen, ik ben stiekem meteen eventjes gaan googlen op de Gaasperplas. Want ik weet dat die plassen een beetje aan de randen van Amsterdam en dergelijke vaak zijn gemaakt omdat ze zand nodig hadden ergens.
3: Ja, om te
0: en dat
3: bouwen.
0: Is dus ook in ja, om te bouwen, dat is dus ook waar, want het is de zuidrand van Amsterdam Zuidoost. Zandwinning ter behoeve van de bouw van Gaasperdam. En let op, dit water is op sommige plekken tot 35 meter diep en dat vind ik altijd een beetje eng.
3: Ja, dat komt me bekend voor, want ik woon zelf in Alkmaar, ook in zo'n nieuwbouwwijk en daar heb je dan ook het Geesmer Ambacht, zo'n recreatieschap en dat is ook een meter of 20 25 diep, ja.
0: Ja, vind
3: dat
0: dus hebben
3: ze gebruikt voor de bouw, ja.
0: Wat maar goed, maar van die onder je.
3: Ja, precies. Ja, nou in ieder geval nu recreatieve zwemmers en topsporters komend weekend, zowel op zaterdag als op zondag. Er zijn titels in allerlei klassen te verdelen. Dus die zullen niet verzuipen, toch?
0: Hartstikke goed. Allemaal te volgen via... Nee, daar ga ik vanuit. Allemaal te volgen via nhsport.nl natuurlijk, via de app. En wij spreken elkaar maandag weer. Gaan we kijken hoe het allemaal gegaan is. Goed?
3: De groeten!
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Ik ben David uit Smerp.
9: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:30 in Annapolona is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De Belastingdienst heeft invallen gedaan bij cardiologen in Noord-Holland. Vanwege verboden prijsafspraken hebben ze dat gedaan met leveranciers van medische producten. De artsen lieten zich betalen door die leveranciers. In ruil daarvoor lieten ze ziekenhuizen klant worden daar. In welk ziekenhuis de cardiologen werkten, dat wilde Fiat nog niet zeggen. Fiat is die opsporingsdienst van de Belastingdienst. Het gaat om een ziekenhuis in Noord-Holland en een ander ziekenhuis in Gelderland. Reisorganisatie OAT is geschokt en aangeslagen, zeggen ze, na het fatale busongeluk van gistermiddag in Zwitserland. Een touringcar vol Nederlandse vakantiegangers verongelukte daar. Een onbekend aantal mensen kwam om het leven. Hoeveel dat er zijn, willen de Zwitserse autoriteiten nog niet zeggen. Ze willen eerst alle nabestaanden informeren. Ook is nog onduidelijk waar de slachtoffers vandaan komen. In totaal zaten er 48 vakantiegangers in de bus. Het bergen van die bus is intussen begonnen. Dat zou ook betekenen dat alle overleden personen geborgen zijn. Buren in Zwaag zijn nog altijd verslagen na de fatale brand in de paardenweide daar deze week. Woensdagochtend kwam daar een bewoner om het leven. Deze buren die probeerden nog in te grijpen.
14: Ik ben hiernaast gaan bonken en toen was het al zo groot dat ik de hitte al niet eens meer kon verdragen voor de deuren.
15: Je ziet er ook steeds dichterbij komen en dichterbij komen.
14: Je ziet overal.
15: Nou, gelukkig, ja. Overal
14: uit de dakpannen, uit de houten hiernaast, uit de hout en de roken. Dus je bent bang dat het hier ook gebeurd is, maar wij mogen niet mopperen.
13: Ja, die brand die ontstond uiteindelijk in de meterkast. De 78-jarige bewoner van het huis kwam dus om het leven. Verkeer aan de zuidwestkant van Amsterdam moet dit weekend rekening houden met veel vertraging. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Ze werken daar namelijk aan de A9, de snelweg tussen Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Is het hele weekend afgesloten. Rijkswaterstaat bouwt de snelweg om naar dat nieuwe verdiepte stuk daar bij Amstelveen. Na het weekend rijdt al het verkeer bij Amstelveen door die nieuwe bak. De snelweg is dicht vanaf vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur. Ja, en dan nog even wat studentenherinneringen ophalen. Want de iconische studentencampus Uilenstede in Amstelveen is jarig. Ze bestaan daar 60 jaar. Precies 60 jaar geleden trokken daar de eerste studenten in. En we gingen even terug met een bewoner van het eerste uur.
16: Ja, het was heel simpel ingericht. Ja. De inrichting, wat hadden we? 1 bed met een matras. Een grote klerenkast. Een bureau. En dat alles voor het bedrag, want dat weet ik nog heel goed, 80 gulden per maand.
13: Ja, kom er nog eens op.
17: Ja, dat is nu per dag ongeveer.
13: Ja, wonen in Amstelveen, vlakbij Amsterdam, voor 80 piek per maand.
17: Ja,
13: 60 jaar geleden intussen alweer. Waar ging jij voor het eerst op kamers, Piet?
12: Uitensteden? Nee, ik zat meteen naast het Leidseplein.
13: Een
12: mazzeltje onder verhuur. Dat werd ontdekt, werd allemaal hartstikke lelijk. En toen ben ik later nog eruit geknikkerd. Ben ik ergens helemaal buiten de ring terechtgekomen. Toen later weer in de Klerkstraat. Daarna ben ik gaan samenwonen. Ik heb heel Amsterdam wel gezien, ongeveer.
13: Ja, joh.
12: Maar ondertussen zit ik even te kijken naar de Wikipedia van Uilensteden. Wijk is vernoemd naar de uil van de Griekse godin Pallas Athena.
13: Aha.
12: En dus niet naar de uil van Minerva.
13: Dat wou je nog even gezegd hebben?
12: Nou, dat viel me gewoon even op.
13: Ja, nee, die uil van Minerva die heeft intussen wel voldoende aandacht gekregen.
12: Precies. Maar de uil van Pallas Athena, denk daar nog eens aan als je aan Uilensteden denkt.
13: Nou, precies, ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Mogen we naar de andere Latijnse termen en Griekse termen. Met Jan Visser, met de cumulus nimbus bijvoorbeeld.
8: Cumulus nimbus, ja.
12: Ja, precies. Ik noem er maar eentje, hè.
13: Ja.
12: Of de cumulus stratus.
8: Alte cumulus stratus. Of goed, nee, dat bestaat. Die Altecumulus Flockus, Altecumulus Castellanus.
12: Nou, hier, Castellanus ken ik wel. Die staat toch altijd bier te serveren ergens.
8: Ja, dat dacht ik al.
12: Jan, laten we het over het weer gaan hebben. Ja. Wat voor wolken hebben we precies vandaag?
8: Ja, veel lage bewolking. Veel stratus, stratencumulus. Dat is een beetje het beeld van vandaag.
12: Ja.
8: En er zit nog wel wat bewolking boven. Want het is gelaagde bewolking, omdat er een front passeert. En gelaagde bewolking, ja, dat is frontale bewolking. Dus op verschillende hoogtes. En dat gebied passeert en dat gaat vanochtend gepaard met uiteraard bewolking, maar ook af en toe regen. De meeste regen tot nu toe aan de kust, 7 in Julianendorp bijvoorbeeld, elders in de provincie, millimetertje hier en daar. Maar er komt nog wel wat bij vanochtend en vanmiddag zien we dat regengebied doorschuiven naar het oosten en zuidoosten van het land. En wordt het bij ons overwegend droog en in de loop van de middag klaart het ook wat op en stijgt de temperatuur naar 19 tot 20 graden. De wind is zeer zuid tot zuidwest en meest zwak tot matig, niet al te sterk. Aan de kust iets meer wind uit het westen. Vanmiddag overal een westenwind en die blijft matig. Nou, vanavond en de komende nacht zijn er wat opklaringen. En als die breed genoeg zijn en lang aanhouden, kan er plaatselijk mist of dichte mist voorkomen, waarbij de temperatuur hier en daar zakt naar een graad of 9 tot 10. En dan morgenochtend trekt dat weer op en dan hebben we geregeld zon. Ook in de middag nog en in de avond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen 20 tot 21 graden en een matige wind uit het zuidwesten.
12: Dat klinkt op zich prima, toch? Ja.
8: Ja, en dan op zondag, dan wordt het toch weer een ander verhaal. Dan komen we weer nieuwe fronten binnen. Die blijven een beetje hangen boven ons land. Het is nog niet helemaal precies te zeggen welk dagdeel het beste is, maar zoals het er nu naar uitziet lijkt de nacht en ochtend toch wel van tijd tot tijd regen te gaan brengen. En hoe dat in de middag gaat, moeten we nog even zien. Maar toch wat regenachtig weer. Temperatuur 21 graden. Op maandag blijft het front ook nog wat hangen. Maar de activiteit wordt dan minder. En er wordt zachte lucht, warme lucht aangevoerd. Relatief warme lucht wordt 22 tot 23 graden. En op dinsdag gaat die warmte dan weer... is er eerst nog wel. Maar daarna komt er weer een front. En vanaf woensdag is het dan duidelijk minder warm. Dan daalt de temperatuur naar 18 tot 19 graden.
12: Oh, kijk eens eventjes. Dus dan gaan we wel weer meer echt de koele kant op.
8: Ja. Maar ook niet echt overdreven.
12: Nee, het is niet meteen 9 graden overdag. Ja. Jan, zover zijn we nog lang.
8: Nee, zeker niet.
12: Goed,
8: nee.
12: We zijn op het hoogte. Ik dank je. Ik wens je vast een prettig weekend. We spreken elkaar later, Jan.
8: Ja hoor, prettig weekend.

0: Johnny Meijer noemen ze hem in Amsterdam. The Last Train Home.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Met een pramerace. Goedemorgen, Samantha.
3: Goedemorgen. Ja, en dan zou je denken dat ik bij het water sta. Hè, en dat er misschien een praam opgepoetst wordt.
0: Ja.
3: Want een praam mag ik ook een schuit of een boot noemen. Ga ik zo meteen nog wel even wat dieper op in. Maar daar ben ik niet. Verrassing, verrassing. Want dit jaar is namelijk is het 40 jaar geleden dat de pramenrace in Aalsmeer bedacht is. Is gehouden. En daarom is er een expositie in het gemeentehuis van Aalsmeer. En ik sta hier met een van de bedenkers van de pramenrace. Inmiddels weet bijna heel Noord-Holland wel wat dat is. Maar het begon ooit met 6 bootjes.
4: Drie bootjes,
3: Hans. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Had jij dat verwacht, dat idee van jou en je vrienden destijds tot dit volgende...

0: kerstfeest zou uitgroeien?
1: Wij hadden geen idee. Het was puur lol, als grapje gestart met drie bootjes varend over de Westeinderplas als een race. Nou, een race met een 5 pk buitenboordmotor en een oude boot is geen race, maar wij hebben hem in ieder geval gewonnen. Dat was het belangrijkste.
0: Ja, zo begon het dus. Maar even voor de mensen die het misschien toch niet weten. De pramenrace. Kan jij misschien omschrijven wat dat is?
1: Ga even zitten.
0: We hebben maximaal 4 minuten.
1: Maximaal 4 minuten. Nee, de pramen werden vroeger gebruikt als schip of als bootje naar de bloemenveiling. Voor het transport van seringen en allemaal andere goed bedoelde planten. Dat ging over in stoppen van met dat soort dingen. Want de bloemenveiling ging verhuizen. Dus de pramen waren eigenlijk achterhaald. Wij gingen peuren op de Westeinderplassen, vissen. Ook nog in een oude praam. Dat was, ja, die was er nog. En tijdens een biertje en een visavondje en een verjaardag is er besloten om eens te proberen of we een keer een race kunnen houden. Puur als grapje. Dat was eigenlijk de start van de pramenrace.
0: En dat is dus uitgegroeid tot één groot volksfeest op het water hier in Aalsmeer. Onderdeel van de feestweek ook, die afgelopen zaterdag al is begonnen. Maar ja, eigenlijk, de burgemeester heeft ook met de opening van de expositie gezegd, de tentoonstelling, het is eigenlijk gewoon cultureel erfgoed geworden. Zo belangrijk is het inmiddels hier. Ja. Het is niet weg te denken.
1: Nee, zeker niet. Kijk, en wij wisten echt niet wat er ging gebeuren, maar het tweede jaar was het sentiment zoveel onder alle oude kwekers en dingen. Voeren we met 30 boten, met 6 man aan boord en verplichte penta. Het derde jaar voeren we met 80 man. 30, 60, 80 was het eigenlijk. En wij zijn na 10 jaar geëindigd als bestuur van de illegale peurders met 115 pramen.
0: En inmiddels waren het er afgelopen jaar 160. Nou, ik zei al, we hebben niet bij het water afgesproken, niet bij een praam. Maar die zijn hier wel het gemeentehuis binnen gesleept. Want lopen even verder met mij mee de tentoonstelling hierop. Wat natuurlijk leuk is en kleurrijk. Zijn alle aankondigingsaffiches van de afgelopen 40 jaar. En dan zie je ook de thema's. En er zijn nog van 40 jaar geleden de eerste teamnamen. Ik zie de beurtschippers, maar ik zie ook de blikken Bertha. De Veense praam. Maar heel bijzonder is hij. Samantha, kom even mee naar de omkoopkast. Wat gebeurt hier?
1: Het was een race, maar de winst was soms de laatste. Maar zullen de eerste zijn of zo, weet je wel. Het ging nergens om bij de meeste mensen. Dus wij lieten ons omkopen voor startnummers, voor goede ranking in de uitslag. En wij lieten ons omkopen. En dat ging soms met een klein flesje drank of steekpenningen. We hebben hier staan een houten plank met een steekpenning erop. We kregen briefjes van schoonzusters die ons een verwenavond zouden aanbieden. We kregen kaas. We konden alles regelen. En we zijn eigenlijk na 10 jaar zijn we geëindigd. Alle vier kregen we een auto voor een week. En een Alfa Romeo konden we meekrijgen.
0: Maar maar heb je daar ook van gebruik gemaakt? Want moet ik nu met terugwerkende kracht de uitslagen van de eerste 10 jaar afkeuren en de aanvraag voor cultureel erfgoed in gaan trekken, want dit ruikt.
1: Het illegale is eigenlijk een soort geuzennaam geworden. Het gaat namelijk nergens over. Het is de lol van iedereen en iedereen had daar ook het plezier van. Waren echt teams die waren heel fanatiek om de winst te behalen. Maar ja, er moesten 10 opdrachten gedaan worden onderweg, of 5. Al na gelang het jaartal. En daar moest je wel aan meedoen. En als je daar niet aan meedoet, kreeg je soms een vinkje. Of gedisqualificeerd, was groot. Maar puntaftrek en
0: Ja. Nou, Hans,
1: complete willekeur was het soms.
0: Jij doet morgen weer mee. En vanaf volgend jaar komt er waarschijnlijk ook een editie voor de senioren. Want jullie gaan ermee stoppen. Is er nog een plekje voor Pieter op jouw praam? De presentator, die heeft er wel zin in. Of is de hele praam al vol?
1: De praam is eigenlijk vol.
0: Ach, Pieter, ik heb het niet kunnen regelen.
2: Nee, ik hoor het.
1: Je moet gewoon komen.
0: Ja, je moet gewoon komen, hoor ik nu. En dan het water inspringen, naar die praam zwemmen. En dan dat soort taferelen.
2: En Hans was ook wel een beetje om te kopen, begreep ik. Dus misschien.
0: Ja, ze zijn enorm om te kopen. Die kast hier, die omkoopkast. Ik heb nog nooit erom. Hier liggen ook gewoon briefjes van €50.
2: Zo'n kast heb ik hier ook, Samantha.
0: Oh, daar heb je ook. 70 geboden, 80 geboden, 90 voor een plekje, €100. Ja, Pieter, hij gaat naar jou.
2: Nou, ik ben ook om te kopen. Dankjewel, Samantha.

0: Marty.
1: Morgen?
0: Ja, Saturday in the Park, langs de Zaan, staan wij bij dat hele wol-evenement.
1: Oh ja, gaan we even gluren.
0: We gaan even gluren daar. We gaan even langs, inderdaad.
1: Ja.
0: Als je Anne wil zien lopen, moet je er om 11:30 zijn ongeveer, toch?
1: Of Pieten.
0: Ja, maar ja, dan moet je maar
1: dan
0: net
1: gaat niet zo hard meer.
0: Nee, en wij... Om zaterdag is hij niet op zijn best, hoor, kan ik je melden. Goed, zometeen is het tijd voor...
2: Verzoekjes Vrijdag.
0: Jouw verzoekje is welkom via 088-850-51-52... met als enige voorwaarde dat die knijtertje vrolijk moet zijn. Vind ik belangrijk, want mooie muziek is er al genoeg... maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens om. 088-850-51-52, daar geef je het door. En dan kan ik nu alvast Paul Simon voor de voeten van Frank wegmaaien. Doe ik met liefde natuurlijk hier bij de ontbijttafel op NH. Dit is Graceland.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal.

0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
3: Voordeelhuisjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
6: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Mijn naam is Greet en onlangs verhuis naar het mooie Nebikslaus.
12: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
13: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Na de schietpartij in een huis in Heerhugowaard vannacht zijn 3 mensen aangehouden. 2 van hen zijn minderjarig. Vannacht raakte 1 persoon licht gewond daar. Waarom er geschoten werd, is nog niet bekendgemaakt door de politie. De Nederlandse touringcar die gisteren verongelukte in Zwitserland is geborgen. Dat melden de media daar. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er omkwamen bij dat ongeluk. De autoriteiten willen eerst de nabestaanden informeren. En tot nog even terug naar gisteren, naar het Olympisch Stadion. Want 25 Amsterdamse kinderen kregen daar tennisles van Roger Federer. Nou, dan vergeet je de rest van je leven niet meer. Straks meneer Zijn Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
18: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
17: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. 1 persoon kwam dus om het leven, de andere 2 inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
19: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
17: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
15: Annie op de verkeersinformatie van de ANWB. Vrijdagochtend, net 9 uur geweest, is het druk op de weg in Noord-Holland.
4: Nee, valt mee, maar er staat toch een file op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Want tussen Battenverdorp en knooppunt Rotterpolderplein sta je toch net iets meer dan 5 minuten vast.
20: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
21: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
20: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
21: De olifanten van Botswana, NRV.
20: Of luipaarden in Sri Lanka.
21: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Verzoekjesvrijdag.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Was het niet gewoon ook een beetje in de lach schoten, hè, soms bij dit zingen? De Bee Gees met Lights on Broadway. Ja, dat gegil, dat moet toch dat ze dan in de studio stonden naar paap. En dat iedereen dacht, haha.
1: Het zijn best wel liedjes die eindigen met gegil, bedenk ik. Met door jou eigenlijk.
0: Ja, omdat ik meegil. Sorry daarvoor. Mark, dank voor het aanvragen, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En het is 9:10, maar geen gewone vrijdag is het.
2: Verzoekjesvrijdag.
0: Precies, het is Verzoekjesvrijdag. Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-5152. Zo ook Mark, die Nice on Broadway wilde horen van de Bee Gees. Er is wel een voorwaarde, knijtertje vrolijk moet hij zijn.
1: Onwijs.
0: Ja, en dat is gelukt met Nice on Broadway. Maar wat ik nu klaar heb staan, ik heb hem daarnet al even genoemd. Toen kwam hij binnen terwijl ik aan het praten was, helemaal enthousiast.
1: Ja,
0: ik kon er niet omheen. Ik werd alleen maar vrolijk. Frank heb ik al wel een beetje moeten teleurstellen, want ik heb Paul Simon net al gedraaid, maar dan met Graceland. Oei. En niet met You Can Call Me El.
3: Wat is dit eigenlijk?
0: Nee, maar dat was gewoon leuk. Toch? Ja,
4: ja
0: toch?
4: Joh, bedoel, het is ook
0: een
4: beetje
0: Paul Simon.
4: Maar twee keer Paul Simon in een kwartier vind ik, is nog nooit iemand echt kwaad om geworden.
0: Nee, dat
4: is
0: zeker Paul Simon niet. Je hoort de kassa meteen rinkelen natuurlijk. Dat kan wel. Goed, als je een verzoekje hebt, dan ben je dus van harte welkom via 088-850-5152. Je kunt even appen, maar je mag ook bellen. Dan krijg je Anna aan de lijn, dan schrijft zij hem voor je op. Joyce, die stuurde een appje en die had er wel zin in. En dat begrijp ik heel goed. Het applaus in dit geval is ook een beetje voor haar. Andrew Bega met zijn Mambo No. 5.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Lou Bega voor Joyce met Mambo Number 5. Allemaal voor...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52. Corrie vroeg deze aan. Die zegt, hoi Pieter en Ann, graag een liedje van Mart Hoogkamer met Ik spaar geen centen.
2: Ik

0: spaar geen centen.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je een verzoekje hebt, dan moet je er snel bij wezen hoor. 088-850-51-52. Enige voorwaarde is lekker vrolijk. Knettertje vrolijk.
2: Onwijs al.
0: Dat je er niet omheen kunt, zo leuk.
2: Precies.
0: Dat is wel de bedoeling in ieder geval. René op zijn beurt, die dacht ook, ja, dan weet ik er ook nog wel eentje. En ik ga er even snel doorheen vandaag, want dan kan ik er nog heel veel draaien. Heb ik zin in. René, bedankt.

0: Zie je die filmpjes ook wel eens bij, volgens mij is dat, nee, niet Idols, Got Talent of iets dergelijks.
1: The Voice.
0: Ja, nee, het is niet The Voice waar Tom Jones aan meedoet als jurylid. Is dat wel
1: ja,
0: The Voice?
1: Ja, ik dacht dat The Voice was, ja.
0: Over The Voice gesproken, want deze man die kan het niet laten. En die gaat van tijd tot tijd even meezingen.
1: Heerlijk.
0: En dan krijgt hij meteen een goede microfoon in zijn handen geduwd. En die heeft nog steeds deze stem. Dat is ongelooflijk. Hij is inmiddels 312 jaar oud. En hij kan nog steeds zo zingen. Tom Jones, Delilah, hij doet hem zo live op deze toonhoogte.
1: Wat heerlijk.
0: Krankzinnig.
1: Op je 312.
0: Ik denk dat hij te weinig gerookt heeft in zijn leven. Sowieso. Daar is het waarschijnlijk ergens misgegaan.
1: Geef hem nog een sigaret.
0: Eens even kijken. Hij werd aangevraagd door Renéetje. Bedankt voor het aanvragen. En van de ene René ga ik naar de andere René. Want Nel die heeft net de sleutels gekregen. Die verhuist naar Callandse Ogen en wilde daarom ja, een eigen huis horen. Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroger. Nel, hij is voor jou.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
13: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
14: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
15: Ik ben Sam uit Bad Oevedorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9:30. In Assen-Delft is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Na de schietpartij in een huis in Heerhugowaard zijn 3 mensen aangehouden. Gebeurde allemaal vannacht. 2 van hen zijn minderjarig. Alle 3 komen ze uit Amsterdam. Vannacht raakte 1 persoon licht gewond bij die schietpartij. Maar waarom er geschoten werd, is nog niet bekendgemaakt. Het huis werd daar wel afgezet vannacht. En de politie startte een grote zoekactie. Met onder andere politiehonden. Later vannacht konden dus 3 jongens aangehouden worden. 2 van 17, 1 van 21. Politie onderzoekt nog altijd wat er nou precies gebeurd is. De Belastingdienst heeft invallen gedaan bij cardiologen in Noord-Holland. Allemaal vanwege verboden prijsafspraken met leveranciers van medische producten. De artsen lieten zich betalen door die leveranciers. In ruil daarvoor lieten ze ziekenhuizen dan weer klant worden. In welk ziekenhuis de cardiologen werkten, dat wil de FIOD nog niet zeggen. Het gaat om een ziekenhuis in Noord-Holland en een ander ziekenhuis in Gelderland. De Nederlandse touringcar die gisteren verongelukt in Zwitserland is geborgen. Dat melden de media daar. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er nou omkwamen bij die crash. Autoriteiten willen eerst de nabestaanden informeren. En ja, veel mensen zitten nog met veel vragen, vertelt een woordvoerder van hulporganisatie Eurocross.
19: Nou, we hebben een speciaal telefoonnummer opengesteld. Daar kunnen betrokkenen zich melden. Dat gebeurt ook al. Hè. Vannacht kwamen ook al de eerste telefoontjes van zowel bezorgde familieleden als andere betrokkenen die kwamen binnen. En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is en wat we kunnen doen voor die mensen.
18: Ja, nog altijd veel onduidelijkheid dus, maar waarschijnlijk komt er in de loop van de dag meer nieuws. Dat telefoonnummer waar het dan over gaat, zal ik ook nog even noemen, is 071-364-1841. En een topdag voor 25 Amsterdamse kinderen gisteren in het Olympisch Stadion. Ze kregen daar tennisles van niemand minder dan Roger Federer.
20: Ik heb er zeker heel veel zin in. Het is de eerste keer dat ik Roger ook zie, dus lijkt me leuk.
21: Toen hij naar binnen kwam, toen had ik wel van ja, ik kon het eigenlijk niet geloven.
0: Maar nadat hij naast je staat en dat hij met je tennis en dat hij bal opspeelt, dacht ik wel van ja, ik kan nu niks meer dan genieten.
18: Dat ging allemaal voor het goede doel natuurlijk, maar Federer genoot er zelf ook wel van. Hij fietste nog even een rondje door Amsterdam. En ja, het was een spectaculair gezicht gisteravond. Een transport van een enorme transformator over de dijk tussen Purmerend en Weidewormer. 25 ton woog dat ding. Nodig voor de stroomvoorziening in Noord-Holland. Maar ja, ook gewoon leuk om naar te kijken.
21: Is dit wel mooi op voor een dubbeltje op de eerste rang?
22: Ja, het is een prachtige plek hier. Ik woon hier, hè.
23: Dat is best geen kleinigheidje, dit.
21: Wat vond u ervan?
23: Nou, ik vond het heel indrukwekkend en mooi om te zien allemaal.
22: Ik vind het altijd indrukwekkend, zulke grote apparaten. En dat het allemaal zo netjes rustig voorbij gaat. En ja, dat wil je dan wel zien.
18: Nou, heb je gewoon een leuke avond, toch?
24: Ik ben dit. Ik ben dit.
18: Ja, ben jij dan?
24: Al deze mannen die je hoort praten, die ja, als ik het geweten had, was ik erbij geweest. Ja. Ik wist het niet.
18: Nee, stom eigenlijk.
24: Ik wist het niet, anders was ik zeker even wezen kijken. Want, ach, wat heerlijk inderdaad. En hoe die het ook zegt, hè, van die hele grote apparaten die rustig voorbij komen. Ja. Ja, dan kun je gewoon... Anne, wat zit je nee te schudden? Dit is prachtig transport. Nee. Ik kan, daarom ben ik ook zo blij dat we zo vroeg werken. Dan zie je ook 's ochtends nog wel eens een keertje bijzonder transport. Heerlijk, man.
18: Exceptioneel.
24: Ja.
18: Heb jij dat nooit, Anne, dat je...
24: Vehicolo,
18: jij zit daartussen.
24: Vehicolo Longo.
18: Longo.
24: Nee, staat er gewoon bij.
25: Ja, het boeit mij gewoon niet echt.
18: Wat?
25: Zo'n staakcaravan, dat vind ik nogal
18: ja,
25: cool.
18: Ja, toch?
24: Dat is ook wel leuk, inderdaad.
18: Zo'n busje ervoor.
24: Of een hele dakkapel. En inderdaad, soms een busje, begeleid busje.
18: Ja?
24: En dan met allemaal van die rode, ik bedoel, oranje knipperende lampen erop en zo.
18: Niet ertussen rijden, Anne.
24: Nee, dat moet je niet doen.
18: Jij doet dat, hè?
25: Ik doe dat niet. Ik doe dat niet.
24: Ik zou dat nooit doen.
25: Ik geniet er gewoon niet zoveel van als jullie.
24: Nee, maar dan moet je wel even proberen dat aan te passen. Ja. Nee, maar bloedserieus. Ik vind dat je gewoon van groot transport moet je gewoon enorm genieten.
18: Meer nieuws in de app. Op nanieuws.nl.
24: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
26: Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen valt er af en toe regen. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan wat droger en in de loop van de middag komt ook de zon er nu en dan aan te pas. Er kan nog wel een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 20 graden en de wind is meest matig vanochtend uit het zuiden tot zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig. Later draait de wind naar het westen en is dan meest matig van sterkte. Morgen in de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist. Daarna geregeld zonneschijn, vooral in de middag. Het wordt 21 graden en de wind is matig uit het westen.
24: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er een groot transport op de weg gevallen?
25: Ja, dat weet ik niet. Maar het kan in de file staan op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Want tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat je toch 10 minuten vast.

0: zoet je bent.
1: Serieus, 2011?
2: Ja, ik dacht 2013.
1: Ik had 14 gegokt. En Michel Tello met I Seo Chow Chipego.
3: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Zoiets wil ik veel.
2: Precies, is ook zo.
1: Het is zover. Ik mag er weer eentje weggeven, aan.
2: Ja, leuk.
1: In de krochten van de archieven van de kaasgaaf hebben we er nog een paar gevonden. En kan ik ze nog weggeven? Want daar gaat het allemaal om. Die ontbijttafel kaasgaaf hier exclusief te winnen bij de ontbijttafel. En het is een kaasgaaf, dus dan ben je er eigenlijk al.
2: Tuurlijk.
1: Hoe win je hem? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, dan is er niks aan de hand. Dan ben je een ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee, nul.
1: Helaas. Ja,
2: ik dacht dat al jouw regels nog zouden komen ineens.
1: Oh ja, nee, die komen ook nog. Kijk, maak je geen zorgen.
2: Schrijf het even op. Pak pen en papier.
1: Nou, zo erg is het ook weer niet.
2: Nou.
1: Kijk, als jij 4 keer kaasgaaf zegt, dan krijg je hem niet. Of 5, of 6, of 2, of 1, of wat dan ook. Krijg je geen kaasgaaf. Mm-hmm. 3 keer wil ik het horen.
2: Mm-hmm.
1: Als jij eerst je naam zegt, of weet ik veel wat, goedemorgen, dat soort sociale gatsen.
2: Ja.
1: Nou, daar zitten we dus niet op te wachten.
2: Nee.
1: Dan krijg je ook de kaasgaaf niet.
2: Nee.
1: Dus opnemen, niet te lang wachten, ook belangrijk. Er zijn inderdaad wel veel regels.
2: Moet nog,
1: ja,
2: en alles wat je allemaal nog niet zint, wat je nog niet weet. Okay, dat komt
1: zijn,
2: ook
1: het
2: nog.
1: Zijn inderdaad best wel veel regels. Ja, ik wist niet dat er zoveel waren.
2: Toch mooi dat je dan toch nog even overvalt.
1: Nee, maar het is eigenlijk. Het is prima te doen, je moet het alleen niet fout doen. 088-850-51-52. Daar stuur je het woord kaasgaaf naartoe. En dan komt het helemaal goed. Hoef je je geen zorgen te maken op wat voor vlak dan ook. Dennis vroeg deze aan. Hartstikke leuk. EG Daily hier bij de ontbijttafel. Dit is Say It, Say It.

0: Lekker jaren 80 voor Dennis E.G. Daley met Say It, Say It.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh jee, anders moet hij opeens heel serieus gaan doen. Nee, ik bedoel, het is nu nog maar Mr. Nice Guy.
3: Dat bedoelde je,
0: ja,
3: yes,
0: dat bedoelde
3: yes.
0: Ik. Ja. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Van dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Let's go.
4: Kaasgaaf.
0: Ik reken hem goed. Ik hoorde een klein beetje een hapering, maar ik denk dat het in de lijn zat. Tenminste, dat hoop ik. Toch, of niet?
4: Ja, dat zat in de lijn, sorry. Ja.
0: Nee, oké, okay, dat kan er best overkomen. Dan is er niks aan de hand. Met wie spreek ik?
4: Met Natteralda.
0: Natteralda, wat leuk. Dat betekent voor jou de kaasgaaf. Je hebt hem gewonnen.
4: Yes.
0: Ja, hij komt jouw kant op. Waar komt hij te liggen bij jou?
4: In de bestekla.
0: In de bestekla, ja precies. Ja. Nou, daar ligt hij graag hoor. Dat is helemaal geen gekke plek op zich. Want daar ligt hij als kaasgraaf natuurlijk al best wel snel. Natteralda, beetje gekke dag natuurlijk altijd als je hem op de vrijdag wint. Want dat betekent ook dat je meteen nog een plaatje aan mag vragen. Is wel een voorwaarde aan verbonden. Namelijk, knijtertje vrolijk moet hij zijn.
4: Ja.
0: Heb jij iets in gedachten?
4: Ja, goede vraag.
0: Bedankt.
4: Ik heb er zoveel...
0: Nou, je hebt er heel veel. Dat is op zich positief.
4: Nee, ja, ik kom uit op de titel. Dat is het.
0: Nou, noem eens artiest.
4: Jeetje, ja.
0: Er is geen haast, schat. Gewoon even lekker rustig. We hebben nog een kwartier voordat Bart Slim eindelijk eens een keer binnenkomt wandelen hier.
4: Nee,
0: geen stress. We komen er samen wel uit. Zing een stukje.
4: Ja, precies. Ik weet het wel. Ik wacht 1 seconde.
0: Ga je nou in je telefoon zitten kijken, Natteralda?
4: Ja, dat is beter. Ik zing, die wil ik.
0: Wat zeg je?
4: Ik zing, van Zoe en Snelle.
0: Zoe Levi. En Snelle, ik zing. Oh ja, hartstikke leuk joh. Prima, vind het een goed idee. Ik kijk Anne even aan die de hele database van alle muziek bijhoudt. Maar die heeft ook geen zin om te kijken. Dus we gaan dit gewoon draaien.
4: Oké, Toppie.
0: Ik wens je veel plezier mee en ook met de kaasgaaf.
4: Dankjewel.
0: Tot dan.

0: stuk.
1: En even een stukje fluiten. Zoe Levi en snelle voor Natteralda, die ook de kraasgaaf vond. Dit was Ik Zing. Ja, het is natuurlijk volle bak verzoekjes vrijdag. Ik had er hierna, denk ik, nog net aan misschien eentje draaien als je echt mazzel hebt. Via 088 850 51 52 moet je er wel eventjes vlot bij zijn natuurlijk. Anne, voor wie was deze ook alweer? Club Tropicana, ik heb hem wel ergens gezien. Ik heb hem niet zelf bedacht. Was hij voor Greet? Ja. Dan meen je toch niet? Nou, wat een goede keuze, Greet. Buiten is het misschien niet al te zomer, zijn er altijd Tropicana meer, maar Wham met Club Tropicana geeft die sfeer wel. Greet, hij is voor jou, voor verzoekjes vrijdag.

0: Daarvoor greed Wham met Club Tropicana. Tegenover mij niemand minder dan Jos Heremans. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat Bart Slim nadoen.
1: Ja, ik vind het zo leuk, dat nummer van Wham. Dan moet ik altijd denken aan... Ich möchte gern ein tropical drink.
0: Oh, wat is dat dan? Wie zegt dat waar en wanneer?
1: Dat kwam uit Jiskevet. Dennis Jerkna. Weet je nog? Aus der Reihe.
0: Aus der Reihe. Harry hoort maar den Wagen.
1: Ja, ik kan dus niks zeggen verder. Maar we spelen dus ook straks het spel. Herinnert u zich deze nog? Nou, heb ik al een goede tip
0: weggegeven. Oh, er is al een hint gegeven in dit geval. Zometeen allemaal te horen hier dus bij de Goedemorgen van Jos Heremans vandaag. Mag ik nog even naar Petra met de Beatles. En Good Day Sunshine.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399.
2: Day, nummer 888.
3: Waardoor het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde...

0: van 2 tot 5 bij NH.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
8: Ik ben Silly Willy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
9: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
10: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Frank Boer. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Bij het busongeluk in Zwitserland gisteren zijn 5 mensen om het leven gekomen, maakte de Zwitserse politie zojuist bekend. 40 anderen raakten gewond. Of er ook slachtoffers uit Noord-Holland komen, dat is nog niet duidelijk. Identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Na de schietpartij in een huis in Herugowaard zijn 3 mensen aangehouden. 2 van hen zijn minderjarig. Het gaan alle 3 om Amsterdammers. En nog even terug naar gisteren, naar het Olympisch Stadion, want 25 kinderen kregen daar tennisles van Roger Federer. Vergeet je de rest van je leven niet meer natuurlijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: We hebben nog één file staan. Die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer file en 7 minuten vertraging.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
26: Goedemorgen.
27: Met Jos Heremans.

0: Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen. Je zit de hele morgen weer goed, want tot 12 uur ben ik bij je en ik heb heel veel leuke muziek voor je. Bart is thuis uitgebreid aan het koffiedrinken, dus die is er maandag weer. En tot 12 uur hebben we natuurlijk allerlei leuke dingen voor je. Je krijgt straks te horen van Ron Kars wat hij allemaal gaat doen komende zondag tussen 12 en 2 in het programma Adres Onbekend. Je krijgt ook te horen wie er morgen allemaal te gast zijn in het sportcafé. Dat is ook altijd leuk. En we hebben natuurlijk een heel leuk spel. Herinnert u zich deze nog? Dat doen we straks na 11. Gaan we terug in de tijd, krijg je een fragment te horen. En dan mag je proberen te raden of je nog weet wat dat dan was. Wat er toen speelde. Was het een programma? Was het een bijeenkomst? Was het een persoon? Dat allemaal straks naar 11. En ondertussen hebben we heel veel muziek. En het leuke is dat we vandaag ook Franse muziek hebben. Luister maar straks.
1: Goedemorgen.

Love You More van Raccoon was dat. Ja, en we schakelen moeiteloos over. We hebben net Frans gehad. Dit was het Engels. Althans, het Engels van Raccoon. En nu gaan we door naar het Nederlands. Met Intimiteit van Cadans. MUZIEK

Uit 1979 was dat Blondie met Heart of Glass. En we gaan nog iets verder terug in de tijd. En dat doen we met de Swimming Blue Jeans. En You're No Good.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met

0: anders doet.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ik ben Theo uit Ouddorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:30 in Assendelft. Het is nog steeds 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De overheid moet snel over de brug komen met een miljarden subsidie voor Tata Steel. Althans, dat zeggen medewerkers, vakbonden en een groep ondernemers uit Eimond. Om hun mening kracht bij te zetten, demonstreren ze vandaag bij de staalfabriek. Ik praat erover verder met verslaggever Thomas Jak. Thomas, goedemorgen. Jij bent bij die manifestatie.
8: Ja, ik denk dat Thomas straatje om is.
7: Staatje om?
8: Ik denk dat de verbinding op dit moment verbroken is met Thomas.
7: Dat is jammer. Thomas Jak, die is er in ieder geval om verslag te doen bij ons. Die hou je dus van mij te goed.
8: Oh, wacht, daar komt hij aan.
7: Thomas, goedemorgen. Ja, hey,
9: hallo.
7: Thomas,
9: daar ben je. Goedemorgen. Ja, ik hoorde jullie wel, maar jullie mij nog niet. Ik ben er. Ik sta in de regen tussen een zee van parapluutjes bij een podium waar inderdaad gedemonstreerd wordt. Want de staat heeft gezegd dat ze 2 miljard willen steken in verduurzaming van Tata Steel. En eind deze maand moet daar een klap op gegeven worden. Nou, er zijn de afgelopen tijd natuurlijk ook allerlei onderzoeken of kritieken en onderzoeken naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld dat er wel heel veel subsidie naartoe moet gaan. Of dat in het worst case scenario zo is in ieder geval. En hier staan vandaag, er staan een paar honderd mensen te betogen. Ja, dat dat toch echt, als we een duurzaam Tata Steel willen, dat we snel moeten zijn. Dat er een klap op gegeven moet worden. En ze willen dat de maakindustrie voor Nederland behouden blijft.
7: Ja, want ze zijn zelfs bang dat de banen verloren gaan natuurlijk al.
9: Als er geen subsidie wordt gegeven, heeft directeur Hans van den Berg, die hier ook staat te kijken, gezegd van dan gaan we het niet redden. Dus de mensen die hier staan, die werken natuurlijk, hebben een mooie baan. En die vinden dat in de woorden van de vakbondsvoorzitter dat Nederland wakker moet worden en dat Tata Steel moet blijven.
7: Ja, het weer zit een beetje tegen, denk ik.
9: Dat zit nogal tegen. Ik ben eerder bij dit soort vakbonds en bijeenkomsten geweest. En dan er stonden soms wel misschien wel 1000 mensen, maar nu zijn het er een paar honderd verdeeld over een veld. Maar degenen die er zijn, die zijn dedicated hoor. Die staan onder een paraplu mee te juichen met de verschillende sprekers.
7: Ja, het gaat dus niet alleen om medewerkers en vakbonden, maar ook om ondernemers uit Eimond.
9: Ook andere ondernemers. Er zijn natuurlijk rondom Tata Steel ook een heleboel bedrijven die werk bij en rond Tata Steel doen. Dus die willen ook graag dat Tata Steel blijft en verduurzaamt. Zodat zij ook bestaansrecht hebben en kunnen blijven bestaan. Dus het is inderdaad een coalitie van allerlei bedrijven, vakbonden en werknemers uit de regio.
7: Nou, de vraag nog even, was natuurlijk een boel gedoe over. Hè, dat er een berekening was dat het zou op kunnen lopen tot 10 of 11 miljard die subsidies.
9: Ja.
7: Is deze demonstratie direct gevolg van die berekening of stond die al langer gepland?
9: Nee, hij stond wel al langer gepland. Maar hij werd wel net door Sinta Groos, de voorzitter van de Centrale Ondernemersraad, ook genoemd. Jongens, dit is wel een heel slecht nieuwsverhaal. Ze zijn het er ook natuurlijk niet mee eens met die berekening. En er valt ook wel iets op af te dingen. Maar natuurlijk wat waar is dat de verduurzaming wel echt miljarden kan kosten. En de vraag blijft, willen we dat of niet? En dat is een open vraag.
7: Ja, bij Tata Steel willen ze dat natuurlijk wel. En bij, ik noem maar iemand, Milieudefensie misschien wat minder graag. Thomas Jak was dat, verslaggever van Tata Steel. Moet dus verslag van de manifestatie daar. Dat bij de fabriek. En er wordt luid geapplaudisseerd voor de bijdrage van Thomas. Ander nieuws is er ook. Want bij het ongeluk met de Nederlandse vakantiebus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Zwitserse politie. 40 anderen raakten erbij gewond. Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk, vertelt de woordvoerder van de ANVR, na een uitwijkmanoeuvre.
0: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
10: Ja, totale ravage dus, 5 doden, 40 mensen raakten gewond. In totaal zouden er 44 Nederlanders in die bus hebben gezeten. Maar waaruit Nederland de slachtoffers vandaan komen, dat is nog niet bekendgemaakt. Nou, de schietpartij in huis in Heer Hugo Waard zijn 3 mensen aangehouden vannacht. 2 van hen zijn minderjarig. Alle 3 komen ze uit Amsterdam. Vannacht raakte 1 persoon licht gewond. Waarom er geschoten werd, dat is nog niet duidelijk. Politie kwam er wel snel bij natuurlijk, zette het huis af en begon een grote zoekactie met onder andere politiehonden. Later die nacht konden er dus 3 verdachten aangehouden worden. 2 Amsterdammers van 17 en 1 Amsterdammer van 21 jaar. Ja, en een topdag nog voor 25 Amsterdamse kinderen gisteren in het Olympisch Stadion. Ze kregen namelijk tennisles van niemand minder dan Roger Federer.
11: Ik heb er zeker heel veel zin in. Het is de eerste keer dat ik Roger ook zie, dus lijkt me leuk.
12: Toen hij naar binnen kwam, toen had ik wel van ja, ik kon het eigenlijk niet geloven. Maar nadat hij naast je staat en dat hij met je tennis en dat hij ballen opspeelt, dacht ik wel van ja, ik kan nu niks meer dan genieten.
10: Nou, en Roger Federer genoot zelf ook. Niet alleen vanwege die tennisles natuurlijk voor het goede doel. Maar vanwege, het was misschien geen fietsweer gisteren. Maar hij sprong toch wel even op de gazelle.
13: Drove around in the bicycle. Amazing here, the bike culture, you know, how you get around. And it works.
10: And it works. Ja, ja. Fietspaden noemen we dat.
8: Ja, als Zwitser zijn, dit is natuurlijk heerlijk fietsen.
10: Ja, hij zei wel. ja, inderdaad. Het scheelt een paar heuveltjes.
8: Ja.
10: Nee, hij zei inderdaad, ik heb in Basel veel gefietst in mijn jeugd. Maar door Amsterdam fietsen. Het lijkt me ook leuk dat je bij het stoplicht staat. En dat je naar links kijkt.
8: Ja.
10: Roger Federer.
8: Ja, dat precies. Dat lijkt me wel heel bijzonder.
10: Gek, ja. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
8: En we gaan moeiteloos over van Roger Federer naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
8: Ja, we hoorden net al eventjes van Thomas Jack in IJmuiden. Die stond in de stromende regen. Maar hier in Hilversum is het een beetje aan de miezer en daar blijft het eigenlijk een beetje bij.
14: Ja, het verschilt het verschilt behoorlijk. Er zijn gebieden of plaatsen waar het wat harder regent, wat buiger regen ook. Je ziet het vooral in de kustgebieden de laatste uren en ook begin van de ochtend. Julianendorp inmiddels al dik 10 mm, terwijl andere plaatsen veel minder hebben. Dus dat is een beetje het beeld hier en daar. Stelt het niet zoveel voor met regen en op andere plaatsen regent het wat intensiever. Maar aan de kust begint het nu overigens trouwens droger te worden. En geleidelijk aan verplaatst die zone met regen en motregen zich verder landinwaarts. En dat betekent dat het vanmiddag op de meeste plaatsen droog wordt. En geleidelijk komt ook de zon er af en toe aan te pas.
8: Ah, mooi.
14: Kan nog wel een enkele bui vallen, maar vanmiddag oogt dus duidelijk vriendelijker dan vanochtend.
8: Ja.
14: Verder de wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten. Inmiddels op Texel in de Noordkap is de wind gedraaid naar het westen. Dat gebeurt achter een front die regen veroorzaakt. Dat front veroorzaakt de regen. En dat zal vanmiddag ook gebeuren in de rest van de provincie. Een matige wind uit westelijke richtingen. Aan de kust kan de wind nog wel enige tijd vrij krachtig zijn. En de temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 tot 20 graden.
8: Nou, best lekker.
14: En dus gaat allemaal wel. Nou, morgen is ook een redelijke dag. In de ochtend, vroege ochtend met name, komt plaatselijk mist voor. Daarna een afwisseling van zon en wolken. En in de middagperiode met zon. En morgenavond neemt dan op de nadering van een volgend front de bewolking weer toe. En aan het eind van de avond is er misschien al kans op regen. Maar overdag dus weinig aan de hand. Geregeld zon dus. Een temperatuur van 20 tot 21 graden. En de zuidwestenwind die is matig. En aan zee soms vrij krachtig. Nou, zondag vooral in de nacht en ochtend van tijd tot tijd regen. En dan in de middag, is nog niet helemaal zeker, dan wordt het waarschijnlijk wat droger. Temperatuur 20 graden ongeveer. En de wind waait uit het zuidwesten tot westen. En dan maandag meest droog weer, 22 tot 23 graden. Dinsdag weer een buienkans. En in de loop van de dag draait de wind opnieuw terug naar het westen. En gaat de temperatuur weer wat zakken.
8: Ik zou zeggen, het is gewoon heel Hollands weer de laatste tijd.
14: Ja, we hebben natuurlijk best wel eerder deze week behoorlijk wat regen gehad.
8: Mm-hmm.
14: En voor de rest is het een beetje op en af. Hè. Dan weer wat regen, meestal niet te veel. Dan weer wat zon. En zo hobbelen we de komende tijd door.
8: Het is het leven zelf, Jan. Hè?
14: Ja.
8: Oké.
14: Ja, zo is het.
8: Dankjewel en een fijne dag.
14: Ja hoor.
8: Dag.
14: Hetzelfde, jongens.
6: hebben we nog verkeer. Nog één file. De N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen, daar staat 4 kilometer file. En ben je 7 minuten langer onderweg.

Ja, het is alweer bijna 20 jaar geleden dat Amy McDonald met This Is The Life een enorme hit had. Het was namelijk in 2008. Vorig jaar bracht ze nog wel een nieuw album uit met de veelzeggende titel Is This What You've Been Waiting For? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Dus ze is nog steeds actief, maar ze brak in één keer door met This Is The Life. Nou, over de volgende groep hoeven we niet veel te zeggen. Dat nummer kent iedereen.

Alweer bijna 11 uur, mensen. En dan krijg je van Frank Boeren de belangrijkste punten van het Noord-Hollandse nieuws te horen. Na 11 hebben we natuurlijk ook nog Ron Kars die langskomt om te vertellen wat we allemaal gaan doen in Adres Onbekend komende zondag. Maar eerst hebben we nog een hartebrekertje van Diane Warwick.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit,
1: komt
2: nooit, nooit. Nee.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
13: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
14: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
15: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
13: Herma, Hip

0: Het is 11:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Tata Steel demonstreren vanochtend ondernemers uit de Eimond en medewerkers van de staalfabriek voor de miljardensubsidie die Tata toe moet komen. Anders, als die subsidie niet komt, verdwijnt er veel werkgelegenheid, zeggen de demonstranten. Honderden mensen staan daar nu in de stroom. De regen. Met busongeluk in Zwitserland. Gisteren zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond. Of er ook slachtoffers uit Noord-Holland bij zitten, is nog niet bekend. En het roemruchte Uilensteden in Amstelveen is jarig. Intussen liggen daar nu 60 jaar aan studentenherinneringen. En wij gaan ze nog eens ophalen zo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We hebben nog maar 1 file in Noord-Holland en die staat op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Hey Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Goedemorgen.
16: Met Jos Heer.

Della Lefty was dat met Boston. En zo zitten we zomaar in het tweede uur van Goedemorgen tot 12 uur. Zijn we nog bij je? Ik zou zeggen, zet je geheugen vast op standje 10. Want straks gaan we het spel Herinnert u zich deze nog spelen? Krijg je een fragment te horen. En dan moet je raden waar het dan ook alweer vandaan kwam. We hebben straks ook nog even de gasten van het Sportcafé van morgen. Dus als je morgen naar het Sportcafé wil komen, want dat kan, hè. Je kunt dus naar het Sportcafé toe, naar Café 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. En dan kun je gewoon al die gasten en Leo Driessen en zijn broer, die kun je daar zien en aanraken. Hartstikke leuk, toch? En wie er dan morgen zijn, nou, dat ga ik je straks vertellen naar de volgende plaat. En dan spelen we ook dat mooie spel Herinnert u zich deze nog? En welke plaat is dat dan? Nou, de Marmalade met Loving Things.

The Loving Things van The Marmalade. En ik had het beloofd, hè? De gasten morgen in het NH Radio Sportcafé zijn drie Driesens. Ja, Leo Driesen. Nou, dat lijkt me niet zo gek, want dat is de presentator. Zijn broer Nico, die loopt daar rond en die regelt daar van alles. En aan tafel schuift ook Valentijn Driesen, de sportverslaggever van De Telegraaf. Bert Dijkstra komt langs, Gerard van der Lem, Michael van Praag en Frits Barend. En dan is er ook nog een mysterieuze gast. Ja, we zijn aangekomen bij het leukste spelletje op doordeweekse dagen. Dat is namelijk, herinnert u zich deze nog? Een spelletje waarbij je dus moet raden wat je hoort. En dat is dan iets wat je hoort uit een ver verleden. Dat kan een televisieserie zijn, maar het kan ook een moment zijn, een geluidsopname zijn van een gebeurtenis. Het hangt er allemaal maar net vanaf. In dit geval laat ik je een titelmuziekje horen. En de vraag is, waar hoort dat bij? Als je dat weet, nou, dan kun je bellen. 088-850-51-52. En dan is er een mooie prijs voor de winnaar. Die prijs hou ik nog even geheim. Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet van wat je kunt winnen. Maar dat hoop ik nog te horen van Bart. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Dus, we gaan herinneren zich deze nog spelen. En dan is de vraag dus, waar hoort het volgende fragment, het volgende muziekje bij? 088-850-51-52. Ik laat hem nu vast horen, moet je horen. Klinkt spannend, hè? Ja, ja, dat is niet einfach. Goed, 088-850-51-52. Als je in aanmerking wil komen voor die mysterieuze prijs.

0: Hey, mensen niet meer bellen en ook niet meer appen. We worden helemaal gek hier. Zoveel reacties hebben we gehoord. En dat alleen maar omdat we dit lieten horen. Ja, jullie wisten het meteen. Het is echt niet te geloven. Zoveel reacties als we kregen op het fragment dat we net lieten horen. Ja, en er was natuurlijk maar één oplossing mogelijk. Hè. Dat kwam natuurlijk inderdaad uit een bepaalde televisieserie. Maar welke televisieserie dat was, ja... Dat gaan we nu horen, als het goed is, van Hans. Hallo Hans, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat dacht jij dat het was?
1: Ja, Dirk.
0: Dirk, ja, natuurlijk. En dan stond er altijd Aus der Reihe.
1: Ja.
0: En dan kwamen er heel veel afleveringen. Heb je enig idee hoe lang die serie gelopen heeft, Hans?
1: Ja, en dat was van de Tros in de jaren 70, misschien ook een stukje jaren 80. En dat was altijd een uur met Horst Tappert en Harry Klein.
0: Ja, Horst Tappert.
1: Dat was echt een, dat zat toch Duitse krimis. Dat zat echt wel goed in elkaar.
0: Ja, dat zat heel goed in elkaar. En weet je hoe lang, het liep dus van 1974 tot 1998. Dus maar liefst 24 jaar.
1: En, ja.
0: Al die afleveringen zijn door één man geschreven. Herbert Reinecker. Die mag ook wel eens in het zonnetje gezet worden. Ongelooflijk, hè? En in mijn idee was dat iedere week, hè?
1: Ja, dat klopt wel, ja. De uitzendingen waren allemaal nog... Elke omroep had ze vast wel uitzendavond.
0: Ja, precies.
1: En het was van de Tros volgens mij. Nou, ja, dat was dan elke maandag of dinsdagavond. Hetzelfde tijdstip.
0: Ja, dat denk jij. Maar het was maar één keer in de maand.
1: Ja, dat was één keer de maand.
0: Ja, gek is dat, hè? Dat heb je, in het verleden denk je dan dat het allemaal veel sneller is gegaan. Maar dat is dus niet zo. Het is echt heel bijzonder. Nou ja, 25 seizoenen dus met Horst Tappert. Die speelde Stefan Derk. En Frits Wepper, die speelde Harry Klein. Ja. En
1: is ook een hele leuke... Ze zijn allebei allemaal overleden, hè?
0: Ja, ze zijn allebei overleden. Er is nog wel een hele leuke persiflage ook opgemaakt door Jiske Vet. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt, maar...
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Oh, dat is heel grappig. Moet je ook maar eens een keer naar kijken. Echt heel erg leuk. Nou ja, goed. Jij krijgt een hele mooie prijs toegestonden. Ik weet nog niet wat. Dat is nog het grote geheim. Maar hij komt jouw kant op, Hans. Dus als je nog even...
1: Eventjes... Ik slaap vannacht voor mijn brievenbus.
0: Oké, doe dat maar. Is goed. En nog een hele fijne dag, hè. Dankjewel. Oké. Hoi. Ja, dat is toch leuk, zeg. Helemaal terug in de tijd zijn we gegaan met die mooie serie. Ja, daar kunnen de tegenwoordige creamies, die kunnen daar bijna niet tegenop, hè. Tegen Dirk van vroeger. Van die cozy crime. Ach, heerlijk. Enfin, we moeten door. We hebben muziek van de London Beat.

0: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
5: Zo.
6: Interpolis. Glashelder.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
10: Ik ben Lotte uit Hilversum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: In Kudelstaart is het 16 graden. En het is 11:30 en hier is Frank Boer met het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Bij het ongeluk met de Nederlandse vakantiebus in Zwitserland zijn vanochtend 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Zwitserse politie. Tenminste niet vanochtend. Dat melden ze vanochtend. En het gebeurde gisteren. 40 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk na een uitwijkmanoeuvre. En toen sloeg de bus over de kop.
14: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
13: Ja, en met alle gevolgen van dien, waar die slachtoffers nou precies vandaan komen, dat is nog niet bekendgemaakt. De ambassadeur van Nederland die is ter plaatse. Verder zijn er een hoop prominenten die gereageerd hebben. Onder andere de minister-president Rob Jetten, koning en de koningin, Willem-Alexander en Maxima. En ook de minister van Buitenlandse Zaken hebben hun medeleven getoond. De overheid moet snel over de brug komen met de miljardensubsidie voor Tata Steel. Althans, dat zeggen de medewerkers, vakbonden en een groep ondernemers uit de IJmond. Om hun mening kracht bij te zetten, demonstreren ze vandaag vlakbij de fabriek, zag verslaggever Thomas Jak.
15: Er staan een paar honderd mensen te betogen. Ja, dat dat toch echt, als we een duurzaam Tata Steel willen, dat we ja, dat er snel moeten zijn, dat er een klap op gegeven moet worden. En ze willen dat de maakindustrie voor Nederland behouden blijft.
13: Ja, er is een boel te doen over die subsidies. Tegenstanders zien dat als staatssteun. Bovendien zijn kenners bang dat er subsidies gestapeld gaan worden. Aan de andere kant zegt Tata Steel, ja, zonder subsidie kunnen we geen groene staal gaan maken. En dat is weer slecht voor het milieu. Na de schietpartij in een huis in Herugowaard zijn 3 mensen aangehouden. Gebeurde allemaal vannacht. 2 van hen zijn minderjarig, 17 pas. En alle 3 de verdachten komen uit Amsterdam. Een ander is 21 jaar. Vannacht raakte een persoon licht gewond in een huis in Herugowaard. Waarom er geschoten werd is niet bekend. Het huis werd afgezet door de politie. Daarna starten ze natuurlijk een groot onderzoek, onder andere met politiehonden. En later vannacht konden er dus 3 verdachten worden aangehouden. De Belastingdienst dan, die heeft invallen gedaan bij cardiologen in Noord-Holland vanwege verboden prijsafspraken met leveranciers van medische producten. De artsen lieten zich betalen door die leveranciers en in ruil daarvan lieten ze die ziekenhuizen waar ze werkten klant worden van die leveranciers. Ja, dat mag niet. In welke ziekenhuizen de cardiologen werkten, wilde Fiat nog niet zeggen. Het gaat om één ziekenhuis in Noord-Holland en een ander ziekenhuis in Gelderland. Ja, dan nog even terug naar je studententijd, Jos. Uilensteden is jarig, 60 lentes jong.
12: Ja.
13: Sommigen wonen er wat langer.
12: Die blijven er hangen.
13: Die blijven er hangen. We hebben iemand geïnterviewd, die heeft er 14 jaar gewoond.
12: Ja, dat kan.
13: Ja, dat kan. Niks aan de hand. En wij gingen nog even terug met een andere bewoner van het eerste uur, kan ik wel zeggen.
10: Ja, het was heel simpel ingericht, ja. De inrichting, wat hadden we? 1 bed met een matras, een grote klerenkast, een bureau. En dat alles voor het bedrag, want dat weet ik nog heel goed, 80 gulden per maand.
13: Nou, kom er nog eens om.
12: Ja, maar wel met een gezamenlijke keuken.
13: Ja, wel gezellig.
12: Ja, heel gezellig.
13: Ja.
12: Echt, mijn broer die heeft er heel lang, nou heel lang, 2 jaar of zo gewoond.
13: Oh ja.
12: Echt.
13: Aan de chaos.
12: Nou,
13: of niet?
12: Nou ja, de geur alleen al.
13: Meer nieuws in de app. Of wat verder nieuws, Putten.
12: Ja, dankjewel, Frank. Wat gaan we doen? We gaan naar het weer. Zullen we dat doen? Ah, wel ja, we gaan lekker naar het weer. En dat weer dat krijgen we natuurlijk van Jan Visser.
16: Na een ochtend met af en toe regen en motregen wordt het vanmiddag droog. En geleidelijk komt de zon er weer wat vaker aan te pas. En de temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden. De wind is west en matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Zaterdag start met plaatselijk mist. Voor de rest is het overdag droog, met af en toe zon. In de middag wat meer zon, maar in de avond neemt de bewolking toe. De temperatuur stijgt naar maximaal zo'n 20 tot 21 graden. En de wind is west tot zuidwest en meest matig van sterkte.
12: Daar hebben we nog 1 file staan in Noord-Holland. En die file die staat op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. Daar staat 4 kilometer file. En doe je er 6 minuten langer over.

Ik ben ik en jij bent jij. Ja, zo gaat het in het leven, mensen. Blijf vooral jezelf. Dat doen wij ook hier bij NH. Straks, Ron Karst, gaan we het hebben over wat er zondag allemaal komt in Adres Onbekend. En ik zal even klappen, dan ga ik ook vertellen wat er komt in tekst en uitleg. Ja, dat doen we alles in één moeite door. En dan krijg je een overzicht van de programma's zondag van 10 tot 2. Nou, dat hoor je zelden hier op de radio.

0: Ach, wat een lief liedje. Love, Shine a Light van Katrina and the Waves. Goedemorgen, Ronkas.
1: Hey, goedemorgen, Jos.
0: We hebben elkaar lang niet gesproken en toch spreken we elkaar bijna iedere week.
1: Ja, op zondag.
0: Op zondag, ja. Ja. Jij bent tussen 12 en 2 met Adres Onbekend en ik zit daar 2 uur voor. Ja. Tussen 10 en 12 met tekst en uitleg. Ja. Mag ik chronologisch beginnen met te vertellen wie er bij mij te gast is?
1: Ja.
0: Zal ik dat doen?
1: Ja, hebben we dat maar gehad?
0: Hebben we dat gehad, ja. Ja, mensen weten het wel. Ik ben nogal een liefhebber van de Franse muziek. En 2 vertegenwoordigers daarvan in Nederland zijn Britta Maria en Maurits Fonse. En ze hebben een nieuw theaterprogramma met allerlei liedjes. Dat gaat van Brel tot Barbara tot Beko, maar ook liedjes van henzelf. En dat zijn dan oorspronkelijk Nederlandse liedjes en die hebben ze in het Frans laten vertalen. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, Britta Maria en Maurits Fonse zijn zondag de gast tussen 11 en 12. En voor die tijd doen we natuurlijk gewoon al die leuke liedjes die je bijna nooit hoort op de radio met een vertaalplaat en 2 vergeten liedjes.
1: Wat verdorie.
0: Ja. Het is allemaal, het kun je gewoon zo naar luisteren. Ja. En dan kun je rustig blijven zitten. En dan gaan we naar jou luisteren, want jij gaat speuren.
1: Ja, daarna word je aan het werk gezet. Tine Capelle uit Krommenie in Adres Onbekend zondag. Ze was op Vaderdag ook al bij ons. Toen zocht ze met heel weinig haar Chinese vader, een meneer Wong, die in de jaren 70 een Chinees restaurant in Amsterdam had. Haar moeder Chantal, een Belgische, is speciaal voor deze man naar Nederland gekomen. Is hier ook bevallen. Nou is moeder net overleden. En dochter heeft altijd gedacht, zij gaat mij nog een keer vertellen, Chantal, wie mijn vader is. Nooit gebeurd. Lag ook geen briefje. Alleen wij hebben wel een verrassend vervolg op vader. Oh. Op een naam waar al dus heel lang op wordt gezocht. Op de naam Yukam Wong

0: Zuid-Amsterdam. Dan hebben we, tenminste dat hopen we dat we die hebben, de kinderen van Leo Narringa. Hun vader was conrector en leraar Frans op de HAVO in de Zoggerstraat. Heet ook HAVO.
1: HAVO Zoggerstraat, ja, die ken ik nog wel.
0: Volgens mij nummer 23 tot 25. Hij bouwde van alles daaromheen. Was een hele creatieve man, had zijn eigen pipowagen voor de vakantie. Schilderde ook. En daar gaat het nu even om. Mm-hmm. Wij hebben hier een schilderij dat een collega van vader op de HAVO, waar zij allebei werkte, van hem kocht. Okay. Prachtig schilderij met een vervolg.
2: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappig, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn, dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad van Leo Narringa.
0: En dat hebben zij toen gekocht voor 600 gulden.
1: En dat is nu waard.
0: Ja, dat willen wij ook wel eens weten. Nou, die kinderen van hem, die zijn inmiddels ook een eind in de 70 waarschijnlijk. Ja. Die mogen het hebben, wordt okay. Er nu gezegd. Een jaar of 80, Leo Narringa werkte tot in de jaren 80 op die HAVO Zoggerstraat in Amsterdam. Hij woonde daar met zijn vrouw Beb in Amsterdam-Oost. Mm-hmm. En een zoon en een dochter. Dus Amsterdam-Oost, Zoggerstraat, dat moeten we hebben. De naam Narringa.
1: Ja,
0: dan een getuige op een huwelijk, maar wel in 1976. Guusan Verhoef, de bruidegom van toen Herbert, wil haar spreken. En haalt bij die gelegenheid meteen allerlei herinneringen op. Ze was getrouwd met chirurg Kees Cox, daar gaan verhalen over. Ze werkte zelf ook in het ziekenhuis. En snabbelde intussen bij de bekende familie Pon van de Volkswagen
1: dealer. En wat voor snabbel zou ze daar gedaan hebben?
0: Nou, dat wil ik je vertellen. Mevrouw Pon dementeerde en dan paste zij 's nachts op. En wat ze nou deed is, ze moest overdag in het ziekenhuis werken. Ja. En 's nachts op die mevrouw passen. Ze bond een touwtje aan die mevrouw. Dus als die mevrouw ging slaapwandelen, dan ging dat touwtje aan haar pols af.
1: Wat geweldig.
0: En dan moest ze opstaan.
1: Jee, wat een geweldige vondst.
0: Ja, dat soort herinneringen. Suzanne Verhoef was dat dus. Die was verpleegkundige in het EG, Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Haar man Kees Cox opereerde intussen al in het AMC en daarvoor in andere ziekenhuizen. Ze woonden met hun vier kinderen ook in de regio in Bussum. Allemaal jongens die geboren zijn na 1976... toen Suzanne Verhoef, die wij zoeken, nog een twintiger was. Er nog eentje. Deze man moeten we ook uitnodigen. Ook een welbespraakte Ton in Canada. Hij is nu 60 jaar het land uit, woonde altijd in Amsterdam. 40 jaar heeft hij Henny Zok, Z-O-C-K, niet meer gezien. Ze waren vrienden in Amsterdam in de Watergraafsmeer. Gingen samen skiën met kerst. Gebeurden rare dingen. En uiteindelijk is de een thuisgekomen met de liefde van een ander. Dus Tons liefde ging over naar Henny Zok. Dat willen we delen met Henny Zok. Maar waar is die gebleven nadat hij opgegroeid is in de Eerdichtstraat in Amsterdam Watergraafsmeer? Hij chauffeurde agenten. En thuis stak hij al zijn aandacht in modeltreinen.
1: Oké, en nu is hij op zoek naar zijn oude liefde eigenlijk.
0: Nou, de vriend die zijn oude liefde overnam. Henny Zok, Z-O-C-K. Ons gratis telefoonnummer is 0800 30 30 300.
1: En het vervolg daarop kun je allemaal horen. Komende zondag. En dat kun je dan horen tussen 12 en 2.
0: Nou ja.
1: Adres onbekend. Na tekst en uitleg.

0: slapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten.
3: Jong, wat ga je doen?
4: Je denkt, wat klinkt June raar vanochtend?
1: Ik heb nog niks gezegd.
4: Dan komt dat omdat het Barbara is.
1: Zo is dat, ja.
4: Als je denkt, wat klinkt Bart raar vanochtend?
1: Dan komt het omdat het Jos is.
4: Ja, precies.
1: Dit is de grote verwisseltruc vandaag
4: zo
1: bij
4: is
1: NH.
4: Dat, Barbara.
1: Maar we zijn gewoon één grote familie. Dus dat komt goed uit. Twee leuke uren, denk ik. We gaan even bellen met Timothy van B&B Vol Liefde.
4: Oh, ja,
1: ja. Veel mensen zullen hem kennen.
4: Dat denk ik wel.
1: De ondernemer van Ibiza.
4: Oh.
1: En hij heeft, ja, we kunnen hem vragen of hij nog steeds met Michael is.
4: Ja.
1: Of niet. En hij heeft zijn allereerste single uit.
4: Een single. Ja. Hij zingt ook.
1: Hij zingt ook, ja. Als je
4: ja zeg.
1: Ben je een kijker van B&B Vol Liefde?
4: Nee. Je zegt dat ik van de week pas voor de eerste keer hoorde dat het bestond en wat de opzet was.
1: Jeetje, nou dan heb je nog heel wat in te halen. Ja. Maar zeker dat hij ook zingt en nu heeft hij dus zijn allereerste single. We spreken hem straks. We spelen Pim Pampet en Tom Hofman is de gast.
4: Oh.
1: Straks tussen 1:30 en 2:30.
4: Dat is een bekende fotograaf.
1: Inderdaad, vroeger was hij natuurlijk vooral acteur, maar het is eigenlijk een heel veelzijdig mens.
4: Ja.
1: Fotograaf, schrijver. En hij heeft een bijzonder boek samengesteld. Het heet Lieve Joost. Gaat over Joost Zwagerman. En het zijn 25 brieven van toonaangevende kunstenaars, muzici en journalisten.
4: Okay.
1: Die schrijven een brief aan Joost Zwagerman.
4: Oh, dat is wel bijzonder.
1: Ja, Joost Zwagerman is 2015, heeft hij zelf een einde gemaakt aan zijn leven. Was ook een bijzondere schrijver en dichter. Ja. Dus veel mensen hebben wel zijn dierbaren iets over hem te vertellen.
4: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Zo is dat.
4: Dat kunnen we straks dus allemaal horen bij Barbara in June tot 2:00. Ik ga er vandoor. Ik spreek je zondagochtend tussen 10 en 12 bij Tekst en Uitleg.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: 1967.
2: 1978.
0: 1984.
2: 1969.
0: 1979.
2: 1985.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Ik ben Hans uit Amstelveen.
13: Ali uit Goren.
14: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
15: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
16: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
17: Huis in heel Noord-Holland.
18: Het is 12:01. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Twee cardiologen van het OLVG in Amsterdam zijn betrokken bij een corruptieonderzoek van de Fiat. Bij het busongeluk in Zwitserland gisteren zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond. Of er ook slachtoffers uit Noord-Holland komen, is nog niet bekend. En buren in Zwaag zijn nog altijd verslagen na de fatale brand in de paardenweide. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De Fiat heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteren van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
21: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
25: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: hele goede middag op deze vrijdag 11 september. June tot 2. June is nog in Spanje, want die leidt daar een bruiloft. Zij is babs voor het eerst van haar leven. Dus dat is een spannende onderneming. Maarten is getransformeerd in Suus. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Het is vandaag gewoon alles is anders.
1: Ja.
0: Bart was in één keer Jos.
1: Ja.
0: Maar goed, het maakt het er niet minder leuk om. We hebben een leuke show. We gaan zo meteen even bellen met Timothy uit B&B Vol Liefde.
1: Ja.
0: Ja, er zijn veel, wij zijn allebei niet de meest fanatieke volgers van het programma.
1: Dat zou je kunnen stellen.
0: Maar veel luisteraars denk ik wel.
1: En ik hoor dat hij een plaatje heeft gemaakt. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Daarom bellen we hem ook. Hij heeft zijn allereerste single uit. En we zijn natuurlijk benieuwd of hij nog samen is met zijn liefje Michael. Misschien heb je zelf ook nog wel een vraag voor Timothy. Dan kan je dat even appen. En straks tussen 1 en half 2, dan is Tom Hofman te gast. Auteur, acteur, fotograaf natuurlijk. En hij maakte een indrukwekkend boek. Namelijk 25 brieven aan Joost Zwagerman. 25 toonaangevende kunstenaars, journalisten en muzici schreven een brief aan Joost Zwagerman. En dat is gebundeld in het boek Lieve Joost. En dat boek heeft Tom Hofman gemaakt.
1: En Joost is er niet meer.
0: Nee, inderdaad. Joost Zwagerman heeft in 2015 zelfmoord gepleegd. Ja. Einde aan zijn leven gemaakt. Ja, hij wordt gemist. En Phil, dat komt ook heel erg naar voren in die brieven.
1: Okay.
0: Dus dat straks. En lekkere muziek hebben we natuurlijk ook. Wat dacht je van Elton John? Volgens mij lievelingsplaat van Pieter Kok uit de ochtend. I'm still standing.

0: Sommieux met It Feels Like Home. Ja, het is een hele bijzondere dag. Onder andere voor Timothy uit B&B Vol Liefde. Hij brengt namelijk zijn allereerste single uit. Likkie, Likkie is de titel. Ja, goedemiddag, Timothy.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag. Onze muziekman die vroeg meteen, wie heeft die titel bedacht?
2: Ja, nou, dat jij, denk ik. Gezamenlijk op. Ja, inderdaad, want hoe meer likken, hoe beter, toch?
0: Jij zegt het. Maar je klinkt super vrolijk.
2: Ja, zeker. Want ik heb heel veel te vieren natuurlijk allemaal op deze dag.
0: Ja, want vertel, wat vier je, wat voel je van binnen?
2: Nou, ik voel me helemaal gelukkig, want ik kan eindelijk met Michael de straat op en we kunnen gewoon normaal leven gaan leiden. En mijn single die vandaag uitkomt. En mijn caviar wat vanmiddag online gaat wat te bestellen is. Dus beter kan niet eigenlijk.
0: Ja, de meeste mensen die luisteren zullen het wel weten. Want die kijken naar B&B Vol Liefde. Maar
2: ja. Jij
0: viel daar wel als een blok voor Michael. En inderdaad, de vraag is, hoe liep dat af? Maar jullie zijn dus nog steeds samen.
2: Hij zit hier naast me zelfs. Dus ja.
0: Maar moest je dat dan de hele tijd eigenlijk verborgen houden?
2: Ja, zeker. Ja, je moet toch meedoen aan het programma. Dus we hebben 4 maanden zo'n beetje stil moeten zijn en stiekem moeten afspreken.
0: Hoe deden jullie dat dan? Dus, waar sprak je dan af? Of,
2: nou, we gewoon heen en weer vliegen en dan deed ik een pet op en een bril op. En toen waren we weer gesnapt door Reality FBI en toen... waren we weer op Ibiza, stonden ze bij me in de tuin foto's te maken. Dus ja, het is best wel wat. Maar goed, we zijn er vanaf.
0: Ja, dus, voelt dat als een soort bevrijding?
2: Nou ja, het is wel een opluchting dat we inderdaad nu gewoon normaal kunnen gaan doen. Dus het is wel lekker.
0: Ja, in een, volgens mij...
2: Ja,
0: dat snap ik. In een van de eerste uitzendingen zei je volgens mij... in het normale leven om een geliefde te vinden... dat is niet zo simpel of tot nu toe niet zo supergoed gelukt... Hoe verklaar je dat jullie dan nu zo samen zijn en dat het vrij snel heel goed was?
2: Nou, ik denk dat het gewoon voorbestemd is. Want dat ziet iedereen ook, denk ik wel. En zo voelt het dus voor mij ook. Het is gewoon mijn man, zoals ik al eerder heb gezegd.
0: Ja, het universum heeft jullie gewoon samengebracht.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, op het juiste moment.
0: Dat is toch heel bijzonder?
2: Ja, heel bijzonder, ja. Ik kan er ook nog steeds niet bij.
0: Ja, en even over de caviar. Want jij, voor de mensen die je niet kennen... jij houdt van champagne, van caviar... en niet van een armoedig leventje.
2: Nee, maar ik hou ook wel lekker van normale dingen, hoor. Stampotje op de bank met een vette worst erbij... vind ik ook helemaal heerlijk. Maar ik vind alles eigenlijk gewoon lekker.
0: Ja. Ja. Maar je gaat dus nu ook zelf je eigen caviar uitbrengen, begreep ik dat goed?
2: Ja, vanaf vanavond 6 uur is het online te bestellen op www.doncaviarinbiza.com. En dan kan iedereen t-shirts bestellen, caviar. Nou, dan kunnen we met z'n allen tegelijk gaan likken.
0: Aha, daar staat onder meer dat Likkie Likkie voor.
2: Nee, dat is echt zo eigenlijk heel grappig ontstaan. Maar Likkie Likkie, ja, het klinkt een beetje plat, hè, hier en daar.
0: Hier en
2: maar
0: daar.
2: Er zit wel wat meer achter. Ja, maar er zit wel wat meer achter. Alles is al somber in de wereld, dus laten we lekker alles even gaan. Vergeet alle ellende en gewoon even van links naar rechts met z'n allen.
0: Ah,
2: en vooral niet te druk maken.
0: Dat is jouw levensmotto van dit moment.
2: Ja, toch? Ja, daarom past dit nummer zo goed bij me.
0: Oké, en ik denk ook wel...
2: En dan had ik er meteen een klik mee.
0: Ja, we gaan hem zo draaien dat ook zeker in de kroeg of waar je ook bent... dat iedereen gaat meeswingen.
2: Dat denk ik wel, ja. Ah. Dat blijft goed hangen.
0: tot slot, heb je nog mooie plannen voor op de korte termijn?
2: Nou, we vliegen zo lekker terug naar Ibiza in 30 graden. Dan gaan we even lekker met onze benen in de lucht bij het zwembad liggen... en afkoelen en bijkomen van alle drukte.
0: Wat ben ik jaloers, het regent hier.
2: Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen.
0: Oké, Timothy. Liefst aan je geliefde en hier komt je single.
2: Zal ik doen.
0: Van harte.
2: Oké, bedankt. Veel plezier allemaal.
0: Oké.
2: Bye-bye.
0: Hoi. Hoi. Nou, hier is hij dan hoor, van Timothy. Likkie Likkie.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana. NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
11: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
12: Ik ben Melin uit Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 00:30 in Herengewaard. Even kijken, daar is 18 graden. Dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het OM heeft beslag gelegd op panden van 2 cardiologen van het OLVG in Amsterdam. De artsen worden door de FIOD verdacht van corruptie. Ze zouden geld hebben gekregen van producenten van cardiologische producten en die bedrijven vervolgens ook een voorkeursbehandeling hebben gegeven. Ook zouden hun producten daardoor vaker zijn gebruikt bij medische ingrepen. In totaal worden 6 cardiologen onderzocht. Na de schietpartij in een huis in Herugewaard zijn 3 mensen aangehouden. 2 van hen zijn minderjarig. Ze komen alle 3 uit Amsterdam. Vannacht raakt een persoon licht gewond. Waarom er geschoten is, is nog niet bekend. Het huis werd afgezet en de politie startte een grote zoekactie met onder andere politiehonden. Later die nacht kon de politie 3 verdachten aanhouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De overheid moet snel over de brug komen met een miljardensubsidie voor Tata Steel. Althans, dat zeggen medewerkers, vakbonden en een groep ondernemers uit de Eimond. Om hun mening kracht bij te zetten, demonstreren ze vandaag bij de staalfabriek. Dat zag verslaggever Thomas Jak.
16: Er staan een paar 100 mensen te betogen. Ja, dat dat toch echt, als we een duurzaam Tata Steel willen, dat we dat er snel moeten zijn. Dat er een klap op gegeven moet worden. En ze willen dat de maakindustrie voor Nederland behouden blijft.
15: Tegenstanders willen juist geen subsidie voor Tata. Zij zeggen dat het verkapte staatssteun is. Verkeer aan de zuidwestkant van Amsterdam moet dit weekend rekening houden met veel vertraging. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Ze werken namelijk aan de A9. De snelweg tussen Holendrecht en Bad Hoeverdorp is namelijk het hele weekend dicht. Rijkswaterstaat bouwt de snelweg om naar het nieuwe verdiepte stuk. Na het weekend rijdt al het verkeer bij Amstelveen door die nieuwe bak. De snelweg is dicht vanaf vanavond 9 uur tot 5 uur. Ja. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Lau. Wij horen jou zo meteen weer over een half uurtje met het Noord-Hollandse nieuws.
15: Zeker.
14: Tot dan. En ga ik even naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Dag Barbara, goedemiddag.
14: Op deze regenachtige dag. Tenminste, is dat overal in Noord-Holland het geval?
17: Nee, niet meer. We hebben wel een regen gehad vanochtend. Het is nog niet overal droog. En viel op de meeste plaatsen zo tussen de 1 en 3 millimeter. Aan de kust wat meer. Petten 8, Julianendorp 11 millimeter. Maar in de Noordkop is het inmiddels wat droger geworden en begint ook de zon erdoor te komen. En dat zie je ook meteen terug in de temperatuur. Het is bijvoorbeeld Op Texel en rond Den Helder is het al een graad of 19 tot 20 zelfs. En de rest van de provincie in de bewolking zit op 16 tot 17 graden. Nou, vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk aan droog. Af en toe breekt de zon door, kan nog een enkel buitje vallen. En de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Dus dat is allemaal best wel redelijk te doen. De wind draait naar het westen, is nu al het geval in de Noordkap en op Texel. En die is meest matig van sterkte. Nou, morgen beginnen we de dag, of beter gezegd, is het overdag droog. We beginnen de dag met plaatselijk mist, die lost snel op. En daarna hebben we af en toe zon en bewolking. En in de middag geregeld zon en in de avond neemt de bewolking dan weer toe. Maar het blijft in ieder geval tot laat in de avond, mogelijk tot in de nacht, droog. Temperatuur morgen zo rond de 20 tot 21 graden. En de wind is over het algemeen meest zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. In de avond iets meer wind langs de kust. Nou, zondag trekt dan weer een volgend front over, met vooral in de nacht en ochtend van tijd tot tijd regen en motregen. Of het in de middag al helemaal droog zal worden, dat is nog niet duidelijk. Verder een temperatuur van zo rond 20, 21 graden. Beetje afhankelijk van het feit of het droog wordt en er nog wat opklaringen komen. En dan maandag gaat de temperatuur iets stijgen. Blijft dan op de meeste plaatsen droog. Wel wordt de lucht vochtiger. Dinsdag 22, 23 graden. Beetje hetzelfde niveau trouwens als maandag. Maar op dinsdag is er wel kans op wat regen. En woensdag wordt de temperatuur dan weer, gaat weer naar beneden, richting een graad of 18 tot 19.
14: Oké, en de barometer van vandaag?
17: De barometer staat momenteel op 1017 tot 1018. En de spreuk luidt: september is de lentemaand van de herfst.
14: Ah, die vind ik mooi.
17: Ja.
14: Toch?
17: Ja hoor, zeker.
14: Dankjewel Jan.
17: Oké.
14: Hoi. Thuis in heel Noord-Holland. NH. Lekkere muziek is er natuurlijk ook bij. Wat dacht je van onze eigen Jan Smit? Als je lacht.

0: Jan Smit met Als je lacht. En even kijken, het is 8:08.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pin.
1: Pim pam pet. June tot 2 speelt Pim pam pet.
0: Iedere dag spelen we Pim pam pet. En het leuke is dat jij eraan mee kan doen. Dat kan je doen door te bellen of te appen. Maar eerst moeten we natuurlijk de selectievraag stellen. Suus, jij bent de Maarten van vandaag. Jij hebt de selectievraag bedacht.
4: Ik hoor dat hij ook altijd heel streng is.
0: Ja, hij is best wel streng.
4: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, okay. Maar ik hij is ook wel weer heel innemend.
4: Ja, nee, dat wel, maar bij dit spel is hij wel streng.
0: Ja, maar hij is wel oké. Okay.
4: Oké? Okay.
0: Ja.
4: Nou, ik ga mijn beste Maarten-imitatie doen.
0: Dat is goed. Ja, jij had bedacht de vraag. Dit weekend zijn de finales van de US Open. Bedenk iets, dingen die je op en om een tennisbaan kunt vinden.
4: Ja?
0: Ja, en dan draai ik aan het rad. Eens even kijken, wat vind je om, rondom of op de tennisbaan? Met de letter L van Lucas.
4: Oh.
0: Ja.
4: Ik weet al iets.
0: Jij weet al
4: ja,
0: iets.
4: Ja, maar ik sta wel eens op een tennisbaan.
0: Ja, hè? Het mag ook een professionele tenniscourt zijn natuurlijk, hè?
4: Van mij wel. Ja, gewoon een tennisbaan.
0: Aha, kom maar op. 088 850 51 52. En misschien doe jij dan wel mee met Pim Pam Pit.

0: Michael McDonald en The Sweet Freedom.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen. En dat doen we iedere dag op dit tijdstip. En dan met 5 actuele vragen. 2 kandidaten nemen tegen elkaar op. En we vroegen jullie, bedenk

0: iets dat je vindt rond en op de tennisbaan. Kwamen er leuke reacties binnen, Suus?
1: Absoluut. Even kijken hoor, wat heb ik allemaal?
0: De letter was trouwens de L.
1: Was de letter L, ja. De dingen met een L bij, op, naast de tennisbaan. Mart die zei lachende mensen, telt niet helemaal hè. Want het is met een bijvoorbeeld...
0: Dat mag eigenlijk niet.
1: Nee, maar niet. Maar ik vond het in dit geval wel schattig. René die zei een lop. Is niet echt een ding, maar wel echt een tennisterm. Zo'n balletje eroverheen. Even kijken, dan had ik nog... Oh, ik weet niet meer wie het was. Iemand zei nog... Joyce, die zei lijnrechters.
0: Ah, ja, mooi. Mooi.
1: En dat lijkt ook wel een beetje op wat Annelies zei.
0: Okay.
1: Maar dat is een van de kandidaten, dus die mag het misschien zelf zeggen.
0: Ik ga eens even naar Annelies. Annelies, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waar dacht jij aan?
2: Ik dacht aan lijnen.
0: Lijnen, ja, die vind je daar absoluut.
2: En die zijn ook lijnen.
0: Heel belangrijk in het spel. Jouw tegenkandidaat is Peter. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, bovenste beste Barbara.
0: Hallo, waar dacht jij aan?
3: Ik had, als ik zou gaan tennissen, dan neem ik altijd een paar blikjes limonade mee. Dus limonadeblikjes.
0: Limonade, nou oké, dat is ook goed gerekend.
1: Dat zeker, ja hoor.
0: Ja, je moet natuurlijk wel wat drinken als je gaat tennissen. Oké jongens, even kijken. Ik ga 5 vragen aan jullie stellen. En dan, 5, want anders kan dat niet natuurlijk. En dan wie het eerste antwoord en een goed antwoord heeft, die heeft een punt. Studentencampus Uilenstede, ja, die viert zijn 60ste verjaardag. Bedenk iets dat je vindt in een studentenhuis. Wat vind je in een studentenhuis? Of wat heeft te maken met het studentenleven? Met de letter S van Simon.
4: Schooltas. Ja. Ik dacht aan rotzooi, maar dat begint met een
0: ja, dat is wel een hele goeie, ja. Ik denk dat schooltas goed is, toch, Suus?
1: Ja. Zeker, ja hoor.
0: Oké, nou, Annelies, zet hem op, hè?
4: Ja hoor.
0: Even kijken, de Spice Girls zetten allemaal nooit uitgebrachte muziek op een 14-delige cd-collectiebox. Ja, bedenk een band of een muziekgroep. Of een artiest, dat mag ook met de letter D van Dirk.
3: Deep Purple.
0: Oh, jeetje, deze Peter is te scherp, hè?
4: Ja, dat is echt, hè?
0: Het staat 2-0 voor Peter.
4: Ja.
0: Oké, Hilversum neemt afscheid van 30.000 grijze kliko's. Iets dat je weggooit. Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal, inderdaad.
4: Ja.
0: Iets dat je weggooit met de letter B van Barbara.
3: Brood.
0: Brood,
3: hoort
0: ja.
3: Niet, maar...
0: Brood.
1: Ik verzond het nu niet. Brood.
0: Ja,
1: ja dat kan je weggooien. Dat is een Annelies, hè?
4: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Oké, het staat 2-1. Dit weekend is het Open Monumentendag. Wat heb je allemaal nodig om een huis te bouwen? Wat heb je nodig om een huis te bouwen met de letter P van Pieter?
3: Planken.
4: Palen.
0: Planken, zei
4: je. Ik had mij gelijk. Ik zei palen.
1: Nee, ik hoorde de planken eerder.
4: Oké.
1: Ja, helaas.
0: Dan staat het 3-2.
1: Nee, 3-1.
0: 3-1. Dan hebben we nog 1 vraag. Wat vind je in de radiostudio? Wat vind je in een radiostudio met de letter Z?
4: Zenders.
0: Ja, heel goed. Dus het staat 3-2. Peter.
4: Peter, gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel. Fijn weekend. Super.
0: Fijn weekend allemaal. Peter van harte en Annelies ook heel leuk dat je erbij was.
4: Ja, zeker weer eens.
0: En fijn weekend. Okay. Hoi.

Bijna 1 uur en je luistert nog steeds naar June tot 2. Ik zou dat ook zeker blijven doen, want zometeen praat ik met Tom Hofman over een heel bijzonder boek over Joost Zwagerman. 25 kunstenaars, schrijvers en de muzici schreven een brief aan de overleden Joost Zwagerman. Het is ook een eerbetoon eigenlijk aan hem. Een boek vol herinneringen. Maar eerst Umberto Tozzi. Ti amo.

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: En ik kom uit Egmond aan Zee.
8: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
9: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
10: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Laura Ousinga, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Twee cardiologen van het OLVG in Amsterdam zijn betrokken bij een corruptieonderzoek van de FIOD. Het Openbaar Ministerie heeft de politie toestemming gegeven voor het gebruik van drones om verkeersboetes uit te delen. En van die nieuwe bevoegdheid is inmiddels al gebruik gemaakt. En goed nieuws voor de pleziervaart in Weesp, want de sluis is weer open. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek.
11: Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Dus jij wil naar Egypte?
21: Ja, met NRV.
20: En waarom NRV?
21: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
20: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
21: Tuurlijk.
20: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
21: Jazeker.
20: Cairo en de piramide?
21: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
20: Top, ik ga mee.
22: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
19: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: June top 2.
24: Met Barbara Mulder.

0: Het goede doel, ik dans dus, ik besta. Nou, over het bestaan gaan we het eigenlijk ook hebben. En over het mooie boek Lieve Joost. Ja, schrijver, dichter en essayist Joost Zwageman. Maakte in 2015 een einde aan zijn leven. Hij wordt gemist. 25 toonaangevende kunstenaars, muzici en journalisten die schreven een persoonlijke brief aan Joost Zwageman. Ze halen herinneringen op, vertellen wat hij voor hen heeft betekend, wat hij heeft losgemaakt, wie hij was, wat ze allemaal aan hem missen. En een van de brieven is van Tom Hofman. En hij is ook de maker van het boek. En hij is de gast. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe had Joost dit gevonden, denk je? Dit boek dat nu voor ons ligt? Het is gissen.
1: Ik denk dat hij er wel heel blij mee zou zijn geweest. Er zijn de laatste jaren best veel publicaties over Joost verschenen, waarbij hij er niet al te best vanaf kwam. Uiteraard kon Joost zich daar niet meer tegen verdedigen. En ik heb dat gevoeld als een reden om eens te kijken, wie was Joost nu eigenlijk? En klopt het beeld, klopt het narratief wat er nu rondgaat over wie Joost Zwageman was? En dat narratief wordt toch voornamelijk gedomineerd door dat einde van zijn leven?
0: Ja, want als je iets vertelt, en dat deed ik net ook, over Joost Zwageman, dan doe je dat eigenlijk in één zin met het einde van zijn leven, ja, met zijn zelfdoding.
1: Maar dat neem ik je niet kwalijk, maar het hoeft niet. Je kan zeggen, hij heeft bijna 35, 30 jaar lang heel veel boeken gepubliceerd. Hij had de grootste oplage van bijna alle Nederlandse schrijvers, op zijn 40ste al 1,1 miljoen boeken verkocht, kan je nagaan. Hij hield lezingen, hij was werkzaam in alle gebieden van de literatuur. Hij trad veel op in het land en ook in de wereld draait door om kunsten enzovoort te propageren. Dus het was een hele bruisende, energieke, vol vonkenregen, zou ik bijna willen zeggen.
0: Mooi gezegd.
1: En wij hebben het steeds met z'n allen over het laatste moment dat die vonkenregen gedoofd was. Ja. En dat is natuurlijk niet terecht, want dat was hij niet. Hij was al die eerdere jaren van bloei. Het is bijna alsof je zegt, ja jongens, het sneeuwt nu. We hebben een heel jaar met sneeuw gehad. Nee, zo is het niet. Er is ook een lente en een zomer geweest. En wij kijken dus in dit brievenboek ietsje meer naar de lente en de zomer van Joost Zwageman.
0: Wat zijn de grappige momenten uit het boek? Want die zijn er ook. Mensen die denken dat het een super zwaar boek alleen maar is, dat is niet zo.
1: Nou, het is helemaal geen zwaar boek. Bijvoorbeeld hoe hij begonnen is met schrijven, hoe hij Amsterdam heeft veroverd door heel energiek bij allerlei cursussen te verschijnen. Van Oek de Jong bijvoorbeeld, die gaf les. Maar ja, hij liep al na twee dagen weg. Want hij zei, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Dat kan ik allemaal al. De Noord-Hollander, Frits Wester, die je kent, de journalist van RTL, de politieke redacteur. Haalt herinneringen op aan de middelbare schooltijd, dat ze elkaar zagen in een cafeetje. De naam is me nu even ontschoten, maar daar kwamen eigenlijk alle groeperingen van Alkmaar samen, high en low, en daar leerden zij elkaar kennen. En Frits en Joost wilden dolgraag uit Alkmaar weg, uit de provincie naar de grote stad. En ik geloof dat een van de laatste regels van Frits Wester is, het is ons potverdorie, toch mooi gelukt, Joost. Jij naar het boekenbal en ik naar het Binnenhof. Een heel mooi eindregeltje is natuurlijk. Dus het gaat over die energieke tijd. Daarna treedt hij toe tot het schrijversgilde in Amsterdam. Hij wordt vrienden met Adrie van der Heijden, wat natuurlijk een door hem zeer gewaardeerd literator was, met een prachtig oeuvre op dat moment. Maar later, en dat vind ik wel grappig, is bijvoorbeeld Peter Buwalda heel erg onder de indruk van Joost Zwageman. Hij rijdt met de fiets naar Paradiso, waar op dat moment 20 jaar Gimmick wordt gevierd. Heel Paradiso stroomt vol. En dan is Peter Buwalda, die wij nu zien als een super auteur in Nederland, is te verlegen om naar binnen te gaan. Want hij denkt, daar hoor ik allemaal niet bij, bij al die hotematoten op dat feest in Paradiso. Ik ga maar naar huis. En hij dacht, potverdikkie, die Joost is maar 8 jaar ouder, maar heeft al 30 boeken meer gepubliceerd dan ik. Nou, dat is een heel mooi verhaal. En later worden ze collega's bij een blad over popmuziek, Wawa. En dan zegt Joost tegen Peter Buwalda, Peter, jij schrijft een artikel en dan zet jij je naam eronder. Je zegt niet de redacteur. Ik wil graag dat jij je naam eronder zet en alle andere redactieleden moeten daarmee instemmen, want je bent gewoon een hartstikke goede schrijver. Nou, die collegiale, genereuze kant van Joost is niet zoals het de laatste tijd over het algemeen over hem gesproken wordt. Dus het was een inspirator. Ook Jessica Deurlacher en Ellen ten Damme schrijven stukjes tekst en brieven voor deze.
0: Maar ik merk ook aan de brieven dat om je te onderbreken, de vonkenregen, inderdaad, die spat eruit.
1: Ja.
0: Maar ook al bijvoorbeeld Ellen ten Damme, die op een gegeven moment schrijft: sorry dat ik vooral jouw lach en jouw optimisme heb gezien. En niet de zwaarte en de duisternis.
1: Ja, dat klopt. Het is een heel mooi regeltje van haar werk die erg ontroerend is om te lezen. En ik denk dat zij veel hield van de contacten met Joost na de begrafenis van. Na een bepaalde begrafenis hebben ze met elkaar zitten praten heel lang. Zijn ze blijven plakken en raakten zij onder de indruk van hem en zijn gedrevenheid. Dat kan. Mensen hebben meerdere kanten. Mensen hebben iets van binnen soms, gedachten, twijfels. Maar aan de buitenkant, en ik denk dat het Joost een wilskracht is geweest om zelfs in moeilijke tijden heel optimistisch en genereus en warm en ook humoristisch over te komen. En met name het laatste jaar, het was uiteraard de begrafenis van Herman Brood, waar ik het over had net. Met name het laatste jaar heeft hij een schitterend boek over beeldende kunst geschreven, De Stilte van het Licht. En dat iemand dat kan in zo'n heel zwaar, moeilijk jaar, nou, dat verdient ontzettend veel bewondering. En mensen hebben verschillende aspecten, verschillende kanten. En al die kanten komen in deze mooie brieven naar boven. En naar mijn gevoel, ook in de stijl van al die auteurs, die heel verschillend is telkens. En daardoor is het boekje met al deze brieven heel erg leesbaar.
0: Ja, mooi om zo meteen even een kort stukje voor te lezen, denk ik. Tom Hofman dus in gesprek over het boek Lieve Joost. En we spreken zo verder.

0: Lisa Lois en No Good For Me. We hebben het nog steeds over het boek Lieve Joost. In het boek staan 25 brieven. Die brieven zijn geschreven door 25 toonaangevende kunstenaars, muzici, journalisten. Het boek is samengesteld door Tom Hofman, die is bij mij te gast. En Paul Sebes, dat moet ik ook nog even erbij zeggen.
1: Inderdaad.
0: Het begint met een krachtige brief van Jessica Duurlacher. Zij was eigenlijk een van zijn oudste en allerbeste en langste vrienden. En Tom, jij gaat er een klein stukje uit voorlezen.
1: Ja, een stukje. Ja. Ik heb niet de mooie stem van Jessica, maar ik doe
0: nou,
1: het.
0: Je hebt wel een hele mooie stem.
1: Lieve Joost, ik heb zoveel met je gepraat. We hebben zoveel gepraat. Er was altijd zoveel te zeggen, zoveel te schrijven, zoveel ruzie te maken, zoveel om over te lachen. In alles zat wel een verhaal, een anekdote, een grap of een probleem. Veel problemen, veel complexe situaties, veel slapstick, veel wanhoop. Op het laatst, veel kwesties en confessies. In de Bali in 1986 kwam ik je tegen. Je las gedichten voor op een uitzonderlijk gepassioneerde manier. Je was de enige van alle jonge lispelaars die avond die jezelf als dichter serieus nam. En van de weeromstuit deed iedereen dat ook. Je bulderde en bruiste en ontplofte bijna van de energie.
0: Mooi, mooi. Mooi geschreven en mooi voorgedragen.
1: Jessica Duurlacher.
0: Ja. Wat neem jij in jouw leven mee van Joost? En ja, wat is.
1: Joost heeft mij geleerd. Ik ben maar één van die briefschrijvers, maar ik ben geen echte schrijver, maar er zitten echte. Maar Joost heeft mij geleerd van taal te houden en over taal na te denken. En als je goed de boeken van Joost gaat herlezen, wat ik heel erg aanbeveel, dan zie je hoe fantastisch hij zijn zinnen construeert, hoe hij het verhaal construeert en geen woord of geen letter staat er te veel. Dus het is iemand die bijna als een beeldhouwer werkte aan zijn zinnen en zijn verhalen en zijn essays. En heel gek, heel erg gevoelsmatig de andere kant op zijn gedichten die eigenlijk zijn kamermuziek zijn, waar je hem het meest intiem leert kennen. Dus ik vind hem echt een auteur van zeer groot formaat. En ik denk dat we hem in de toekomst anders gaan waarderen dan op dit moment.
0: Oké. Zijn er ook dingen die je bloedirritant vond aan hem?
1: Nou,
0: ik bedoel, los van respect naar deze lofzang natuurlijk.
1: Ik ben misschien een van de weinigen, weet ik niet. Ik heb nooit één moment ruzie of irritatie met hem gehad. We zijn op reis geweest een aantal keren.
0: En dan was er niks irritants aan hem? Of?
1: Nee, maar ik bewonderde hem. Dus ja. En hij had altijd gelijk. Ik ga Joost niet tegenspreken.
0: Het klinkt bijna als een soort verliefdheid. Of.
1: Nou, ik zou het een culturele verliefdheid willen noemen. Ik vond zijn talent onbegrensd. En je zou kunnen zeggen dat een onhandige jongen is die van zijn leven. I made my life a Hindenburg, zeggen ze dan wel eens. Hè. Hij heeft van zijn leven toch ook wel een beetje een moeilijke situatie gemaakt. Maar de kern van Joost was een en al goedheid en talent, met een hoop onzekerheid daarbij. Maar en naar dat talent kijk ik heel graag, want hij had meer talent bijna dan wie dan ook.
0: Ja, als het als je de brieven leest, is er dan, of als je er zoveel over na hebt gedacht, is er dan ook een soort advies aan mensen die, nou, een equivalent van Joost bestaat misschien niet, ten zekere denk ik niet voor jou, maar wel iemand die zo talentvol is en gepassioneerd, maar die ook die duisternis
1: dat
0: heeft.
1: Was ook
0: hoe moet je daarmee leven?
1: Dat was natuurlijk het schokkende, dat juist deze man die op bij de Wereld Draait Door steeds kwam vertellen dat hij tot deze wanhoopsdaad overging. Verleden zondag of de week daarvoor was er Jimmy van Ost, de psychiater, die heeft verteld tijdens Zomergasten over hoe dit iedereen kan overkomen. Iedereen kan langzaam van het spoor raken en zegt hij, psychisch lijden bestaat uit een dialoog met jezelf en dat kan de verkeerde kant op gaan. En dat gebeurt in stilte, de buitenwereld merkt het niet. Zijn advies is, denk ik, en dat zou ik dan ook zeggen,
0: van deze psychiater.
1: Van deze psychiater, als je voelt dat dat gebeurt, betrek altijd de anderen erin en blijf open. En ik weet zeker, en dat heb ik ook een aantal keren meegemaakt in mijn vriendenkring, dat er een uitweg is. Dat er mensen zijn die naar je willen luisteren en die je weer het licht kunnen laten zien als je in die duistere situatie zit.
0: Ja.
1: Daarvoor hebben we dit boekje misschien ook een beetje gemaakt. Je kan voor jezelf een oplossing vinden en vooral door met je omgeving contact te blijven houden.
0: Ja, die psychiater waar je het net over had, die zei ook, zoek lotgenotengroepen op. Mensen die zich ook kunnen voorstellen hoe donker het dan is in je hoofd en hoe je
1: net,
0: daar misschien uitkomt.
1: Dus iemand die, laten we zeggen, bij de ABN AMRO werkt, heeft het ook. Of een student wiskunde. Maar ook grote kunstenaars hebben dat, die zich uiteraard heel open en gevoelsmatig openstellen voor de wereld. Die zijn daar misschien extra bevattelijk voor. Joost heeft er fantastische boeken over geschreven, moet ik zeggen, waarin hij studies van heeft gemaakt. En daarin wordt hij ook heel erg gewaardeerd door de jonge psychiaters bijvoorbeeld. Zeggen, nou, dit is echt een handboek voor psychiaters, hoe je omgaat met mensen die depressief zijn of zelfs misschien suïcidaal zijn.
0: Ja, Tom Hofman, ja, de tijd in dit uur gaat veel te snel, maar Lieve Joost, een portret in brieven is een absolute aanrader om te lezen. En jij zei net ook al, het is ook de moeite waard om ander werk van hem van vroeger te herlezen. Ja, wat zou je dan bijvoorbeeld lezen?
1: Ja, Gimmick is het meest toegankelijke werk, maar ik ben gek op, en er zijn er meer, Peter Buwalda vindt het ook mooi, en Arjen Fortuyn van de Volkskrant, op Chaos in Rumoer, wat een portret is van een radioprogramma. Nou,
0: nou beter toepasselijk. Leuk dat je er was. En kom nog een keer terug. Dit is Paul Jong met

0: voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
1: Voordeeluitjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ik ben Ron uit Hello.
10: Ik ben Chris uit Amsterdam.
11: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
12: Ik ben Christa en ik kom ook uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Eens even kijken, het is 2:30. In Abbenes is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Hoosinga. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het OM heeft beslag gelegd op panden van 2 cardiologen van het OLVG in Amsterdam. De artsen worden door de FIOD verdacht van corruptie. Ze zouden geld hebben gekregen van producenten van cardiologische producten en die bedrijven vervolgens een voorkeursbehandeling hebben gegeven. Ook zouden hun producten daardoor vaker zijn gebruikt bij medische ingrepen. In totaal worden 6 cardiologen onderzocht. Goed nieuws voor de pleziervaart in Weesp, want de sluis is weer open. Door de regen van de afgelopen weken is het niet langer nodig om water te besparen. De sluis was sinds half augustus dichtgegaan vanwege de droogte. Ook de noodpompen in Muiden zijn inmiddels uitgezet, maar het waterschap waarschuwt wel. De watertekorten zijn nog niet helemaal aangevuld en de pompen blijven daarom voorlopig klaarstaan voor het geval het weer een langere tijd droog wordt. Buren in Zwaag zijn nog altijd verslagen na de fatale brand in de paardenweide. Woensdagochtend kwam daar een bewoner om het leven. Deze buren probeerden nog in te grijpen.
16: Ik ben hiernaast gaan bonken. En toen was het al zo groot dat ik de hitte al niet eens meer kon verdragen voor de deuren.
17: Ja, je ziet de rook steeds dichterbij komen en dichterbij komen.
16: En je ziet overal.
17: Nou, gelukkig. Ja,
16: overal. Overal de dakpannen uit de houten, hiernaast uit de houten en de roken. Dus je bent bang dat het hier ook gebeurd is. Maar wij mogen niet mopperen.
15: De brand ontstond in de meterkast. Een rood kruis negeren? Nou, grote kans dat je dan binnenkort vanuit de lucht wordt gesnapt. Want de politie mag drones gaan inzetten om automobilisten te bekeuren. Dat gebeurt onder meer bij het negeren dus van een rood kruis of bijvoorbeeld achteruit rijden op de snelweg. Bij de Koentunnel zijn de drones al ingezet en zijn er ook al meerdere boetes uitgedeeld. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Dankjewel, Laura. We horen jou weer over een half uurtje. Eens even naar Jan Visser, want Jan, hoe ziet het er verder uit vandaag? Vanmiddag qua weer.
18: Jan. Vanmiddag blijft het op lokaal nog een buitje na, droog en af en toe komt de zon tevoorschijn.
10: De temperatuur komt uit op maximaal 19 tot 20 graden... en de wind is meest matig aan de kust en vooral bij Texel... af en toe vrij krachtig uit het westen. Vanavond neemt de wind af, de komende nacht zijn er opklaringen... en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgenochtend lost de mist op en voor de rest is er af en toe zon... in de middag periode met zon, maar zaterdagavond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is morgen zuid tot zuidwest en zwak tot matig aan de kust aan het eind van de dag vrij krachtig.

0: Donna Lewis en I Love You Always Forever. En net spraken we nog over het boek Lieve Joost. Het heet dus Lieve Joost. Het zijn 25 brieven. En het boek is onder meer samengesteld door Tom Hofman. En het is overal te koop. Suus, het weekend ligt een beetje voor de deur. Hè? Straks, als wij klaar zijn met dit programma, dan begint ons weekend toch een beetje?
1: Ja, wel een beetje.
0: Dus ik vind vrijdagavond altijd het lekkerste gevoel, want dan duurt het nog zo lang.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook?
1: Ja, dan denk je zaterdagavond, denk je, ja, maar morgen is het alweer zondag.
0: Ja, zo is het.
1: Dat is wel jammer, ja.
0: Heb jij nog mooie plannen?
1: Nou, ik ga straks, dat is wel leuk, naar de golfbaan in Naarderbos. Ik kan helemaal niet golf hoor, dus daar ga ik ook nog niet voor. Maar dat is een golfclub die volgens mij per morgen ook officieel weer open gaat. Van zometeen is een soort openingsfeestje. En dat is wel leuk, want die golfbaan die is dus, nou ja, de vorige eigenaren die gingen 8 jaar geleden of zo gingen ze failliet. Zoiets is het. En sindsdien stond dat hele gebied, ja, gingen mensen hun honden uitlaten en er gebeurde niks mee. Dus het onkruid stond tot aan je oksels. Nou, en toen kwam er een nieuwe eigenaar en die heeft van die enorme jungle weer een mooie, strakke greens, fairways, ik ken al die termen niet, een mooie golfbaan gemaakt. Dan ga ik zo meteen even kijken.
0: Wat leuk, want het is ook een sport die enorm wint aan populariteit afgelopen
1: jaar. Zeker, ja. En dat volg ik dus wel eens. Ik schrijf ook als sportjournalist, dus daardoor was ik hier ook een keer geweest al, om te kijken of het gelukt was met die golfbaan. En dit weekend trouwens, misschien ook leuk om te vertellen, is de Solheim Cup. In Brabant is dat. Maar het is heel bijzonder dat het in Nederland is. Enorm vrouwentoernooi in het golf tussen Europa en Amerika. Dus daar ga ik de rest van het weekend ga ik denk ik dat op tv kijken.
0: Nou, misschien ben je aan het luisteren en heb je ook nog een mooi plan of iets wat je gaat doen in het weekend. Kan je natuurlijk altijd even delen via

0: Hope of Deliverance. Het weekend staat voor de deur. Ik vroeg jullie al, wat zijn je plannen? Ik ben tegenwoordig aan het zwemmen, Fuus.
1: Zwemmen?
0: In het buitenbad gewoon.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds, inderdaad.
1: Het is hartstikke koud buiten.
0: Ja, maar toch is dat fijn. Vooral het gevoel daarna. Ja.
1: En waar zwem je?
0: In het de Mirandabad in Amsterdam.
1: Ja.
0: En dan best wel veel fanatieke mensen daar.
1: Ja.
0: Zit zeker niet in de snelste baan. Maar
1: oh ja, heb je dan zo, je hebt zo'n kletsbaan en dan zo'n wedstrijdbaan?
0: Ja, de kletsbaan is met mondjesmaat. Ik zit wel in de kletsbaan, maar ik zwem dan wel 3 kwartier zonder te stoppen. En ook nog wel op een redelijk tempo.
1: Zo.
0: Dus dat ga ik doen.
1: Nou, dat doe ik je niet na.
0: Nou. Nou ja, wat kwam er binnen nog?
1: We hebben een appje van Anja. Die zegt, mijn kleindochter Jonna die is jarig. En dat vieren we morgenmiddag. Ze zegt niet bij hoe oud Jonna wordt. Maar klinkt als een leuk feestje.
0: Ja, absoluut.
1: Hendrik die zegt, ik ga met mijn 2 broers een dagje naar Amsterdam. Zoveel mogelijk kroegen bekijken.
0: Nou, die zijn er genoeg. Dus dat komt denk ik helemaal goed.
1: Dat komt wel goed. En Irma die gaat juist onze mooie provincie even verlaten. Want ze gaat een dagje naar Gouda. Voor een kaas-experience.
0: Oké, dan kan je toch net zo goed naar Alkmaar gaan, of niet?
1: En we hebben hier toch genoeg kaas?
0: Dat denk ik ook.
1: Dan hoef je niet de provincie vooruit, hoor. Irma. Nou,
0: iedereen veel plezier, hoe dan ook. En dit is trouwens Anita Meijer. Blame it on love.

Blame It On Love van Anita Meijer. En eens even kijken, het is bijna 2 uur. Iemand appt nog, waar is nou toch Maarten? Nou, Maarten is bezig met de voorbereidingen voor zijn bruiloft volgend jaar. En waar is June? Die is ook op een bruiloft. Die verbindt vandaag 2 mensen in de echt. Tenminste, zij is de babs. Dus de boodschap is, laat de liefde vieren. Fijn weekend!

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mens. Die heeft heel veel van me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
1: Wie is een taart waard?
5: E-Bank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
11: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
12: Ik ben Joep, uit Beverwijk.

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goed nieuws voor de pleziervaart in Weesp. De sluis is weer open. Twee cardiologen van het OLVG in Amsterdam zijn betrokken bij een corruptieonderzoek van de Field. En het Openbaar Ministerie heeft de politie toestemming gegeven voor het gebruik van drones om verkeersboetes uit te delen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

0: Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het nou met jou?
1: Ja, gaat helemaal goed.
0: Ja, heb je daar zin?
1: Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, het is wel weer een vrijdag.
0: Ja, het is een vrijdag.
1: Het is wel een vrijdag.
0: Maar voelt het ook zo als een vrijdag?
1: Nou, een beetje wel, een beetje niet, want ik moet het weekend wel ook werken.
0: Oh ja.
1: Maar,
0: dat is een nadeel een beetje.
1: Dat is wel jammer. Maar maandag ben ik vrij.
0: Kijk, ik zit nog wel helemaal een beetje in de vakantiemodus.
1: Ja,
0: ik ben natuurlijk 2 weken weg geweest.
1: Ja.
0: Francis heeft op deze plek gezeten.
1: Ja,
0: deed
1: inderdaad.
0: Het goed, hè?
1: Ja, was heel gezellig.
0: Ik kan ook wel zeggen, kijk, ik val niet op mannen. Maar over Francis kan ik zeggen, is nou een bijzondere mooie man.
1: Ja, vind ik ook. Helemaal
0: dat
1: eens.
0: Kan je niet, dat kan je soms zeggen. Marcel kijkt me aan, die denkt, wat doet Marcel? Hoi, goedemiddag.
2: Dat is een mooie man.
0: Ja, nou ja, vind jij niet dat je over mannen soms kan zeggen dat een mooie man is?
2: Nou, dat vind ik van jou eigenlijk wel.
0: Oh ja. Ja, dat is vanzelfsprekend natuurlijk. Vind ik eigenlijk ook wel. 2 weken Oostenrijk ben ik geweest.
1: Heerlijk.
0: Nu kan ik zeggen dat ik ontzettend veel gedaan heb. Dat ik ben gaan wandelen, dat ik erop uit ben geweest. Maar ik zal heel eerlijk met jullie zijn, ik heb geen reet gedaan.
1: Ja, dat verbaast me ook weer helemaal niks voor jou, weet je dat?
0: Nee, maar dat is ook een keer fijn, hè, dat je even niks hoeft te doen.
1: Ja, dat moet je jezelf ook kunnen gunnen.
0: Maar doe je dat wel eens?
1: Ik niet. Ik vind het ook heel moeilijk om gewoon in stilte met mezelf te zijn. Ik vind dat heel moeilijk.
0: Ja? Ja. Heb jij veel gedachtes?
1: Ja, ik heb gewoon de hele tijd... Het is een soort vluchten van jezelf dan of zo. Dat je elke keer maar gewoon afleiding zoekt en prikkels zoekt. Het
0: wordt daar wel heel moeilijk, hè?
2: Ja.
0: Goedemiddag wordt wel lang, hè? Ja, het regent buiten en we zijn allemaal depressief meteen. Nee, zo is het natuurlijk niet. Maar je kan worstelen met de gedachtes, bedoel je een beetje.
1: Ja, dat ook. Maar ook omdat het zomer was. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook wel oké met dat het nu herfst is. Want dan heb je ook niet meer de hele tijd het gevoel dat je dingen moet.
0: Nee.
1: Dan is het ook oké, als het regent en grijs is, dan is het ook oké om gewoon thuis te blijven en gewoon lekker onder je dekentje te kruipen.
0: Filmpje
1: en
0: aan,
1: te kijken.
0: Doe je goed radio aan in dit geval natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Even lekker kijken. Marcel, jij bent op vakantie geweest ook, toch?
2: Oh, dat is wel lang geleden. Is het zo lang geleden dat ik weer opnieuw
0: jij bent er weer naartoe ook eigenlijk.
2: Mag ik even weer?
0: Maar jij hebt een mooie reis gemaakt, toch? Tenminste, of was dat...
2: Ja, was vorig jaar.
0: Oh.
2: Canada.
0: Kun je nagaan hoe lang Marcel niet op de vlucht is geweest? Nee, dat is natuurlijk niet waar. Jij, want vorig jaar Canada.
2: Ja, was vorig jaar. Ja.
0: Weet je, we gaan de tijd snel. Wat was dit jaar dan? Curaçao?
2: Nee, gewoon...
0: Limburg, Veluwe.
2: De Hardenberg.
0: Oh ja.
2: Ja, ook leuk. Als het duinen.
0: Als het dan regent, wil je gillend huis, denk ik ook in Hardenbergen. Goedemiddag, Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Een bommetje volle show vandaag bij ons. Jeff van Vliet, ook Blanco, komt langs. Die heeft ooit in de 3J's gezeten, heeft een nieuwe single en is

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: een goed hart gesproken. Dat heb jij eigenlijk wel, Marcel, moet je eerlijk zeggen.
1: Oh?
0: Je bent even te kijken hoe jouw koptelefoon links en rechts is. Je weet niet meer wat voor en achter is.
1: Je zit het ook wel. Ik wil nog even uitleggen.
0: Ja, het is een vrijdag natuurlijk. Nee, een goed hart. Ik vind dat jij een goed hart
1: hebt. Ja,
0: jij moet het beter zelf even vertellen. Want jij zit normaal gesproken ook altijd op de zaterdag en de zondag bij ons. Dan presenteer jij de agenda. En jij vertelt dus alle lieve mensen die aan het luisteren zijn. Wat gaat er gebeuren in Noord-Holland?
1: Wat kunnen we allemaal doen? Ja. Nou, ik heb nu zo'n 20 tips of zo voor dit weekend.
0: Ja, dat is veel, hè?
1: Ja, dat is veel.
0: Ik kan me voorstellen dat er midden in de zomer minder te doen is dan bijvoorbeeld de periode die nu komt.
1: Klopt,
0: het trekt weer aan. Ja. Een soort trekvogels.
1: Ja, mensen kunnen ook live bellen en zo, dat is hartstikke leuk.
0: Is toch gezellig?
1: Ja, ik heb altijd gesprekjes met
0: jouw
1: mensen.
0: Hart zit op een goede plek. Wie nog meer zijn hart op de goede plek heeft, dat is Francis. Die heeft me afgelopen 2 keren vervangen op de vrijdagmiddag. Ook toen werd er gewoon het spel gespeeld, 2 van de 3. Zullen we even terug naar vorige week? Toen deed namelijk Linda mee en die won. Luister mee.
2: Welke waterschap-gerelateerde bouwwerk uit Noord-Holland staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de bemaling van de Beemster of vergelijkbare droogmakerijen? Ingewikkelde vraag, maar als jij het antwoord hoort, dan weet ik zeker. Is het A, de Afsluitdijk, B, het Zuiderzeemuseum, C, de Stelling van Amsterdam of toevallig D, de Beemster droogmakerij?
3: Nou, mijn man kucht er door de vraag heen, maar ik houd op de Beemster drogerij. Of zeg ik het goed?
0: Ik hoorde het goed, ja! Oh. Ja, ik zal je heel eerlijk vertellen, Marcel. Ik was vanochtend bezig met de voorbereiding.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ik wist het niet. Ik denk, de lat ligt opeens een stuk hoger als ik weg ben, hè?
1: Ja, die pootjes even.
0: Ik denk, ik had geen flauw idee. Dus ik heb de quiz een beetje bijgeschaafd. Hij is weer even wat laagdrempeliger. Want je maakt vandaag namelijk kans. Je kan winnen een zonnebril.
1: Echt?
0: Met het NH-logo erop. Ja.
1: Oké, mag ook een regenbril?
0: Misschien kan je die zonnebril dan gebruiken, zodat je de regen niet ziet. Dat het een beetje donker wordt. Dat het even een beetje blurt.
1: Alles gewoon even donker wordt.
0: Moet je wel zo meteen meespelen met 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3. Goed in deze quiz. Jij kan meespelen. Moet je antwoord 2 geven op de volgende vraag. Bij hoeveel graden gaat water koken? Je begint al met lachen.
1: Hij begint te lachen, sorry hoor.
0: Bij hoeveel graden gaat water koken? Dat wil ik van jou horen. 088, 850, 51, 52. Ben benieuwd, Marcel.
1: Ik weet het antwoord niet.
0: Oh nee. Ik dacht een graad of 40.

0: Was het te makkelijk eigenlijk?
1: Nee joh.
0: Nee toch?
1: Ik zie allerlei dingen binnenkomen. 89,3 graden.
0: Oh, dat is niet goed. Nee. Ja, tenzij het een professor is. Die heeft het opnieuw uitgezocht. Dan kan het. Nee. En wij willen weten bij hoeveel graden gaat water koken. Mocht je dat weten, dan mag je zo meteen meespelen met 2 van de 3. Win je een fantastische prijs. Zo'n zonnebril. Ja, die heb je ook echt nodig de komende dagen, denk ik. Hè? Goed, wie wel het zonnetje in huis is, dat is mijn lieve vriendin. Ja, zij is van het nieuws. Ze weet echt alles. Een soort goeroe is ze. Laura Goeroe noemen we dat ook wel. Zometeen dus.

0: Laura, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, 3 Hillegomse bankjes krijgen een boodschap die je echt even laat zitten en nadenken.
0: Oh, oké, dat hoor je zo meteen. En ook deze Don't You Worry About A Thing hoor je zelf. Don't you worry about a thing.
2: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
17: Ik ben Nicole uit

0: 3 minuten over 14:30 momenteel. In Schorel is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een ernstig ongeluk op de N9 bij Callantsoog is vanmiddag iemand overleden. Een camper en een personenauto botsten frontaal op elkaar. Een tweede persoon is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 is tussen het Zand en Julianadorp-Zuid afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En dat gaat naar verwachting nog uren duren. Een rood kruis negeren? Grote kans dat je dan binnenkort vanuit de lucht wordt gesnapt. De politie mag namelijk drones inzetten om automobilisten te bekeuren. En dat gebeurt onder meer bij het negeren van dus een rood kruis of achteruitrijden bijvoorbeeld op de snelweg. Bij de Koentunnel zijn de drones al ingezet en er zijn ook al meerdere boetes uitgedeeld. Goed nieuws voor de pleziervaart in Weesp. De sluis is weer open. Door de regen van de afgelopen weken is het niet langer nodig om water te besparen. De sluis is half augustus dichtgegaan vanwege de droogte. Ook de noodpompen in Muiden zijn inmiddels uitgezet. Maar het waterschap waarschuwt. De watertekorten zijn nog niet helemaal aangevuld. En de pompen blijven daarom nog wel eventjes klaarstaan voor het geval het weer een langere tijd droog gaat worden. In Hillegom krijgen 3 bankjes een bijzondere boodschap mee. Op de bankje staat namelijk: een goed gesprek begint met iemand echt zien. De gemeente wil inwoners daarmee aansporen om oog te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Via een QR-code is er meer informatie te vinden, ook over suïcidepreventie. De plaatjes die zijn te vinden in de Heemtuin, in het Jozefpark en in de Hoftuin. Ja, dat is eigenlijk omdat de gemeente sinds dit jaar een wettelijke taak heeft om zelfdoding te voorkomen. Ik vind het wel een heel mooi initiatief op deze manier.
0: Ja, het is wel een mooie boodschap dan, die bankjes natuurlijk. Het is ook wel zwaar misschien, vind je niet?
1: Het is wel zwaar, ja, zeker. Maar goed, het er niet over hebben maakt het niet lichter.
0: Nee, kijk, zeker misschien voor die mensen dan op zo'n moment. Ja. Je zit een beetje vast of zo.
1: Hè? Ja, en het is echt een taboe natuurlijk. Ja, mensen durven nog steeds gewoon heel vaak niet over mentale problematiek te praten. Ook onder jongeren is dat heel vaak het geval. Misschien dat je op deze manier dan kan zorgen dat het wat drempelverlagend is.
0: Ja, ik zit alleen te denken, stel je voor, je zit er echt helemaal doorheen en je loopt langs zo'n bankje en er staat er zo'n tekst op met een goed gesprek begint met iemand echt zien. En je moet vervolgens dan een QR-code gaan scannen. Ja, dat is dan wel weer, ja, het kan ook wel weer de drempel zijn natuurlijk. Heel veel druppel.
1: Snap het. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van bewustzijn creëren en het meer zichtbaar maken gewoon in de omgeving om je heen.
0: Ja, ja.
1: Dat je gewoon vaker eraan herinnerd wordt dat dit een ding is. En hoe meer plekken je het ziet, hoe meer een taboe doorbroken wordt.
0: Ja, is het nog even goed om te vermelden waar je naartoe kan bellen mocht je met deze gedachten rondspoken? Het is volgens mij de algemene 113. Kun je bellen.
1: Ja, als je inderdaad suïcidale gedachten hebt of daar graag met iemand over zou willen praten, dan kun je inderdaad altijd bellen naar 113.
0: Pak dat aan, doen.
1: Ja.
0: Oké, Laura, dankjewel.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag blijft het op lokaal nog een buitje na droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 tot 20 graden en de wind is meest matig aan de kust en vooral bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Vanavond neemt de wind af, de komende nacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgenochtend lost de mist op en voor de rest is er af en toe zon, in de middag periode met zon, maar zaterdagavond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is morgen zuid tot zuidwest en zwak tot matig aan de kust aan het eind van de dag vrij krachtig.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel 1 vertraging bij ons in de provincie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein momenteel 9 minuten.

0: En die Soul Sister bij NH met The Way to Your Heart.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: Ja, we spelen twee van de drie. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord twee van de drie vragen goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Je krijgt 10 seconden de tijd voor elke vraag. Beantwoord je dan de vraag niet binnen de tijd, dan is deze vraag dus fout. We spelen vandaag met Jelle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen.
0: Hallo Jelle, waar bel jij vandaan? Waar woon jij?
2: Ik woon in Den Helder, waar de zon schijnt.
0: Schijnt er de zon?
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, kan ik wat zeggen dat natuurlijk de eerste keer is dat de zon schijnt in Den Helder, maar dat is natuurlijk zo, hè. Ik heb wel eens vaker mensen aan de telefoon uit Den Helder. Ik heb een tijdje terug wat mensen boos gemaakt uit Den Helder. Toen zei ik, ja, het is misschien niet de mooiste plek in Noord-Holland. En moet ik me even excuses rechtzetten, want je hebt natuurlijk ontzettend mooie plek ook in Den Helder. Als ik nou aan jou vraag, Jelle, wat is nou een mooie plek in Den Helder?
2: Ah, mijn achtertuin.
0: ja, is een beetje moeilijk als 50.000 mensen daar gaan zitten natuurlijk, hè?
2: Nee, ik kan niet, maar strand, de duinen, ja. Weer echt wel een mooie omgeving. En aan drie kanten water, hè, schone lucht, hè. Het is hier hartstikke gezond.
0: Nou, en mensen vergeten natuurlijk wat er vaak gebeurt. Heel veel mensen komen in Den Helder, die rijden dan rechtstreeks naar die boot en die gaan dan naar Texel. Maar Den Helder kan echt mooi zijn, hè? Want jullie hebben eigenlijk ook gewoon een strand waar je naartoe kan. Er zijn best mooie plekken, ja.
2: Kilometer strand hebben we. En je kunt ook helemaal langs het strand en door de duinen fietsen. Die hele Noordkop hier, dat doet helemaal niet zoveel onder.
0: Dus eigenlijk is het een beetje toch onterecht hoe mensen denken over Den Helder dan, toch?
2: Ik weet het wel zeker.
0: Ja, oké. Je woont er met veel plezier, je blijft er ook nog voorlopig lekker wonen.
2: Ja hoor, zolang ik leef.
0: Ja, zou ik zeker doen. We gaan een spelletje spelen met jou. Je snapt het, hè? Je weet hoe het werkt.
2: Ja, ik denk het wel, ik hoor het wel.
0: Ik wil van jou weten, de selectie vraagt bij hoeveel graden gaat water koken?
2: Nou, dat is bij 99,9 graden, dan gaat het koken. En dan wordt het 100 graden en dan kookt het.
0: Nee, dat denk ik helemaal goed. Goed zo. Nou Jelle, als jij zover bent, dan gaan we het spel maar spelen.
2: Ik ben hartstikke
0: klaar. Daar gaan we dan. Maak het spreekwoord af. Als de kat van huis is, dan...
2: Dansen de muizen. Op tafel.
0: Heel goed. Gaan we naar vraag 2. Wie presenteert bij ons het ochtendprogramma met de naam Goedemorgen?
2: Oh, dat is Pieter.
0: Nee, dat is niet goed. Dat
2: nee,
0: is namelijk.
2: Dat is niet goed.
0: Maar het antwoord is ook fout. Ik zocht Bart Slim. Die presenteert inderdaad Goedemorgen. Ja.
2: En ik heb hem hier thuis bij jou thuis. Luister naar Goedemorgen met Bart Slim van 10 tot 12.
0: Precies, heel goed. Je hebt nog één vraag. Als deze goed is, dan ga je er vandoor met die fantastische prijs. Wie presenteert bij ons. Nee, sorry, heb ik al gevraagd. Hoeveel seizoenen zitten er in een jaar?
2: Ik schat 4.
0: Nou, je hebt het goed geschat. Ja, het was ook niet de moeilijkste vraag, denk ik. Maar het mag voor jou niet uit, Jelle, want je hebt gewoon goed gewonnen. Zijn er ook 4 seizoenen in Den Helder, of is het daar altijd herfst? Nee, ik zit je maar te dommel.
2: Nee, echt niet. Nee. En weet je, het is ook zo mooi, hè. In de zomer is het natuurlijk hier nooit zo heel erg warm als elders in het land.
0: Ja.
2: En in de winter nooit zo heel erg koud. Maar het is ook wel weer prettig als het eerder donker wordt en je weer terechtkijkt in een kop ettensoep. Nee hoor, Nederland is hartstikke goed.
0: Ja, is het helemaal perfect zo. Oké, Jelle, ik mag jou feliciteren. Jij wint een hartstikke leuke prijs. Blijf even op de telefoon, dan gaan we je gegevens noteren. En dan zorgen we dat... Ja, die zonnebril komt naar jou toe. Maar goed nieuws, de zon schijnt bij jou, zei je, hè?
2: Ja. Nou, soms heb je wel 2 zonnebrillen nodig.
0: Dat bedoel ik, dan komt hij goed voor pas. Jelle, dankjewel.
1: 2 van de 3.
0: Ja, wil je ook nou meespelen? Dat kan. Volgende week doen we gewoon wederom 2 van de 3. Maak je kans op een fantastische prijs. Is toch gezellig? 2 van de 3 vragen goed. En je gaat er dan vandoor met die fantastische prijs. Ja, ergens waar misschien vaker de zon schijnt, is in Texas. Ella Langley hoor je bij NH. Het is Choosing Texas.

0: met Give It Up. Hebben jullie het gehoord van Humberto Tan?
1: Wat is er aan?
0: Nee. Ja, die wordt weer vader. Die 60 jaar, die wordt weer vader.
1: Oh, die is mooi,
0: ja. Het is best wel veel in nieuws, want heel veel mensen die vinden het bijvoorbeeld niet kunnen. Of die denken van, ja, dat gaat toch nooit goed. Ten eerste wil ik even zeggen, waar bemoeien mensen zich mee? Laat het zo lekker zijn zoals het is. Alleen kijk, ik heb nog geen kinderen. Ik ben nu, ik ben bijna 31. Eind deze maand word ik 31. Ja. Dat is ook wel een leeftijd.
1: Zet even in de agenda snel.
0: Heel groot, hè, want ik verwacht een ontzettend groot cadeau. Ja, 31. Vooral de mensen wat ik allemaal doe hier natuurlijk. Maar toen dacht ik wel, stel voor, Marcel, jij hebt wel, jij hebt een kind. Ja, toch?
1: Een dochter van 17. Zeggen, ja.
0: Maar zou jij dan nu nog aan moeten denken om weer een baby te krijgen?
1: Nee.
0: Mogen de luisteraars weten hoe oud jij nu bent?
1: Ja, dat mag.
0: Moet ik het even vertellen, hè? Want ik kan wel gewoon.
1: Een vraag. 53.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou, stel, zou je dat nog aandurven, zo'n avontuur?
1: Nee, voor mij niet. Maar voor hem wel, blijkbaar.
0: Dat moet je ook natuurlijk zelf weten. Ik bedoel, als je kijk, dat gebeurt ook wel vanzelf. Als je een wat jongere vriendin heeft, die heeft nog geen kinderen. Die wil misschien, dan heb je dat natuurlijk.
1: Dan heb je dat. Ja, en als je echt verliefd bent, dan doe je dat natuurlijk.
0: Ja, daarom. Maar het kan ook zijn dat zo'n vrouw zegt, anders ga ik bij je weg. Ja, dat kan toch?
2: Ja, zeker kan dat.
0: Als je graag een kinderwens hebt, dan zegt zo'n vrouw toch, als je niet met mij wil, ga ik bij je weg.
2: Tuurlijk,
0: En nu Bert het dan denkt, ja, ho eens even, dan zit ik naar RTL Late Night alleen, hè?
2: Ja, maar dat weet je niet, dat is een aanname, hè? Ik bedoel,
0: ja, dat is ook zo natuurlijk.
2: Ik bedoel, ja, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk al, hij heeft al kinderen, toch?
1: Ja.
2: Ja, precies, ja, volgens mij is het zijn vierde kind dan, toch?
0: Het is dan wel
2: maar wel hun eerste.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dus het zou me niks verbazen. Nou ja, het zou wel kunnen wat je zegt, maar het is wel een aanname. Misschien wilden ze het allebei wel heel graag.
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Het gebeurt ook steeds vaker, zoals Mick Harren. Goeie vriend, Gabber. Gabber tijger van me. Is natuurlijk ook, heeft ook een kind gekregen. Samen met een jongere vriendin.
2: Ja.
0: Maar je moet wel dus ook aan de luiers, hè?
2: Ja, je krijgt de full experience.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk all in.
0: Dat is ook zo.
2: Ja, maar hij weet wat hem te wachten staat. Hij heeft natuurlijk ook kinderen.
0: Dus. Ik wil gewoon zeggen, bemoei je lekker met jezelf, toch? Laat lekker iedereen in zijn waarde, toch?
2: Ja, ja,
1: een goeie.
0: Goed, van kinderen gaan we naar Jeff van Vliet. De zingende co-chef. Chef van de Zaan. Zo noemt hij zichzelf. Als je ook kijkt op Facebook of op Instagram, heeft hij heel veel filmpjes die plaatsen. En dan komt elke keer terug. Chef van de Zaan. Hij heeft namelijk een kroeg. En dat is ook een restaurant. Daar kan je lekker eten. Tenminste, ik kan niet te veel reclame maken natuurlijk, dat mag niet. Maar dan gaat hij vaak ook zingen, het eind van de avond. Hij is een beetje de zingende kok.
1: Oh, de zingende kok.
0: Ja. Vroeger heeft hij heel veel muziek gemaakt, heel veel liedjes uitgebracht. Hij heeft een heel mooi liedje, dat heet Het is niet mijn fout. Die heeft hij opnieuw uitgebracht. En dat noemt hij Het is niet jouw fout. Wel toevallig dat jij er vandaag bij zit, hè? We gaan eens even vragen hoe het allemaal zit en waarom dat is. En zometeen meer. Eerst dus het nieuws zometeen met Laura en David Bowie hoor je ook zo.
3: Sportcafé met Leo Driessen.
4: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen. Swippertjen, mijn nieuwe tijdje. Het schort was... Ja, het is hagelwit zelf. Dit is goed gehad. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
3: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé. Als
3: podcast. Morgen om 10:00 bij NH.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
9: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond binnen.
10: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
12: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hoorn.
13: Ik ben Ali uit Amsterdam.

0: Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Bij een ernstig ongeluk op de N9 bij Callantsoog is vanmiddag iemand overleden. En het Openbaar Ministerie heeft de politie toestemming gegeven voor het gebruik van drones om verkeersboetes uit te gaan delen. En van die nieuwe bevoegdheid is inmiddels al behoorlijk wat gebruik gemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Jij en ik.
11: Met Nick Velden.

0: David Bowie bij NH met Let's Dance. Waar is Jeff van Vliet toch gebleven? Ja, ik weet het, want hij zit heel dichtbij me momenteel. Ja, dat vroeg Toos Karagas zich af in shownieuws. En het kan best wel snel gaan, want volgende week komt er namelijk een... Ja, ik zeg een nieuw nummer, dat is het niet. Hij is in een nieuw jasje gestoken. Het is niet jouw fout, komt volgende week uit. Hij is hier bij mij, ook wel de zingende kok. Dames en heren, bij me in de studio, Jeff van Vliet!
1: Ja, hier ben ik!
0: Mag ik Jeff zeggen of is het Jeff van de Sun?
1: Chef van de Sun!
0: Dat doe je altijd, hè?
1: Ja, ja, dat komt omdat ik nu een eigen eetcafé heb sinds...
0: Moet even uitleggen, jij bent... Ik ken jou langer dan vandaag.
1: Ja, hè? Jij bent toch gewoon mijn gabbetje?
0: Jij bent mijn gabbetje.
1: Dat mag je best wel zeggen.
0: Wij kennen elkaar ook voor de kroeg bijvoorbeeld. Wij houden er beiden wel van, hè?
1: Ja, ik heb je heel vaak naar huis moeten brengen.
0: Ja. En andersom ook,
1: en andersom.
0: Hoe we thuis zijn gekomen, geen idee. Jij zingt heel lang al, eigenlijk.
1: Ja, ik was 20 jaar. Ik ben nu 55, word ik. Dus 35 jaar.
0: Ja. En de laatste 3 jaar heb jij een eetcafé overgenomen.
1: Ja, klopt.
0: Waar zit dat? Wat is dat voor café?
1: Nou, het is een heel leuk eetcafé. Heel gezellig, waar ik ook
0: altijd zing. Zou ik ook zeggen als je zelf eigenaar
1: bent? Nee, maar je bent geweest, dus je weet het.
0: Ja.
1: En het is in West-Knollendam.
0: Ja.
1: En dan zeg je West-Knollendam. Nou, dat zit bij Krommenie. Het zit aan het water. En zomers is het heel druk natuurlijk. Het is een vaarroute. En 's winters maken we er gewoon wat gezelligs van. Het is een hartstikke leuk eetcafé. Lekker, als je daar om 6 uur komt, ga je om 11 uur weg, 12 uur. En en ik zing er ook, dus we gewoon bloedgezellig.
0: Dat is ook wel een beetje het concept, vind ik. Want jij doet heel veel op social media, ben je echt wel actief. Ik zie veel voorbij komen, bijna elke dag wel. En daar heb jij ook een soort slogan, hè? Dat is, kom bij Chef van de Sun.
1: Ja, de balletjes van Chef van de Sun. Ja, iedereen, er zijn mensen die worden er misschien een beetje gek van. Maar ik vind het gewoon leuk, als ik in de keuken sta, om een beetje te filmen. Mijn zoon is er eigenlijk mee begonnen, Davy, een paar jaar geleden. En ik heb het een beetje voortgezet.
0: Ja, je had vroeger die reclames van, was het Vroom en Dreesman? Samen met, daar doet me het altijd een beetje aan denken als ik jou voorbij zie komen.
1: Ja,
0: of zei je na? U is altijd voordelig.
1: Altijd voordelig, het is ook wel leuker, want als ik op vakantie ga een weekje... en ik haal een suizenbroodje op Schiphol... dan staat er iemand naast van Chef van de Sun. Ja, en dan land ik op Malaga en dan hoor ik weer een ploegje lopen. Chef van de Sun.
0: Dus, maar goed, het is eigenlijk ook best wel slim bedacht. Hè? Want jij bent Jeff van Vliet, maar je kan er ook heel makkelijk van maken. Chef van Vliet. Vroeger was je de zingende stratenmaker. Dat is, daar is het eigenlijk een beetje
1: Ja, heb ik ook 30 jaar gedaan, want heb ik eigenlijk een zwaar leven gehad.
0: Niet te doen eigenlijk, hè? Ja. Zoveel gedaan al.
1: Ja, zingende stratenmaker, zingende kok.
0: Ja, nou, en muziek is eigenlijk de hele tijd ook door je leven blijven gaan.
1: En dat blijft ook, weet je.
0: Wat mis je dan? Want ik kan me voorstellen, je hebt dus sinds 3 jaar dus nu dat restaurant. Hoe is dat eigenlijk gekomen dat jij een eigen restaurant wilde hebben?
1: Nou, ik ben 8 jaar geleden heb ik een omscholing gedaan naar kok. Toen ben ik thuis gaan koken bij mensen met campinggasten. Dat was hartstikke leuk. Aan tafel.
0: Jij bent bij mensen thuis gaan?
1: Ja, ik ging naar mensen naar huis toe en dan dekten we de tafel. Ik nam biefstukken mee, carpaccio.
0: Oké, maar het was wel speciaal. Het is niet als
1: een speciaal. Het was voor 10 mensen.
0: Oké, dus het wilde een avondje uit.
1: Ja, en zo is eigenlijk... Toen zijn we ook grotere feesten gaan doen met Rutja Kort. Volgens mij ben je er ook geweest in Zaandam voor 300 mensen. Met eten erbij, alles opbouwen. Hele avonden, weet je. En zo is eigenlijk die horeca een beetje gaan trekken. Ik heb nooit een eetcafé gewild. En ik vader een paar jaar geleden een keer langs met vrienden. En die zeiden, Jeff, dit is echt voor jou een leuk eetcafé. Ja. Nou ja, toen ben ik eigenlijk gewoon in diepe gesprongen.
0: Want wat er nu vaak gebeurt als mensen bij jou komen eten... die weten dat die tent ben jij eigenlijk ook wel grotendeels. Die verwachten er ook eigenlijk dat jij vaak na het eten... van rondje gaat zingen nog. Want
1: zeker.
0: Dat gebeurt ook vaak, hè?
1: Ja, zeker. Je moet er zijn. En we hadden het er net al over, dat Peter Beens eigen café... dat hij er altijd moest wezen.
0: Ja, die heeft natuurlijk ook een café. Ja. En als hij er dan niet is, dat is toch een teleurstelling.
1: Ja, is een teleurstelling. Dus ik kan eigenlijk bijna op vrijdag, zaterdag niet meer de deur uit om te zingen. Wat ik wel vaak doe, is dat ik dan gewoon na 10 uur, 10:30, dat ik dan nog een optreden aanneem. Want ik mis het best wel erg. Kijk, ik ging altijd naar mensen toe, nu komen ze naar mij toe. Dus
0: tuurlijk.
1: Dat is een voordeel. Weet je, maar ik mis wel gewoon het onderweg zijn.
0: Maar houdt het je ook niet tegen om bijvoorbeeld nieuwe muziek te maken? Want je bent altijd bezig in het restaurant tegenwoordig.
1: Ja. Nee, zeker. Maar ik heb ook in het verleden... ik heb al bijna 30 liedjes gemaakt, Nick.
0: Dat is veel, hè?
1: Weet je, dat is best veel.
0: Ja, want
1: weet
0: we gaan even terug naar dat eerste album. Daar stond een liedje op, dat heet Het is niet mijn fout.
1: Ja, was mijn allereerste liedje.
0: Ja, dat is ook geschreven door...
1: Jeroen Engelbert en Pim Koopman.
0: Ja, dat zijn best wel grote namen. Ja. Kunnen we vertellen van wie...
1: Ja.
0: Voor wie hebben zij nog meer nummers gemaakt of geschreven?
1: Ja, Willeke Alberti, André Hazes. Weet je, ik kreeg in 2008 een contract bij 8 Ball Music. We gingen een album opnemen van 50.000 euro... waar 14 prachtige liedjes op stonden. Ja. Weet je, gespeeld door de muzikanten die bij René Vroger en André Hazes of Bassato zaten.
0: Ontzettend veel potentie. Het is ook een heel mooi album geworden.
1: Ja, en ik had nog nooit een liedje opgenomen, dus het was voor mij natuurlijk heel wat.
0: En hoeveel jaar geleden was dit, dat eerste album?
1: 2008.
0: Ja. Nou, daar staat dus het liedje ook op. Het is niet mijn fout. Dat is echt een ontzettend mooi liedje. Maar nu komt er dus een nieuwe variant. Dat is dus helemaal opnieuw ingespeeld, ingezongen door jou. Alleen dan is het niet meer, het is niet mijn fout, maar het is...
1: Het is niet jouw fout. Ja. Kijk, we willen graag dat liedje. En die willen we gewoon nog één keer een kans geven. Dat het zo'n mooi liedje is. Dat kan ik niet zelf zeggen, maar Tooske hebben we het over gezegd natuurlijk op Shownieuws. Ik kwam uit Eetcafé, ik lag...
0: Tooske Ragas.
1: Met Evert Zandegoed bij Shownieuws. Ik kwam uit Eetcafé om 11 uur, lag een beetje slapen op de bank. En Nicole, mevrouw, zegt, Jeff, je wordt gedraaid op Shownieuws. Nou, ik viel bijna van de bank af, weet je. En zo is het eigenlijk. Het ging echt een minuut over mij met die clip erbij. Het is niet mijn fout. En dat zij mij ook altijd draait thuis. Nou, dat was geweldig om te horen. En zo is het eigenlijk weer. Okay. Het vuurtje
0: is aangewakkerd. Ik moet hier wat mee doen. Ik moet het opnieuw uitbrengen.
1: Ja, en ik ben in contact gekomen met Rine Schrijberg ook. Nou, dat is de manager van Frans Bauer geweest. Ja. William Jans, weet je. En die heeft samen met mij dit lied weer geproduceerd.
0: Hij komt volgende week vrijdag uit.
1: Ja, de 19 september.
0: Dus niet allemaal nu opeens straks vanmiddag denken... ik voeg het liedje meteen even toe op Spotify. Want dat gaat nog niet, want hij komt volgende week uit. Ja. Maar ik heb begrepen, wij kunnen het wel alvast draaien.
1: Zeker, hè? Ik geef je Radio Noord-Holland eigenlijk de primeur.
0: En terecht.
1: Van Jeff van Vliet.
0: Mijn primeur.
1: Begabber
0: en alles.
1: Voor mijn gabbertjes niet, jouw fout.
0: Zullen we gewoon even gaan luisteren dan? En dan kunnen we daarna nog even... Ik ben ook benieuwd wat je er zelf van vindt. Of je ook altijd trots bent om wat je maakt.
1: Ja.
0: Oké, zullen we instarten dan? Nieuwe muziek dus van Jeff van Vliet, opnieuw uitgebracht. Vanaf volgende week te beluisteren overal. Spotify, Apple Music, overal. Het is niet jouw fout.

0: zo te horen op een andere manier, een andere versie.
1: Nee, maar ik heb hem nou denk ik al 500 keer gehoord. Dus,
0: oh ja, zo lekker gewoon gebleven ook. Hè, 500 keer gehoord.
1: Ja, zeker.
0: Is het nog gek als je jezelf hoort zingen eigenlijk ergens? Of als je jezelf hoort op de radio?
1: Nou, wel als je jezelf hoort praten. Ja. Ik luister ook eigenlijk niet graag terug. Want
0: nee, dat vind ik niks voor jou.
1: Heb jij dat ook niet?
0: Voor jou.
1: Heb jij dat ook niet?
0: Nee, ja, ik hou ervan om mezelf te horen.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja, toch wel. Ja,
0: ik kan er niet onder uitkomen. Nee, het is een heel mooie versie ook weer geworden. Het is niet jouw fout. Het liedje gaat dus eigenlijk al ontzettend lang terug. Want het is in eerste instantie ooit uitgebracht als het is niet mijn fout. Nou, het is mooi geworden, toch?
1: Ik hoop gewoon dat mensen me gaan luisteren, gaan streamen. En dat ze eigenlijk ook... Ja, mensen maken dingen mee in het leven natuurlijk. Hè. Vaders en moeders gaan uit elkaar. En dat ze er ook een beetje kracht uit putten.
0: Dat hoop ik dan ook.
1: Daar heb ik gewoon mijn best, doe ik mijn best voor.
0: Maar goed, het kriebelt dus nog best wel bij je. Je zegt, ik kan eigenlijk minder doen omdat ik dat restaurant heb. Ik zou graag wel weer het land in. Kijk, dat kan nu straks gaan gebeuren, hè?
1: Ja, maar dan ga ik daarvoor. En dan muziek staat op nummer 1.
0: Koopbord in de voortuin voor
1: dan
0: het restaurant.
1: Dan ga ik echt nog een keer gewoon voor Carré en Ahoy. Ja. En dat ik gewoon lekker kan zeggen, hoe is het boven? Oh, dan kan Nick mag nog even goed doen aan mijn eetcafé, aan die dames. Ja. Dames van het eetcafé, chef de Saan.
0: Oh ja, ja. Ik ben ook wel benieuwd. Ik gun het je echt. Ik hoop dat het ook, dat gaat gebeuren. Maar hoe moet het dan met het restaurant?
1: Dan zit jij op de eerste rij, Nick.
0: Nou, ik denk als enige de eerste rij. Goedemiddag, hoi. Helemaal leeg die zaal. Hallo, Jeff. Nee, niet waar natuurlijk. Nee, ik gun het je ontzettend. Dit zou ook heel fijn zijn als ik had. Maar dan kan je dus niet meer met het restaurant. Dat gaat dan niet samen. Dat gaat gewoon niet.
1: Maar goed. Kijk, als iedereen wil een keer een hit scoren, ook ik.
0: Altijd zo.
1: Weet je, en als dat dan gebeurt, ja, dan gebeurt het. Maar dan komt dat ook wel weer goed.
0: Vind jij dan niet jammer, zoals bijvoorbeeld Rutger van Barneveld, die een hit scoort met Zwoele Zomer Nachten, dat je van de mooiste liedjes maken, maar je moet ook mazzel hebben. Dat wil ik
1: zeker, het hele leven staat met mazzel. Ja, natuurlijk. Maar aan de andere kant, dat heb ik al. Ik heb natuurlijk al mooie liedjes mogen maken. Ja. Ik mag bij jullie zitten. In 2008 heb ik Radio 2 draaien, 100% NL. Ik heb op televisie gestaan, dus ik heb wel
0: heel veel gedaan.
1: Mooie dingen meegemaakt. Dit zit allemaal in mijn rugtas. Weet je, maar ik wil er toch nog even één keer voor gaan.
0: Ja. Ja, en als het dan gebeurt, dan weet je ook dat je gewoon nieuwe muziek moet gaan maken. Zit er wat in de pijplijn?
1: Ja, zeker. We zijn hard bezig. We hebben nu dit lied net klaar. Maar er komt zeker een vervolg. En dan even een kroegentijger.
0: Een kroegentijger. Een feestlicht. Dat we in de lampen kunnen hangen. Dat is ook een keer fijn. Ja, dat kunnen wij goed, hè?
1: Ja, vooral bij de borrels in Oceaan, toch? Hè, Roy?
0: Je zit allemaal stiekem reclame te maken onderdoor. Hè? Met mij en jij toen.
2: Stiekem.
0: Wil jij nog wat vragen, Marcel? Want ik zie dat je heel grote menukaart voor je neus hebt.
2: Wat kost nou een broodje huisgemaakte bal bij jou?
1: €12,50.
2: Zo, hij weet het gewoon uit zijn hoofd.
0: Ja. Oh, jij doet een soort steekproef.
1: En handgemaakt.
0: Als het om geld gaat,
1: dan is het echt handgemaakt. Ja, en dan krijg je een bal van 230 gram.
2: 230 gram.
0: Afgewogen wel.
1: En een heerlijk uitje erin, een selderij en gewoon een heerlijk balletje.
2: Gatee, saus, mosterd.
0: Alles, hoor je, het valt me wel op dat alles hem, lekker goed is. Hè?
1: Je kan hem van Dries kopen, maar ik zou hem gewoon van Jeff Vliet kopen.
0: Nou, zeker de moeite waard om even voor ons te komen. Ja. Okay,
1: ja, maar jij krijgt hem gratis.
0: Eens even.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Nou, Jeff, dankjewel dat je er was.
1: Nou, jongens, jullie ook bedankt.
0: Vanaf volgende week dus de streamen overal, hè, nieuwe single.
1: Ja.
0: En natuurlijk gewoon langskomen bij jou als je wil eten.
1: Zeker.
0: Moet je nog één keer dan, nog één keer vooruit, even die slogan nog één keer dan.
1: Chef in the sun!
0: Mooi, ja.

0: Er is Genesis bij en haar met Jesus, He Knows Me. Zometeen spelen wij waar of niet waar. Ja, degene die alles weet wat nieuws en alles wat er is afgespeeld de afgelopen week. Dat is natuurlijk Laura. Maar we spelen het niet met Laura zometeen. Nee, we spelen het zometeen met Marcel. Marcel, hoi, goedemiddag. Hey. Ja, heb je al een beetje verdiept, hè? Want jij had een verhaal verzonnen.
1: Ik was natuurlijk anderhalf uur binnengestrompeld. Ja. Nu ben ik maar aan het inlezen.
0: Oh ja.
1: In de materie.
0: Heel goed. Dus. Is altijd goed om je goed in te lezen.
1: Ja, ga ik nu doen. Materie.
0: Ik had al gedacht dat je het al wist. Laura, zometeen dus het nieuws van half vier. Wat zit er zometeen in?
2: Luxe villa's in zee, volgens een mysterieus bord op het strand van Zandvoort wel.
0: In zee?
2: Ja, maar je hoort het zo.
0: Oké, straks meer. Deze hoor je ook zo. Aretha Franklin met George Michael. Oh, dat gaat over die villa's in zee.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: business.
1: Ik ben Kaylee en ik kom uit Wormerveer.
2: Ik ben Dion uit Alkmaar.
3: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Minuut over half vier. Momenteel in Alkmaar is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Hij beschuldigt haar van smaad en laster na uitspraken in de Tweede Kamer. Faber zette vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst. De agent zegt dat daarmee een grens is overschreden. Ook de politie Amsterdam noemt de uitspraken ongepast en zegt achter de wijkagent te staan. Bij een ernstig ongeluk op de N9 bij Callantsoog is vanmiddag iemand overleden. Een camper en een personenauto botsten frontaal op elkaar. Een tweede persoon is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 is tussen het Zand en Julianadorp Zuid afgesloten. De politie die doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En dat gaat naar verwachting nog wel even duren. Precies 25 jaar geleden op 9-11 veranderde de wereld. En ook op Schiphol, voormalig woordvoerder Mirjam Snoerwang, die zat op 11 september 2001 in het crisisteam toen duizenden reizigers op de luchthaven strandden. Ze vertelt aan verslaggever Eline Boshuizen hoe Schiphol veranderde in een noodopvang.
8: Nou, die passagiers die waren in paniek, wilden ook graag naar huis bellen. Was ook helemaal moeilijk. We hebben telefoonkaarten uitgedeeld, dat had je toen nog, of prepaidkaarten. En telefoonkaarten.
7: Ja, en ook de beveiliging werd voorgoed anders.
8: We hebben duizenden nagelknippers en schaartjes ingenomen. Ja, en ook voor de luchtvaartmaatschappij betekende dat cockpitdeuren op slot gingen. Dus ja, dit heeft wel een effect gehad.
7: Ja, weten jullie nog waar jullie waren toen, toen je dit nieuws hoorde?
6: Ik was echt heel klein. Ik was denk ik... Ik was 6, denk ik. Zo.
7: Ja, ik denk ook.
6: Ik weet nog wel goed dat ik een dag later volgens mij... want ik had een lerares, je krijgt een beetje mee hoe erg het is via je ouders. Heb
7: precies
6: het idee.
7: Dat.
6: En
7: ja.
6: Ik had een dag later in de klas, moesten we allemaal in een kringetje gaan zitten. En toen hadden we een kaarsje opgestaan. En dat weet ik nog heel goed. Ja.
7: Ja. Ja, ik weet het ook nog. Maar ook precies wat jij zegt door mijn ouders.
6: Ja, toch?
7: Ik weet nog dat ik thuis kwam van school. En dat mama... Ik weet nog dat mama de televisie aan had staan. En dat het gewoon... Ik voelde nog haar energie, zeg maar.
6: Dat
7: jij
6: mama zegt in plaats van mijn moeder.
7: Ja, mama.
6: Ja, okay, dus mama, je voelde de energie. Dat voel je als kind.
7: Ja, dat voel je echt, ja. Dat weet ik echt nog.
6: Je hebt dan echt door. Dit is echt heel ernstig en heel erg.
7: Ja.
6: Marcel, jij was iets ouder. waar wij nog luiers droegen.
9: Ik ben heel hard te rekenen nu.
6: Waar wij nog luiers droegen, had jij bijna weer een luier aan. Zo oud was je al toen. Ja. Nee, ben jij nog
9: Ik was aan het werken op dat moment in een voetbalstadion. Geloof het of niet. Maar dat was zo. En om een voetbalwedstrijd voor tv te registreren. Okay, ja. En dat ging toen ook niet door en zo. We kregen allemaal de mededeling, dan gaan we weer naar huis, want dat gaat allemaal niet door.
6: Dus nagaan. Iedereen weet dus wel een beetje wat hij had of waar hij was, hè?
7: Ja, bijzonder. Ja,
6: heel bijzonder.
7: Zei het al, het heeft de wereld blijvend veranderd. Ja. Iets totaal anders, namelijk luxe villa's in de zee bij Zandvoort. Nou ja, volgens een mysterieus bord op het strand, daar in elk geval wel.
6: En nu dit hadden we heel goed geoefend. Maar het gaat aan mijn kant helemaal fout.
7: Ja, jammer dit.
6: Ik heb me 6 keer gevraagd.
7: Ik ga gewoon even opnieuw beginnen.
6: Doe even opnieuw.
7: Ja, komt-ie. Ja. 3, 2, 1. En luxe villa's in de zee bij Zandvoort?
6: Nee.
7: Ja, nou volgens een mysterieus bord op het strand wel.
10: Niet diep in de zee.
9: Ja.
7: Yes. Nou,
6: Oké.
7: Lekkerloos. Kunstenaar Dadara heeft namelijk een levensechte AI-afbeelding geplaatst.
6: Oh,
7: met tientallen villa's. Zogenaamd al voor 80% verkocht ook daar. Maar geen paniek, want de projectontwikkelaar die bestaat helemaal niet. Het is een kunstproject bedoeld om te laten zien hoe ver onze honger naar luxe en winst kan gaan.
6: Ik vind het wel grappig bedacht, moet je eerlijk zeggen. Alleen, het is een kunstproject. Een AI-afbeelding. Ik weet niet. Jij en ik kunnen hier nu zo ingeven van wat voor foto we willen. En dan kunnen we het ophangen, toch? Ja. Ik bedoel, ik vind het wel een hele makkelijke kunstenaar dan. Moet je eerlijk zeggen.
7: Ja.
6: Vind je niet? Ja, een kunstproject. Normaal is iemand er jaren mee bezig om een bananenvloer of een pindakaasvloer in elkaar te zetten.
7: Ik had het hier laatst ook met iemand over. Die vertelde ook dat hij naar een of andere expositie was geweest. En daar was het idee dat er gewoon allemaal dingen waren die heel moeilijk te interpreteren waren. Maar ze hadden er ook niks bij gezet. Want het was dan de bedoeling dat je zelf gewoon ging invullen. En dat je zelf gewoon ging bedenken wat de achterliggende gedachte is. Maar ik dacht ook, ja, die kunstenaars, die lachen in hun knuisje. Ja, want die denken natuurlijk, haha, die sukkels, weet je wel. Die denken nu dat dit iets betekent, maar ik heb gewoon letterlijk maar gewoon wat dingen neergegooid.
6: Ja, moet je sowieso eerlijk zeggen, ik word er helemaal gestoord van. Want op de social media kanalen zie je ook tegenwoordig ontzettend veel van die AI-posters. Hè? Elk restaurant of cafeetje maakt wel zo'n ding. Maar het ziet er allemaal hetzelfde uit.
9: Lettertype
6: allemaal. Ja, en je wil 100 vragen komen er ook in zo'n poster voor. Je weet niet waar je kijken moet.
9: Chat kun je ook even andere lettertypen doen. Nee, dat kan niet.
6: Ja, dat kan wel, kost je 20 pieken. Hè? Zo is dat, dat doen we niet. Nee, het moet allemaal gratis en voor niks. Oké, Laura, dankjewel. We begonnen bij Luxe Villa's. Hè? Ja. Moeten we nog even diep in de zee? En ik kan het nu wel goed doen. Hey, diep in de zee. Diep in de zee. Neem je AI-poster mee. Oké, nou, Laura, dankjewel. Hè?
7: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
6: Dankjewel. Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag blijft het op lokaal nog een buitje na droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 tot 20 graden en de wind is meest matig aan de kust en vooral bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Vanavond neemt de wind af, de komende nacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgenochtend lost de mist op en voor de rest is er af en toe zon, in de middag periode met zon, maar zaterdagavond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is morgen zuid tot zuidwest en zwak tot matig aan de kust aan het eind van de dag vrij krachtig.
6: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog een rustige middagspits. 8 vertragingen. Je krijgt de 2 langste. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Bresanddijk en Den Oever. 6 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein. 9 minuten.

0: is toch gezellig dit. Matthias Rijmen en haar met Verdammt, ich lieb dich. Jij bent echt van de Duitse muziek ook, hè Marcel?
1: Heerlijk. Oktoberfest,
0: jij kan zo slecht liegen, jongen. Jij zegt, jij hebt meer met zomers muziek, hè? Jij bent meer Latin en...
1: Ja, doen we een beetje Caribisch en zo. Ja. Word ik wel lekker warm van en het Duits wel koud
0: ook
1: van.
0: Leuk, een beetje lingo. Ja, bij dubidi. Maar ik zeg, zo een goed Duits liedje vind ik goed. Ik hou ervan. Ja, anders had ik het niet gedraaid.
1: Noem eens er eentje. Oh, dat was deze.
0: Matthias Rijmen. Of dacht je van Nena?
1: Nena, ja, dat is wel grappig.
0: Of een Falco. Ja, dat ding is top. Jenny!
1: Dat is wel heel dramatisch, hoor.
0: Ja, dat is ook wel een heel lang nummer, ja.
1: Heb je maar goed, met een Duits biertje
0: de hele
1: erbij.
0: Programmering leegrijmen. Dan ben je morgenochtend nog niet in de buurt als we Jenny gaan draaien.
2: Goed. Is het waar? Of is het niet waar? Is het waar? Of is het niet waar? Nick vraagt zich af. Wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Dat is precies wat we nu gaan doen. Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Marcel, wat ben jij tegengekomen?
1: Ik zat een beetje te stuffelen op het wereldwijd. Bij de web.
0: Oh ja.
1: En dan kom ik wel eens op de website van het Witte Huis. Kom je er ook wel eens terecht?
0: Niet toevallig.
1: In Amerika, dan even voor de duidelijkheid.
0: Ook Witte Huis in Amerika,
1: het Witte Huis, want het Witte Huis bestaat ook, maar dat is iets anders in Nederland.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, gaan we maar eens kijken.
0: Oh.
1: Maar goed, we hebben nu ook het Witte Huis in Amerika. Ja. En die meneer Donald Trump, die kan nog wel eens gekke dingen uithalen. Heeft u nu bedacht dat je daar op die website, de officiële website van het Witte Huis, kun je spelletjes spelen?
0: Nee.
1: Ja, dat kan spelletjes spelen.
0: Oké.
1: En ook nog spelletjes die een beetje met hem te maken hebben natuurlijk, hè? Die zijn naam dragen of die iets promoten waar hij voor staat.
0: Geen een pokerspelletje bijvoorbeeld? Niet
1: nou,
0: het geld.
1: Dat weet ik niet. Er zit er ook wel tussen natuurlijk. Maar nee, maar die bestaat gewoon.
0: Oké, dus op de officiële website van het Witte Huis in Amerika kun je dus
1: een spelletje spelen. Ja.
0: Oké. Okay. De vraag is nu een beetje, is dit waar? Kun je dus op de website van, van het Witte Huis, de officiële website van het Witte Huis, dus spelletjes spelen? Willen wij van jou weten? 088. René belt al. Goed. Mag je
1: er meteen in?
0: Nee, gooi hem even de wacht.
1: Oh, okay.
0: René, verwacht er nou. 088-850-51-52. Wij willen van jou weten, is dit verhaal waar of niet waar? Maak je kans op een superleuke prijs. Als je weet of dit waar of niet waar is. 088-850-51-52.

0: Cherry bij NH met Save Tonight.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt ontzettend veel nieuws en informatie tegen op een dag. En daar kan zomaar iets tussen zitten wat niet waar is of juist wel waar is. Marcel, wat kwam jij tegen?
4: Op de officiële website van het Witte Huis, die moet je eens even opzoeken natuurlijk, kun je spelletjes spelen.
0: Het Witte Huis van Amerika, ja. Dus van de president. Van Donald,
4: Die heeft spelletjes bedacht, ook met dingen erin die zijn naam dragen en zo. Is dat waar of is dat niet waar? Dat
0: even
4: is
0: de vraag. Marja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hele gekke vraag. Kijken we eens op de website van het Witte Huis? Ik denk dat jij niet de enige bent die dat niet doet. Maar spelen we de spelletjes online? Vroeger deed ik dat wel. Ken je nog zo'n balletje schieten tegen een ander balletje en dan moeten de drie dezelfde kleurtjes zijn?
4: Een Tetris? Nee,
0: hoe heet het nou? Ik weet het niet. Ach, heb ik helemaal geen
4: balletje. Balletje.
5: Ja, dat ken ik aan. Tetris inderdaad ook.
0: Oh, ja, precies. Ja, dat soort spelletjes zijn wel leuk, toch?
5: Ja. Zeker.
0: Okay.
5: Als je er tijd voor hebt.
0: Oh ja, dat is zeker waar. Ik maak er altijd tijd voor. We werken bij de radio, hè. We hebben tijd, zat altijd. Als we klaar zijn met werken. Marja, wat denk jij? Is het waar of niet waar?
5: Nou, die Trump is zo gestoord. Ik denk zeker dat het waar is.
0: Nou, Marcel, zeg het maar.
4: Het is waar.
0: Ja, het is waar. Ja, er zit wel een kleine kanttekening aan. Hè? Want volgens mij heeft het ook te maken met zijn beleid. Het zijn spelletjes, zodat je dus leert wat zijn beleid is. Zo heb ik begrepen. Hè?
4: Zo heb je de Supply Line. Dat is een spelletje.
0: De Supply Line.
4: En de Trump Savings Tycoon.
0: Oké. Ja. Nou, Marja, het zou jou een worst wezen. Want wij hebben iets heel leuks voor je.
4: Ja,
0: we gaan jou 24 uur opsluiten. Dan mag je een spelletje spelen op wittehuis.com. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar ja, we gaan iets leuks naar je toesturen. Je krijgt een leuk zonnebrilletje of iets in die trant. Blijf even hangen. Dan komt zometeen Marcel bij je. Goed, Marja?
5: Is goed, dankjewel.
0: Fijn weekend. Doeg.
5: Hoi.

0: Atomic Kitten bij NH met Hole Again. Zometeen bij ons. Tenminste, hij zit er al. Dat is Jan, oftewel Blanco. Blanco, oh ja, ja, ja. Opeens ben je in de uitzending dan, hè?
1: Ja.
0: Heb jij bij eentje geslapen afgelopen weken?
1: Heb ik een beetje geslapen?
0: Ja.
1: Toch wel redelijk, ja, gezien de omstandigheden.
0: Ja, ja, want je bent natuurlijk vader geworden.
1: Ik ben net vader geworden. Ja. En ze zeggen altijd dat je dan helemaal niet meer slaapt. Maar het gaat nog best goed.
0: Okay. Gaan we zo gezegd, allemaal uitgebreid over hebben. Ja. Want je hebt ook nieuwe muziek gemaakt. Vandaag een nieuwe, tenminste akoestische versie uitgebracht. Hè,
1: ja,
0: van je
1: liedje. Ja, ja, ja.
0: We gaan het er zo meteen allemaal over hebben. Eerst even het nieuws zo meteen van 4 uur.
1: Helemaal goed.
0: En zo ook Whitney Houston.
2: Zaterdag.
3: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.

0: Helemaal NH.
1: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
9: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Peter uit Zaandam.
11: Ik ben Maas, oud en helder.
12: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
2: 2 minuten over 4 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Luxe villa's in zee bij Zandvoort. Volgens een mysterieus bord op het strand wel. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. En precies 25 jaar geleden, op 9-11, veranderde de wereld. En ook op Schiphol veranderde veel. We blikken terug. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dat verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 7 vertragingen. Je krijgt de langste A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen Afrit Amsterdam Centrum. De Nieuwmeer, 33 minuten.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
0: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Vlieg door je tijdlijn.
20: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Whitney Houston bij NH met I Wanna Dance With Somebody. En er is nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Blanco, oftewel Jan de Witte of Jan Schilder. Ja, hij heeft zoveel namen. Hebben we wel vaker gezegd hoe dat gekomen is. Gaan we nog heel even kort vragen zometeen. Zijn echte naam is dus Jan Schilder. Hij komt uit Volendam. Vandaan de bijnaam De Witte. Maar dat even tezijde. Blanco was al eens hier in mei. Hij is wel vaker gekomen. Een beetje kind in huis. Een beetje ook heel.
1: Ja, het begint erop te lijken.
0: Ja, wel een beetje wel gezellig hoor dat je er bent.
1: Ja, heel gezellig.
0: Nieuw nummer uitgebracht. Dat heet Brothers. Even een kleine kanttekening. Dat liedje is eigenlijk 3 weken terug volgens mij al uitgekomen.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies.
0: En vandaag breng je de akoestische versie.
1: Ja, precies.
0: Er is heel veel gebeurd in jouw leven. Sinds jij afgelopen mei ben je hier voor het laatst geweest bij mij.
1: Ja, dat klopt. Ongeveer, ja, met de vorige single volgens mij.
0: Nou, en toen wisten we dat jij je zou vader worden. Dat is ondertussen gebeurd.
1: Dat is inderdaad gebeurd, ja. En je hebt je aan je woord gehouden dat ik langs mocht komen als ik vader was. Ja. Dus dank je wel daarvoor.
0: Goed dat je er bent. En gefeliciteerd natuurlijk ook.
1: Ja, nog, thanks.
0: 4 weken oud.
1: Ja, het is nu... Kijk, welke dag is het? Het is exact 4 weken oud nu.
0: Gisteren. En voor de jongens, is het jongetje geworden of een meisje?
1: Het is een meisje.
0: Oh ja.
1: Jet. Heet.
0: 4 weken oud. Hoe is jouw nachtrust dan ook de afgelopen 4 weken?
1: Wel iets veranderd, maar niet heel slecht. Je hoort wel eens van die horrorverhaal dat mensen helemaal niet meer slapen. Maar ons Jetje die slaapt gelukkig na het voeden. Mevrouw geeft borstvoeding dan wel elke keer weer 1 uur of 3, 4 door.
0: Ja.
1: En ik hoef geen borstvoeding te geven, godzijdank.
0: Nee, dus ik kan het wel proberen.
1: Dat scheelt ook weer bij mij. Dan, ik help wel een beetje waar ik kan, maar ik word vaak wel ontzien.
0: Maar Jan, dat is toch gelukkig. Heerlijk? Want je hoort wel eens inderdaad van die verhalen dat je geen oog dicht doet.
1: Nee. En... Ja, af en toe zit er een nachtje tussen dat ze dan zomaar niet meer in slaap valt. Ja. En dan 2 uur wakker is 's nachts. Nou, dan kan ik me wel een klein beetje voorstellen wat voor horror sommige mensen komen. En dat is dan nog maar een tipje van de ijsberg.
0: Het is en blijft natuurlijk een baby. En
1: het is een baby,
0: die worden wakker en die gaan huilen.
1: Ja, en die luisteren ook niet als je zegt stop met huilen.
0: Nee, dat hoort er een beetje
1: bij. Dat is vervelend aan een baby, ja.
0: De timing is wel misschien voor jou een beetje... lastig, bijzonder, want de Volendammer kermis is natuurlijk net geweest.
1: Nou, dat ging eigenlijk net goed. Ik ben zelfs nog 2 dagen wezen kijken bij de kermis.
0: Ja?
1: En
0: jij
1: de moeder van Jet ook.
0: Oh, wat gezellig, ja. Ja.
1: Dus dat ging eigenlijk goed. Het was hartstikke leuk. Wel een beetje rustiger aan dan voorgaande jaren, natuurlijk.
0: Jij hebt het niet te bont gemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. En ik zal je vertellen, het beviel me zeer goed. Dus dat overdag gewoon wel een soort van bont maken, maar wel gewoon 's avonds naar huis. Op een schappelijke tijd, dan is iedereen blij.
0: En mis je dan niet een beetje dat tot het laden en lekker verkleed en lekker in de lamp hangen? Tot,
1: nou, dat deed ik wel, alleen overdag.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus dat...
0: veel beter.
1: Eigenlijk na bepaalde tijdstippen 's nachts is er alleen maar ellende. Daar heb je alleen maar spijt van.
0: Maar en ellende ook geestelijke... voor jezelf?
1: Hè?
0: Ellende voor jezelf?
1: Nou ja, vooral geestelijke en lichamelijke katers ontstaan dan. Ja. En dat viel nu reuze mee.
0: Dus dan merk je toch dat we een beetje ouder worden, hè, Jan?
1: Ja, een beetje veel, ja.
0: Ja. En nu met zo'n kind dan ook erbij.
1: Ja, je moet ook gewoon een beetje verantwoordelijk zijn, weet je. Ik moet niet dan letterlijk dat kind niet kunnen optillen de dag erna of zo. Dus. En ik ben best trots op hoe het allemaal gelukt is.
0: Maar goed, dit was dit jaar. Hè? Wie weet sta je volgend jaar gewoon weer, hang je weer in de lampen, hè? Die vallen dan maar kermis.
1: Want, je weet het nooit.
0: Even tussen jou en mij, Jan. Ik heb filmpjes voorbij zien komen op social media. Nou, ik heb zoveel vrouwen geen stem die geen stem meer hadden.
1: Nee, dat is opvallend.
0: Oh, joh,
1: ja, ik denk niet dat die vroeg naar huis zijn gegaan. Die
0: ik denk
1: meisjes
0: ook niet die afgelopen week vrij hebben genomen.
1: Ja, ik hoop het wel voor ze. Ja. Er was ook 1 filmpje van een politica in Volendamse. Dat mag ik eigenlijk niet grappig vinden.
0: Oh, jee.
1: Die ging ook rond. Die stond echt een heel serieus betoog te houden. Ook zonder stem. Maar dat was toevallig de dag na de Volendammer kermis. Dus ja, die kun je wel intellen.
0: Ja, het hoort erbij. Daar staat het bekend
1: op. Ja, ik vind het ook wel karakter. Weet je. Als iemand gewoon een beetje feest heeft gevierd, dat moet toch kunnen.
0: Ja,
1: met zo'n gelegenheid. Ja,
0: eens. Terug naar Blanco. Want daarvoor zitten we ook een beetje hier natuurlijk. Hè. Nieuwe single, 4 weken geleden uitgekomen. Brothers. Misschien moeten we nog even zeggen. Vroeger zat jij ook in de 3J's. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Je bent volop bezig met je solo eigenlijk. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Want ik zie je best wel... je maakt veel muziek, je doet wat je leuk vindt. Het liedje Brothers, is dat ook iets wat je... Nou ja, wat je ook echt zelf heel leuk vindt?
1: Vooral dat ik het allemaal heel leuk vind.
0: Ja.
1: Daar sla je de spijker op zijn kop.
0: Ja.
1: Het is, ik ben dit ook gaan doen omdat ik heel graag zelf wilde zingen... en mijn eigen ding wilde doen. En ja, zo creatief wilde zijn als ik zelf... wil.
0: Ja, ik vraag dus het is een beetje een gekke vraag dat ik zeg dat je het leuk vindt, u vindt het leuk. Maar ik bedoel, meer vroeger, zoals bij de 3J's, dan ben je toch met meer. Dan heb je niet, als jij het niks vindt, dan moet je het toch gaan doen.
1: Ja, een band is altijd een democratie. En ik was natuurlijk ook geen zanger. En Jaap is ook een beetje de producer, Kwakman. Dus Ja, dan blijft er weinig voor mij over om over te beslissen. Want ja, ik ben natuurlijk ook later erbij gekomen en zo. Dus ik wil alles beslissen. Ik wil zelf kapitein zijn. En dat is ook de reden waarom ik ben gestopt. En nu ben ik kapitein over alles wat ik doe en uitbreng in mijn eigen studio. En ik zing in mijn eigen band.
0: Eigen stijltje ook misschien
1: eigen
0: meer, hè?
1: Eigen stijltje, ja. En weet je, dat maakt me heel gelukkig. En ik ben uiteraard lang niet zo succesvol als de 3J's. Maar ik heb een heel mooi leven nu waarin ik, ja, de baas ben over alles zelf. En waar ik ook heel erg geniet van
0: maar,
1: alles.
0: Goed, je zegt, je bent nog niet zo... Kijk, dat is nu zo, hè? Dat je dan misschien nog niet zo bekend bent als de 3J's. Maar je moet jezelf natuurlijk ook niet onderschatten.
1: Nee, maar ik ben heel hard aan het werk. Ik werk altijd hard. Ja. Altijd aan nieuwe dingen. Altijd nieuwe plannen. Komen weer nieuwe tours aan. Er komt zelfs een nieuw album weer aan van mij in november. Die je nu kan bestellen op mijn website al. Oh, en er dan een gratis album bij krijgt.
0: Oh, even promoten. De website is dan ook blanco.nl?
1: Musicbyblanco.com. Okay, ja, en hele mooie nieuwe single. Een gospelversie is het zelfs, die ik vandaag weer heb uitgebracht. Ik geniet van het maken van die dingen, weet je wel. Ik maak eigenlijk best wel veel. Ook als je het vergelijkt en als je het bij elkaar op gaat tellen nu de afgelopen jaren. Eigenlijk veel meer dan gebruikelijk, denk ik, bij andere artiesten. Maar ik kan niet stilzitten en ik geniet ervan. Dus het is, het is fantastisch.
0: Zullen we gewoon eens gaan luisteren naar de akoestische versie die daarvoor
1: is? Nou, lijkt me hartstikke leuk.
0: Brothers hoor je bij NH Blanco.

0: Nou, wat goed, man.
1: Hey. Dank je. Dank
0: je wel. Je zit ook echt aandachtig te ruisen. Je bent best wel, je kan kritisch zijn op jezelf, volgens mij.
1: Ja, het meest kritisch van iedereen.
0: Denk je dan nu nog steeds, als je nu wat hoort, dat je denkt, oh, dit had ik toch iets anders moeten doen?
1: Dat gaat nooit weg. Dat is vervelend. Nou ja, aan de andere kant, het is ook wel zo, omdat ik zo kritisch ben en altijd de onderste steen, zeg maar, of de laatste steen omdraai om alles uit de kant te halen. Als het dan goed is, dan geniet ik ook wel van als ik ergens anders zit. En dan luister ik altijd naar hoe klinkt het in de akoestiek en zo. Omdat ik zelf mix. Dus als ik het dan terug hoor, word ik ook wel blij.
0: Het masteren doe jij zelf van de plaat.
1: Ja, produceren en mixen.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Nou, dit is echt iets waar je gewoon trots op mag zijn.
1: Dank je wel.
0: Het is echt... We zitten ook allemaal mee te swingen hier in de studio.
1: Nou ja, ik word heel blij van jullie reactie. Ja,
0: het is wel de vraag, want dit is natuurlijk dan de akoestische versie. Ik kreeg dit gisteren toegestuurd volgens mij van Bennisment, denk ik, van jou.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, de akoestische versie, dat zal vooral een versie zijn dan alleen met een piano of alleen gitaar. Maar het is eigenlijk een soort gospelversie een beetje geworden, hè?
1: Ja, zo zou je het bijna kunnen noemen met dat koor. Het is alleen, ik weet niet precies wat de variabelen zijn om iets gospel te mogen noemen.
0: Dat weet ik ook niet. Het moet vooral swingen volgens mij.
1: Ja, nou ja, het komt wel bij gospel in de buurt, En het is piano, akoestisch gitaar en een klein beetje percussie. En een groot koor bestaande uit alleen de stemmen van mijn vader en mijzelf.
0: Dat is zo ontzettend leuk. Ja, het koortje wat je dus hoort eigenlijk in het liedje is, dat ben jij alleen met je vader.
1: Ja. En dan zingen we met z'n tweeën echt 20 keer. Ja, en dan proberen we andere stemmen op te zetten of je neus dicht houden.
0: Want het klinkt heel vol.
1: En dan uiteindelijk gaat het echt vol klinken. Dat is geinig hoe dat werkt.
0: Gaat het over? Het gaat over brothers, het is broers.
1: Nou, het gaat eigenlijk over dat je blij wordt met het besef van alles wat je al hebt. Dus vooral als artiest, soms betrap ik mezelf erop dat ik alleen maar aan het najagen, succes aan het najagen ben. Of meer streams, of een betere festivalslot. Elke keer ben je op zoek naar iets nieuws.
0: Is het een soort van nooit genoeg?
1: Dat is maar dat is denk ik ook wel iets van onze tijd nu. En onze maatschappijen met social media en met kapitalisme. En weet je wel, alles eigenlijk wat er in deze wereld nu speelt.
0: Eens?
1: En ook wel het feit dat ik vader werd en dacht, weet je, mijn leven is gewoon goed. Ik heb een leuk leven. Ik doe alleen maar leuke dingen. Ja. En het besef dat je gelukkig kan zijn met wat je al hebt, is eigenlijk een heel, heel groot rijkdom of zo.
0: En dit is ook niet gegeven altijd, hè? Dat moet je ook beseffen. Precies. Soms is het goed dat je dat beseft.
1: En daar gaat het liedje ook over. I've got my brothers, got my lovers, endless talks with my mother. En zo gaat het hele liedje eigenlijk door. Over dat je doorkrijgt, wat heb ik eigenlijk wel? Weet je wel, ik heb al die andere dingen niet nodig, want ik heb al een heel mooi leven.
0: Maar het is echt...
1: Dus ook wel een beetje gospelboodschap als je er zo over nadenkt.
0: En dat past ook helemaal bij het liedje.
1: Ja.
0: Dit is een voorbode op het album.
1: Ja.
0: 100%.
1: Absoluut.
0: Ik ben heel benieuwd. Wanneer komt dat?
1: Het album komt uit op 23 november. Op LP.
0: Dat is al snel.
1: Dat is over een maandje of twee of zo,
0: een afspraakje maken, denk ik, met de redactie dat jij je album...
1: Dat lijkt me hartstikke gezellig.
0: En ik heb begrepen, als jij dus nu het album kan je ook kopen bij jou op de website.
1: Op mijn website, als je het alvast bestelt, krijg je mijn eerste LP gratis erbij. Dus dat is de moeite waard.
0: Maar dat is toch leuk?
1: Ja, toch?
0: Ja. Misschien is het leuk om te doen, als je dan komt hier in november en het album is uit, dat we dan zo'n LP kunnen weggeven.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Heel leuk, ja.
1: Ja.
0: Oké, mag ik jou bedanken, Blanco, dat je vandaag kwam,
1: Jan. Ik wil jullie
0: bedanken
1: dat ik mocht komen, absoluut.
0: Ontzettend leuke single uitgebracht. Overal te streamen vandaag ook, dus de akoestische versie. En we wachten met smart op november.
1: @music bij Blanco met een K, als mensen willen zoeken.
0: Ja, de website ook toch, volgens mij, hè?
1: Website, mijn socials en Spotify.
0: Oké. Dames en heren, mag een applaus voor Blanco!
1: Dankjewel.

0: Roxy Dekker bij NH met Bare Minimum. Er wordt wel eens gezegd, waarom draai je Roxy Dekker? Nou, het is gewoon een ontzettend grote artiest. Kun je niet ontkennen, toch? Het is stil in de studio. Oh, je staat ook niet aan. Sorry, helemaal vandaar dat stil is. Je kan ook niks zeggen. Mond, heel democratisch zeg programma dit. Mond is gesnoerd.
1: Het is ook zo, ik bedoel, ze is gewoon... Heel goed.
0: Nou, dat ik dit draai heeft ook te maken met... deze vrouw is echt ontzettend groot, hè. Ze heeft in 20 minuten de Johan Cruijff Arena
2: uitgekocht.
0: De Johan Cruijff Arena, hè. Hoeveel tickets?
2: 55.000.
0: Nou, dat bedoel ik, ja. Moeten we uitleggen wat bare minimum is? Dat kun jij het beste denk ik doen, Laura.
2: Ja.
1: Ik moet zeggen dat...
2: doe jij dat
1: Nee, het gaat over wat...
0: Lang dit duurt het al.
1: Je zet druk op mij. Hou eens op. Gaat over wat vrouwen minstens mogen verwachten van het gedrag van een man.
0: Oh, ja.
1: Dus je hebt heel vaak dat vrouwen dan... bijvoorbeeld dat een vrouw aan vriendinnen uitlegt van... ja, en toen betaalde hij mijn drankje. Oh, dat is toch fantastisch. En dat andere vriendinnetjes dan zeggen... nou, sorry, maar dat is toch gewoon de bare minimum. Dat is toch het minste wat je kan verwachten wat een man voor je doet.
0: En hoe doe je dat andersom? Heeft een man ook een bare minimum? Even de vaatwasser op een thee. Of ik kan het allemaal niet.
2: Dat is toch een bare minimum wat je kunt verwachten van je vrouw.
0: Ik wil een sandwich. Heb bare minimum.
2: Of zuigen.
0: Kan het niet. Ja. En zuigen die handel. Hop een thee. En dan heb ik het over de vloer natuurlijk. Nee, oké. Nieuwe muziek dus van Roxy Dekker bij NH. Bare minimum. Groot is ze. Ontzettend al. En zo meteen nieuws van 4:30. Dat is het al geweest. Wat is er meteen in, Lau?
1: Ja, een hele verrassende en historische vondst op een zolder in Haarlem.
0: Oké, nou. En nou die tafel afruimen. Hoor je ook zo meteen. Level 42.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
13: Ik ben Christina, oud Volendam.
14: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
15: Ik ben Liliane, op Marken.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Minuten over 4:30. Momenteel in Middenmeer is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Hij beschuldigt haar van smaad en laster na uitspraak in de Tweede Kamer. Faber zette vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst. De agent zegt dat daarmee een grens is overschreden. En ook de politie Amsterdam noemt de uitspraken ongepast en zegt achter de wijkagent te staan. Precies 25 jaar geleden, op 9-11, veranderde de wereld. En er veranderde ook wel wat op Schiphol. Voormalig woordvoerder Mirjam Snoerwang die zat op 11 september 2001 in het crisisteam toen duizenden reizigers op de luchthaven stranden. Ze vertelt aan verslaggever Eline Boshuizen hoe Schiphol veranderde in een noodopvang.
14: Nou, die passagiers die waren in paniek, wilden ook graag naar huis bellen. Was ook helemaal moeilijk. We hebben telefoonkaarten uitgedeeld, dat had je toen nog. Of prepaidkaarten en telefoonkaarten.
1: Ja, ook de beveiliging werd voorgoed anders.
14: We hebben duizenden nagelknippers en schaartjes ingenomen. Ja, en ook voor de luchtvaartmaatschappij betekende dat cockpitdeuren op slot gingen. Dus ja, dit heeft wel een effect gehad.
1: Ja, de aanslagen hebben Schiphol blijvend veranderd. Luxe villa's in zee bij Zandvoort. Volgens een mysterieus bord op het strand wel. Maar kunstenaar Dadara heeft daar een levensechte AI-afbeelding geplaatst van tientallen villa's. Zogenaamd dus voor 80% verkocht. Maar geen paniek, de projectontwikkelaar bestaat helemaal niet. Het is een kunstproject bedoeld om te laten zien hoe ver onze honger naar luxe en winst wel niet kan gaan. En een verrassende vondst op een zolder van basisschool De Kring in Haarlem.
0: Oei. Oh, ik heb...
1: een naaimachine.
0: Ja, sorry, ik was in de war. Ik dacht dat er stond tijdmachine. Ik heb heel verkeerd gelezen.
1: Zo random.
0: Hele verkeerde ding gepakt, dames en heren.
1: Totaal okay. Ook helemaal niks met dit onderwerp te maken.
0: Dit had een tijdmachine moeten zijn, sorry.
1: Super. Tijdens werkzaamheden ontdekten bouwvakkers namelijk handgeschreven teksten op een houten balk. Sommige meer dan 100 jaar oud. Zo staat er bijvoorbeeld gewerkt aan de schoorsteen, 1907. En ook namen en jaartallen uit 1901 of 1920 zijn gevonden. De school die stamt uit 1892 en ademt volgens de medewerkers ook nog altijd historie. Ja, misschien schrijven de bouwvakkers van nu straks ook wel iets op de balk voor de volgende generatie.
0: Ik heb volgens mij bij mij vroeger op de basisschool hebben wij ook eens iets in de grond gestopt.
2: Oh ja.
1: Ook zo'n tijdcapsule.
0: Ja, en dan moesten dan tekeningen in volgens mij of iets dergelijks.
1: Oh ja.
0: Nou, ik hoop niet dat die mensen hele hoge verwachtingen hebben over 100 jaar opgegraven wordt.
1: Oh, ik heb een schat gevonden.
0: Ja, nou, dus dat, als je weet hoe ik poppetjes tekende vroeger. Nou. Als je daar 100 jaar hebt moeten wachten.
1: Voor je van een koude kermis
0: dat thuis. Denk ik ook wel. Zullen we even doen alsof dit gewoon een tijdmachine is? Ja.
1: En we zijn weer terug.
2: Hoe klinkt de tijdmachine?
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lau. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag blijft het op lokaal nog een buitje na droog en af en toe komt de zon tevoorschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 tot 20 graden en de wind is meest matig aan de kust en vooral bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Vanavond neemt de wind af, de komende nacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgenochtend lost de mist op en voor de rest is er af en toe zon, in de middag periode met zon, maar zaterdagavond neemt de bewolking weer toe. Temperatuur morgen maximaal zo'n 20 tot 21 graden. De wind is morgen zuid tot zuidwest en zwak tot matig aan de kust aan het eind van de dag vrij krachtig.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt van mij de 2 langste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 21 minuten. Ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein. 10 minuten.

0: helemaal uitgekleed aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Welk liedje zoeken wij nou? Marcel, jij zit er niet altijd bij op vrijdagmiddag.
1: Nee, maar ik vind het heel leuk.
0: Heb je enig idee wat dit is eigenlijk? Heb je wel eens meegedaan bij dit spel?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Mag ik meedoen?
0: Nee, je bent uitgesloten van deelname. Maar je mag natuurlijk wel in je hoofd meedoen.
1: Nou, dat ga ik doen.
0: Oké, zeker. Ja. Wij zoeken dus jou en dit liedje. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Luister mee.

0: mag meedoen in je hoofd, maar het is toch wel moeilijk. Terwijl de lat altijd laag ligt in dit programma. Hè?
1: Dit zijn net de verkeerde instrumenten, zeg maar, die over zijn.
0: Oh, verkeerd uitgekleed. Nou, bij hoge uitzondering nog één keer.
1: Ja.
0: Ah. Ja, is het echt zo moeilijk dan?
1: Het is dat het erbij staat, want anders
0: ja, had, ik niet geweten.
1: Had ik het niet geweten.
0: Moet ik er een hint bij geven?
1: Ja, misschien wel.
0: Okay, het heeft te maken met werken. Is dat een goede hint? Of was dat eigenlijk al, weggegeven?
1: I'm working my, way back to you, babe. Oh, ja. Nee, dat is het niet.
0: Wij willen weten van jou, wat zoeken wij? Welke artiest, en titel 088-850-5152. En maak kans op een fantastische prijs. Welk liedje zoeken wij?

0: de Bauza met Magnetic bij NH.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Nou, dat is exact wat we doen. We hebben een bekend liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben alle instrumenten losgeknipt en aan jou de belangrijke taak om te vertellen wat wij nou eigenlijk zoeken. Jij zei, Marcel, ik heb de verkeerde instrumenten uitgeknipt.
2: Nou, helemaal niet.
0: Maar best wel voorkomen, hè?
2: Herken ik het allemaal wel, en nu even niet.
0: Oh, normaal gesproken herkent meneertje het allemaal.
2: Schuld, dat leek me het beste.
0: Normaal gesproken herkent meneertje dit allemaal. Maar omdat ik een keer een liedje heb uitgeknipt, kennen we niet.
2: Nee, klopt.
0: Zullen we nog even één keer luisteren dan? Komt-ie.
2: Ja.
0: We gaan even naar Nicolien. Nicolien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het met je, Nicolien?
3: Goed. Een drukke dag gehad, maar gaat goed.
0: Wat zeg je? Een drukke dag of een dure dag?
3: Een drukke dag.
0: Een drukke dag. Wat heb je allemaal gedaan, Nicolien?
3: Ik zit op mijn bakwagen van een kringloopwinkel uit de Haarlemmermeer.
0: Oh jee.
3: Dan moet wij spullen ophalen bij klanten of moeten bezorgen. En ik moet ook soms langs de milieustraat om daar spullen op te halen. Daar waar ook ingezameld wordt.
0: Nou, ik heb ook begrepen dat het is helemaal hip natuurlijk ook tegenwoordig, hè, de kringloop. Dus het is ontzettend druk bij jullie. Dat kan niet anders.
3: Ja, vooral op zaterdag is het vrij druk, ja.
0: Nicolien, ik ben wel eens benieuwd, hè? Want jij rijdt dan voor een kringloopwinkel. Mensen bieden wel eens spullen aan. Heb jij toevallig niet iets gedacht waarvan je, of iets tegengekomen waarvan je dacht, hey, dit wordt nu ons aangeboden. Dit is misschien heel veel geld waard.
3: Nou, toevallig had ik, want ik heb ook meegeholpen met een ontspuldag. Dus een
0: ontspuldag? Oh jee.
3: En daar had ik toevallig twee hele goede temscannen. En ik heb het dus koekelen later thuis.
0: Sorry.
3: En toen zat een iets kleinere uitvoering.
0: Ja.
3: En die waren rond de 30 euro. En toen ik een grotere uitvoering heb. Dus bijna 80 euro had ik aan de handel bij me.
0: Ja, precies. En jij hebt daar wel een beetje verstand van gekregen, denk ik. Oké, dat tot zover de kringlopen business. We gaan even terug naar het liedje uitgekookt en uitgekleed. Waar zijn we nou op zoek, Nicolien?
3: Ik denk van Dolly Parton.
0: Ja.
3: En dan 9 to 5.
0: Dames en heren. Het is hartstikke goed, Nicolien! Hartstikke goed, Nicolien. Gefeliciteerd! Wat heb je het goed gedaan?
3: Dat is overal een nummer. Als ik hem hoor op de radio, zet ik hem ook.
0: Ja, maar het past ook wel een beetje bij jouw werkdag. Want je hebt hartstikke druk gehad vandaag. Zullen we gewoon lekker het liedje gaan draaien, Nicolien? Zullen we dat doen?
3: En ik heb me namelijk op Curaçao gehoord. En toen was ik ook lekker keihard. En dan lekker
0: keihard
3: mee te blaren.
0: Op Curaçao?
3: Ja.
0: We gaan wel overal naartoe. En van ons Holland naar Curaçao. Dus je rijdt wat af met die bakwagen. Nicolien, blijf aan de telefoon. Dan komt zo meteen Marcel bij je. Dan gaan we een ontzettend leuke prijs geven. Goed?
3: Ja,

0: Partner bij RA met 9to5. Wat een gemis, hè. Och, ik weet nog goed. Drie weken terug. Ik was in Oostenrijk. Toen kreeg ik een pushmelding. Dolly Parton overleden. Ah, oh, was mijn avond echt serieus verknald. Ja. Ik meen het echt. Oh. Ja, ik vond het nog steeds verschrikkelijk.
1: Ja, het is wel echt een
0: legende. Deze vrouw is toch echt een powervrouw. Als je het hebt over powervrouwen, dan komt zij toch als eens van de eerste naar boven. Toch?
1: Ja, het is echt een legende. Zeker. Ja.
0: Ach, gosh. Oké, tot zover dus Dolly Parton bij NH 9to5. Volgende week een nieuwe uitgekookt en uitgekleed. Wederom kans op een... wat hebben we weggegeven net, Marcel?
2: Zonnebril.
0: Hij heeft zo heel goed kassen gebruikt. Of niet? Kassen toch gebruiken.
2: Ik kan er niks aan doen.
1: Wat is het gewoon?
0: Moet je ook heel eerlijk zeggen, ik wist het wel. Maar ik denk, ik ga het niet zeggen. Ik
2: laat het Marcel lekker zeggen.
1: Zo
2: nou, weet je, ik gooi er nog wat bij.
0: We doen twee zonnebrillen.
2: Een koeltas.
0: Dat ging niet maken.
2: Nee.
0: Je moet met alles blij zijn wat je krijgt. Want het zijn allemaal collectors items. Voor je het weet is het op, krijg je het niet meer.
2: Weet je wat ze zei? Was dat het?
0: Maar weet je wat het is? Ik kan het er ook niet kwalijk nemen.
2: Toen dacht ik ook op het moment, ja.
0: Maar het gaat ook een beetje om de gezelligheid en de sfeer. Hè? Daarvoor zit je er ook natuurlijk bij ons.
2: Is ook zo.
0: Geen zonnebrillen meer te winnen vandaag, nee. Volgende week heb ik ze weer volop, dus maak kans. Hè. Zometeen, Den Herbar, Relight the Fire.
3: Sportcafé met Leo Driessen.
4: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer...
5: Nooit. Nee. Echt,
6: laat mij weer rust, joh.
3: Leo Driessen in
6: NH Sportcafé.
7: Ook als podcast.
3: Morgen om 10:00 bij NH.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
13: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
14: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
0: Twee minuten over vijf. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijgen van Laura Oosinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dit weekend gaan tijdens de Open Monumentendag deuren open die normaal gesproken dicht blijven. Zo ook van de Amsterdamse Vondelkerk. Luxe villa's in zee bij Zandvoort. Volgens een mysterieus bord op het strand wel. En een Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het valt allemaal wel mee hoor. Er staan 7 vertragingen. Je krijgt de langste. Nou, die is 17 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een sta-opstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Jij en ik.
24: Met Nick Velderman.

0: Probeer maar in stil te zitten, hè, tijdens het liedje. Relight My Fire. De bitterballen zijn ondertussen... Hebben we lekker Laura, jij hebt weer deze week niks gegeten van die bitterballen.
1: Dat is dus niet waar. Ik kom net van die schaal. Marcel, heb je het gezien?
2: Ja, ik heb het gezien. Ik vond het wel apart. Want nou, iets wilde je niet en nu.
1: Nee, ik wilde het niet.
0: Want even, we gaan even terug in de tijd. 3 weken terug. Zei jij, ik moet me focussen. Ik ga niet meer zoveel eten.
1: Ja.
0: Nou, ik kwam binnen vandaag en ik zag je dit eerste 3 crackers alweer wegwerken.
1: Ja.
0: Maar waarom was je daarmee begonnen eigenlijk überhaupt?
1: Het is een paar dagen gelukt. Het waren een paar mooie dagen.
0: Maar je hebt het helemaal toch niet nodig, man?
1: Ja, nee, maar weet je wat het is? Het is niet alleen maar, het is niet alleen maar aan de buitenkant, hè?
0: Gaat het niet om?
1: Je moet ook van binnen niet helemaal...
0: Nee, dat is waar. Maar eet je dan zo ongezond dan, daarbuitenom?
1: Ja, en dat is niet goed.
0: Oh, oké.
1: Ja, dus dat is niet goed. Dus daar moet wat aan veranderen. Ja. Maar het is moeilijk, want ik heb natuurlijk een heel onregelmatig werkrooster.
0: Ja.
1: Dus dan is het gewoon heel snel dat je toch even lekker hier zo'n lekker bitterballetje naar binnen chapt.
0: Ja, dus gezond is beter.
1: Ja, gezond is beter. Dat is wat we eigenlijk willen zeggen.
0: Nou, doe er mij naar beneden.
2: Meestal wel.
0: Jongens, ik wil even laten horen wat denken jullie wat dit geluid is? Wat is dit?
1: Dat ben jij?
0: Ja, dat ben ik.
1: Ja, dat is Nick.
0: Maar in wat voor situatie is dit?
2: Valt van de trap, denk ik.
1: Nee, dat is iets...
0: Wat is dit? Ga nog één keer. Kom, luister goed.
1: We gaan hem even... Mogen we hem even uit elkaar trekken wat hier gebeurt?
0: Sorry.
2: Ja, doen we even.
0: We gaan hem even... Oké.
1: We worden eerst een...
0: Ja.
1: Dat is een schrik.
0: Oké, dus dat is dit stuk.
2: Ja.
1: Nee, dat is een stuk walging.
0: Oh,
1: dus
0: oké.
2: Oh, ik weet het al.
1: Echt?
0: Ja. Oké, houd voor je. Houd even voor je. We gaan het zo meteen daar namelijk over hebben.
2: Oh, jammer.
0: Ga eens even het weekend openen. Dat doen we met...

0: Cool and the Gang. Valt ook onder het kopje Bare Minimum. She is so fresh. Toch, dit? Hè? Jongens, dit geluid. Nee, sorry. Ik moet het geluid er even bij pakken. Het geluid is weg, jongens. Komt-ie. Het geluid. Weet je wel wat het is?
1: Ja.
0: Zal ik het maar gaan uitleggen? Ik ga het verhaal van. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Vorige week, 2 weken terug. Was ik in Oostenrijk. Ik zit daar dus lekker op het bankje. Lang uit. Voetjes van de vloer. TV'tje lekker aan. En ik zie opeens iets in mijn linker ooghoek verschuiven. Nou, en echt flink verschuiven.
2: Oh, een rat.
0: Nee. Oh.
1: Kakkelak.
0: Een enorme spin.
2: Oh.
0: Ik heb het niet op spinnen.
2: Nee.
0: Dus vervolgens probeer ik met een hele grote schoen. Dus die spin. Ja, ik durfde hem niet te vangen. Hij was zo groot dat iemand had kunnen vertellen... is dit niet iemand zijn huisdier? Zo groot was hij, weet je wel. Echt groot.
2: Echt zo'n joekel, ja.
0: Dus ik moet er vanaf. Ik kan ook niet slapen als hij binnen zit. En ik weet niet wie die is.
2: Ja.
0: Dus ik een heel groot schoen. Ik ram. Niet normaal hard. Mis ik hem.
2: Oh,
0: mis ik hem. Hij rent heel snel naar de andere kant.
2: Oh,
0: rent
2: ook.
0: Dus ik loop mee naar de andere kant. Ik ram hem nog een keer. Dat hoor je ook in het fragment dat ik hem 2 keer ram. Valt hij via mijn arm. Echt, die joekeloeris van een spin valt via mijn arm op de grond en verdwijnt onder een kastje.
2: Oh.
0: Luister mee, is het dus nu weet wat het is. Dus de eerste keer ik probeer hem te rammen. Mis, loopt naar de andere kant, loopt hij. Viel op mijn arm en onder het kastje weg. Oké, nog 1 keer. Ik ram hem, gaat mis, hij rent weg. Ik loop mee, ram hem, valt via mijn hand. Oké, dat was het.
2: Oh,
0: dus toen dacht ik, ik heb wel een beetje een spinnenfobie. Ik ben gewoon heel bang voor spinnen. Ga ik er niet uitkrijgen. Toen dacht ik, wat is nou iets waar jij bang voor bent? Heb jij er misschien, Marcel?
1: Jezus. Ik bedoel, hè? Bang voor
0: heb je iets waar je bang voor bent?
1: Nou, ik ben een beetje claustrofobisch.
0: Daar kan je bang voor zijn.
1: Kleine ruimte, daar word je niet heel blij van. Of zo. Nee, ja, niemand waarschijnlijk, maar... Dan denk ik wel, wat is hier de nooduitgang?
0: Heb je dat in een lift bijvoorbeeld ook?
1: Nee,
0: je
1: dan niet
0: dat
1: niet.
0: Dat weer niet. Het is ook
1: waar je net in kan staan, donker, en je denkt, waar is hier de nooduitgang?
0: Nou.
1: Ja,
0: Laura?
2: Ik ben soms, ik ben eigenlijk altijd... Als ik op reis ben ik bang voor voedselvergiftiging.
0: Ik vind het zo moeilijk
2: om daar gewoon goed te eten. Ik vind dat heel, nou, het gebeurt, het kan
0: Ja, ben nog wel vaak op reis ook. Ja. Dus je bent vaak bang, begrijp ik dan.
2: Heel relaxed is dat altijd bij mij. Super.
1: Eigen bitterballen mee.
0: Ja. Wij willen dus weten van jou. Ben jij ergens bang voor? Wat is nou absoluut iets wat jij van denkt van... Nou, dit wil ik absoluut niet hebben. Dit wil ik niet meemaken. Laat het ons even weten. 088-850-51-52. 088-850-51-52.

Bemoeien Groep bij NH met Linda. Waar ben jij nou bang voor? Dat is graag wat ik van jou wil weten. Kun je even doorsturen naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. Waar ben jij nou echt bang voor? Heb jij een fobie? Ik hoor het graag van je.

0: Goedemiddag, wat zit er zo meteen in het nieuws van 17:30?
1: Ja, bewoners van Amsterdam-Oost die schrokken vannacht wakker van een mysterieuze dreun.
0: Dat zo meteen. En ook hoor je deze van Justin Timberlake.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
12: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Frans uit Amsterdam Oost. Thuis in heel
0: Bijna 17:30, momenteel in Schagen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dit weekend gaan tijdens de Open Monumentendag deuren open die normaal gesproken dicht blijven. Zo ook die van de Amsterdamse Vondelkerk. De kerk werd tijdens de nieuwjaarsnacht zwaar getroffen door brand. En bezoekers kunnen nu van dichtbij zien hoe de restauratie verloopt en wat er sinds die brand allemaal is gebeurd. In Hillegom krijgen 3 bankjes een bijzondere boodschap mee. Op de bankje staat namelijk: een goed gesprek begint met iemand echt zien. En de gemeente wil daarmee inwoners aansporen om oog te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Via een QR-code is er meer informatie te vinden over suïcidepreventie. De plaatjes zijn te vinden in de Heemtuin, het Jozefpark en de Hoftuin. De gemeente heeft sinds dit jaar namelijk de wettelijke taak om zelfdoding te helpen voorkomen. Een verrassende vondst op de zolder van basisschool De Kring in Haarlem. Tijdens werkzaamheden ontdekten bouwvakkers handgeschreven teksten op een houten balk. Sommige meer dan 100 jaar oud. Zo staat er: gewerkt aan de schoorsteen 1907. Ook namen en jaartallen uit 1901 of bijvoorbeeld 1920 zijn gevonden. De school stamt uit 1892 en ademt volgens de medewerkers nog altijd historie. En misschien schrijven de bouwvakkers van nu ook nog wel iets op de balk voor de volgende generatie. Wie vannacht in Amsterdam-Oost een flinke dreun hoorde en dacht aan bijvoorbeeld een aardbeving, geen paniek. Het geluid komt namelijk van een onderzoek naar aardwarmte.
0: O jeetje.
1: Een speciaal trillend voertuig stuurt geluidsgolven de bodem in om dan te meten wat er onder de grond zit. En de komende weken gebeurt dat 's nachts, omdat het dan rustiger is. Dus hoor je een flinke dreun, Waarschijnlijk geen aardbeving, maar gewoon wetenschap op wielen.
0: Ja, woon je in een mooi grachtenpand en Ria woont naast je. Weet dan, Ria draait zich niet om vannacht. Het is dus een onderzoek naar de bodem, hè?
1: Geen paniek.
0: Rustig aan allemaal, het is Ria niet, hè? Die ligt nog recht.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, Laura.
1: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Gaan we even naar het weer met Jan. Jan, goedemiddag.
14: Nick, goedemiddag.
0: Hallo, het is, ik moet je eerlijk zeggen, Jan, ik vind het wel even lekker dat het zo is. Een beetje regen, een beetje afkoelen, is wel goed zo, toch?
14: Ja, absoluut. En vanmiddag kwam de zon er trouwens weer geregeld aan te pas. En werd het toch op de meeste plaatsen nog 20 tot 21 graden. Dus dat viel allemaal reuze mee. En er stond ook niet zoveel wind. Nou, er zijn nu nog een paar buitjes actief. Die zullen de komende uren gaan verdwijnen. De rest van de avond en de komende nacht verlopen droog. En wel is er in de nacht, als het wat lang helder blijft, bij weinig wind kans op vorming van mist. Nou, die mist lost morgenochtend weer op. En de rest van de ochtend en de middag af en toe zon. In de middag periode met zon. S'avonds neemt de bewolking weer toe. Maar het blijft waarschijnlijk tot laat in de avond droog. En de temperatuur morgen 20 tot 21 graden. Matige wind uit het zuidwesten. Zondag neemt de kans op regen weer toe, vooral in de nacht en ochtend. De middag is nog niet helemaal duidelijk of die droog verloopt. En het wordt zo'n 20 graden. Dus het ziet er wel goed uit voor het weekend dus.
0: Nou, best wel prima, toch?
14: Ja hoor, ja.
0: Oké, Jan, mag ik jou een fijn weekend wensen?
14: Hetzelfde, Nick.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 2 vertragingen in de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein, 15 minuten. Dan de ring A10 knooppunt Watergraasmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhaven, 6 minuten.

0: van het weekend.
1: I have four words for you. Turn the volume up.
2: Jij en ik met Nick Velderman bij NH.

0: Edwin de Fire bij NH met September.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Oh, wat een avontuur, hè. Ja, ik was vorige week 2 weken terug in Oostenrijk. Toen zag ik iets in mijn linker ooghoek. Oeh, dat kruipte zo de kast over richting de muur. Heel vies, het was een enorme spin. Daar kwam bij mij toen dit geluid uit. Ja, is ook gefilmd.
3: Heb je nog helemaal niet te pakken gekregen?
0: Ja, nou, dat is dus nog een ding. Uiteindelijk heeft mijn vriendin die spin weggehaald. Heel erg.
3: Vriendin heeft het.
0: Ja,
3: het is in een hoekje.
0: Ja, ik kon niet meer. Ik ging niet meer. Ja, je bent het ding op een gegeven moment kwijt. Maar het was een flinke joekeloeris. Je kon hem gewoon een hand geven. Hè. Zo groot was hij. Hij zat dus uiteindelijk, want we konden hem niet meer vinden, zat hij aan de onder... Je zag die poot ook zo'n beetje uitsteken. Aan de onderkant van de tv-kast. Maar geloof me, dit was een joekeloeris, hoor. Wil je hem goed middag vanochtend?
4: Goedemiddag. Die zijn toch altijd met twee?
0: Ja, dat heb ik
4: nooit
0: verhaal,
4: alleen. Dus,
3: is dat zo?
4: Dus je moet er even op zoek gaan naar die ander. Misschien.
0: Ja, dit was ik ben er gelukkig niet meer in Oostenrijk, zoals je ziet, William.
4: Wat ik
0: me afvraag, is dat echt zo? Want dat hoor je wel eens vaker. Ze zijn altijd met z'n tweeën.
4: Ja, volgens mij wel. Anders moeten we dat maar eens opzoeken. Misschien was het een
0: krakerspin. Je weet het natuurlijk niet. De vraag van ons was, waar ben jij nou bang voor? Waar kwam er allemaal binnen eigenlijk, Marcel?
3: Ik wil er eerst even zeggen, het is een fabel dat spinnen altijd met z'n tweeën of in paren leven. Dat wil ik nog even zeggen.
0: Oh. Goed dat je dat even gemeld hebt.
3: Michiel, die is bang voor vrouwen.
0: Oh, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Snap ook een bepaald soort vrouw.
5: Echt. Ik soms ook.
3: Nou, hij is echt even doodsbang voor vrouwen.
0: Maar waar heeft hij ook gezegd waarom?
3: Nee.
0: Kort
3: hij is teleurgesteld, denk ik, in zijn leven.
0: Dat zou kunnen.
3: Chantal, die heeft in Artis gewerkt. En die was dan bang voor spinnen. Maar uiteindelijk kwamen we toch vogelspinnen op haar hand lopen. En dan vond ze dat
0: nou, ik heb zeg maar categorieën. Ik vind kleintjes helemaal niet erg. Dan krijgen ze op een gegeven moment zo'n maat. Dan vind ik ze helemaal niks. En dan op een gegeven moment worden ze dan groter. En dan vind ik ze ook weer oké. Dat is heel gek.
3: Dat is het een beetje.
5: Ja, dus echt? Welke maat vind je wel oké dan?
0: Nou ja, dan weet je heel groot. Dan zie je gewoon. Dan kan je gewoon zeggen, wil je koffie? Snap je? En dan is hij zo groot.
5: Dus jij bent gewoon oké met vogelspinnen?
0: Nou, ik zou
5: maar
0: ze niet
5: ga
0: in mijn huis willen hebben. Oh jeetje.
5: Ja,
0: ik heb wel ons bij
5: het gezegd. Jij bent dus oké. Ik wil het nog één keer. Jij bent dus wel een soort van weer oké met vogelspinnen.
0: Kan het over de suikerspin? Goed.
3: Nou, Hank is bang voor het einde der tijden. Oh. Bo is bang voor vogels die laag overvliegen. Daar kan ik wel iets bij voorstellen of zo. Dat is altijd een beetje angstig. Zo, wie, wie, wie, komen zo'n laag over. Je, oh
0: vogels die laag overvliegen. Dat is wel een specifiek soort angst, is het ook.
3: Ja, maar dat zou er niet bij komen. Dat zou snel gaan. Of staat er ook kogels die laag overvliegen? Nee, vogels.
0: Mooi, hè?
3: Heel kogels.
0: Die weten waar je dan zit, hè?
3: En dit is wel een inkoppertje, maar dat is natuurlijk wel een ding. Heel bang voor de tandarts.
0: Oh, dat hebben heel veel mensen.
3: Echt, hè? Heel bang.
0: Sommigen stellen dat dan ook uit, hè? Dan gaan ze jaren niet naar de tandarts.
4: Ik ben 3 jaar niet geweest.
0: Jij niet?
3: Nee. Echt?
0: Maar je ziet toch vaak dan reclames, hoe langer je wacht, hoe meer er moet gebeuren.
3: Ja, meestal wel.
4: Dat is ook wel zo, want ik had gelijk 4 gaatjes.
0: Nou, dat bedoel ik, ja. Maar precies. Dan heb je nog mazzel eigenlijk, dat je 4 gaatjes hebt. Voor hetzelfde geld moet... komt de bouwbedrijf de grote... Word je doorgestuurd.
4: Word je doorgestuurd.
0: Dat kan, hè? Dus, oké. Dat was het.
3: Dat was het.
0: Dankjewel voor de leuke reacties allemaal.

0: Michael Sambello bij NH met Maniac. William, wat een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Goed dat je er bent.
1: Ja, dat geldt ook voor jou, want ik heb natuurlijk een paar weken niet...
0: Afgelopen vrijdag ben je niet geweest, nee. Was wennen, kon je nog wel Hilversum vinden?
1: Ja, nee, dat was... Nee, ik was de afgelopen vrijdag wel. Ja. Jij was er niet.
0: Ik was er niet. Nee, was er niet. Was jij de vorige week vrijdag wel?
1: Ja, ik was er vorige week vrijdag wel. Jij was op spinnenjacht in Oostenrijk, denk ik.
0: Dat is waar, maar we moeten niet vergeten dat jij heel lang bent weg geweest, hè? Ja. Zelfs zo lang dat ze bij de loonadministratie hebben afgevraagd of je nog wel aan het werk was.
1: Nou, dan ben ik benieuwd hoe het gaat volgende week.
0: Ja, dat ook, ja. Wil zo meteen de

0: Zo is het tijd voor eindelijk weekend. Wat zit er zometeen in de foute drie?
1: Urban Cookie Collective, The Key to Secret. Madonna, Strike the Pose. Ja. En Live Garrett, I Was Made for Dancing.
0: Oké, je kunt stemmen. 088 850 51 52. Zometeen na 6 uur is het tijd voor eindelijk weekend. Het laatste

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
7: Ik ben Lely Silverberg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
8: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
9: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
10: Ik ben Evelien.
11: Uit Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is precies 6:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Laura Ozinga. Goedenavond.
14: Goedenavond. Dit weekend gaan tijdens de Open Monumentendag deuren open die normaal gesproken dicht blijven. Zo ook die van de Amsterdamse Vondelkerk. Een groep Amsterdammers gaat zelf undercover de binnenstad door. Ze controleren of toeristenwinkels zich wel aan hun vergunning houden. En een mysterieus geluid in Amsterdam-Oost. Ze zijn er druk bezig met onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NH Verkeersinformatie van de ANWB. A9 Amsterdam richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. 18 minuten vertraging. En dan de N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spaarnwoude. En de aansluiting met de A22. 7 minuten vertraging.
16: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
17: Voordeeluitjes.nl.
10: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ja, ik weet het niet. Je kan het natuurlijk proberen. Maar met de trein naar Boston, dat is toch niet te doen. Je hoorde Stella Lefty.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, het was natuurlijk weer hartstikke gezellig de afgelopen 4 uur hier op en aan. En het komende uur zetten we die gezelligheid gewoon door. Ik heb de lekkerste muziek voor je om het weekend te starten. En heb je nog leuke plannen voor de komende dagen? Laat het me even weten.
1: De Foute 3.
0: Ja, zo langzamerhand hoef ik het natuurlijk helemaal niet meer aan je uit te leggen. Maar misschien luister je vandaag wel voor het eerst. Dat zou ook kunnen naar dit programma. Jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. En de plaat die jij het leukste vindt, waar je zegt van nou, doe die maar. Dat geef je gewoon even aan me door. A, B of C, app of bel, het mag allemaal. De plaat met de meeste stemmen, die draai ik vlak voor 7 uur dus helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend beginnen? Pijp je zin? Ah.

heel lastig allemaal, hè. Drie verschillende, iets wat foute liedjes. En ik kan niet kiezen, dus kom maar door met je keuze. A is de Urban Cookie Collective. The Key, The Secret. B is Madonna met Folk. En C tot slot is Leif Garrett. And I Was Made For Dancing. Bel of app 088 850 51 52. Ondertussen hoor je Queen.

Je hoorde Dawn, Cindy, Maxime en Terry. De vier prachtige vrouwen van de band En Vogue. En hun grootste hit, Don't Let Go Love. Het is lekker druk aan de telefoon en de WhatsApp vanavond. Heerlijk, die foute jaren 90 plaat van de Urban Cookie Collective. Dat appt Violet. En die plaat krijgt ook stemmen van Peter Ruinsadam, Gerrit, Joop, Raymond, Linda, Marjolein. En hier staat ook nog, je maakt het me lastig vanavond, William. Dat appt Celine. En ik kies toch maar voor Madonna en Strike the Pose. Folk, net als Alicia, Jolanda, Martin, Constance en Audrey. En dan de laatste plaat, die doet ook goede zaken. Dat is Leif Garrett en I Was Made for Dancing. En die plaat wordt leuk gevonden door Yvonne, Mark, Frank, Marieke en Jesse. Ja, laat me nog even weten hè, welke van deze drie ik vlak voor 7 uur helemaal voor je zou kunnen draaien. Bel of app me maar 088-850-5152. Je luistert naar Eindelijk Weekend, hierop en na. Met nu Gallagher en Lyle.

0: makkelijker, hè? Want je hoeft alleen nog maar Miley te zeggen. Ja, Cyrus, dat kan je vergeten. Dat is van de naam af. Je hoorde Midnight Sky. Het regionale nieuws van 6:30 komt eraan op en aan met Laura. En dan hoor je meer over een mysterieus geluid in Amsterdam-Oost.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
13: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
14: Thuis in heel
0: Inmiddels is het 6:55. In Muiden is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Goedenavond.
15: Goedenavond. Met de telefoon in de hand en de stroopwafellucht in de neus. Een groep Amsterdammers gaat zelf undercover de binnenstad door. Ze controleren of toeristenwinkels zich wel aan hun vergunning houden. In een jaar tijd dienden ze 29 handhavingsverzoeken in. 8 keer volgde een dwangsom. En die stroopwafels, daar zijn ze niet bepaald fan van. Eén vrijwilliger zegt zelfs, ik word misselijk van die stroopwafelgeur. Dit weekend gaan tijdens de Open Monumentendag deuren open die normaal gesproken dicht blijven. Zo ook die van de Amsterdamse Vondelkerk. De kerk werd tijdens Nieuwjaarsnacht zwaar getroffen door brand. Bezoekers kunnen nu van dichtbij zien hoe de restauratie verloopt en wat er sinds de brand allemaal is gebeurd. Wie vannacht in Amsterdam-Oost een flinke dreun hoorde en dacht aan een aardbeving? Geen paniek. Het geluid komt namelijk van een onderzoek naar aardwarmte. Een speciaal trillend voertuig stuurt geluidsgolven de bodem in om te meten wat er onder de grond zit. De komende weken gebeurt dat 's nachts, omdat het dan rustiger is. Dus hoor je weer een flinke dreun. Waarschijnlijk geen aardbeving, maar gewoon wetenschap op wielen. En een verrassende vondst op de folder van basisschool De Kring in Haarlem. Tijdens werkzaamheden ontdekten bouwvakkers handgeschreven teksten op een houten balk. Sommige zelfs meer dan 100 jaar oud. Zo staat er bijvoorbeeld gewerkt aan de schoorsteen 1907. Ook namen en jaartallen uit 1901 en 1920 zijn gevonden. De school stamt uit 1892 en ademt volgens de medewerkers nog altijd historie. En misschien schrijven de bouwvakkers van nu straks ook wel iets op de balk. Voor de volgende generatie. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Goed weekend, Laura. Het weekend weer met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
16: Vanavond zijn er gaandeweg meer opklaringen. Maar aan het begin van de avond kan er ook nog een buitje vallen. In de nacht is het droog en ontstaat plaatselijk mist. Hier en daar zakt de temperatuur tot iets onder de 10 graden. De wind neemt af. En dan morgen in de ochtend, vroege ochtend met name, plaatselijk mist. Daarna af en toe zon, in de middag periode met zon. En in de avond neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 20 tot 21 graden. En de wind is meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Op zondag gaat het enige tijd regenen.
0: De NA verkeersinformatie van de ANWB heb ik voor je. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid. 8 minuten vertraging. En dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. 11 minuten vertraging.

0: Ja, dit is toch nog wel een advies waar je wat aan hebt. Je ook iets. Zo tijdens de start van je weekend. Relax. Ja, en take it easy. Dat hoorde er ook nog bij. Oftewel, je hoorde Mika.
1: Eindelijk weekend.
0: Terug naar de appjes en de belletjes. Joke gaat zondag naar het concert van Claude, moet ik zeggen. En die stemt op de Urban Cookie Collective. The Key, The Secret. En die plaat krijgt ook stemmen van Jeroen, Sven en Nancy. Dan heb ik ook nog heel wat liefhebbers voor folk van Madonna. Die krijgt stemmen van Benny, Matthew, Dion, Ari, Rob en Davy. En dan de laatste in het rijtje, dat is die van Leif Garrett. En I Was Made for Dancing. Die oude discoklapper. Die krijgt nog stemmen van Rebecca, Joke, Lies, Brian, Tamar en Joost. Oftewel, het kan nog alle kanten op gaan. Ja, dat kan ik je wel op een briefje meegeven. Weet je wat, ik frus je geheugen nog even op.

Ja, dat kiezen, dat blijft een beetje lastig natuurlijk. A, B of C. Drie leuke, iets wat foute liedjes. Wat wil je horen? Welk liedje kan ik over twee liedjes helemaal voor je draaien? Bel of app 088 850 51 52.

0: is heerlijke muziek van Falco en Derek Commissar. Alles klaar? Oh, ik ga dat winnen. De liedje al starten, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Even kijken, gaan we het nu wel goed oplossen? Zo, hè?
1: B, C, de foute 3. De foute 3.
0: Ja, het einde van de week. En William van der Locht en hoopknopjes. Ja, dat is vraag om ellende. Nee, dat valt best mee. Hey, inmiddels is het bijna 7:10. En dat betekent dat het hoogste tijd is voor de uitslag. Ja, ik heb eigenlijk alles al weggegeven. Je had in ieder geval de keuze uit 3 iets wat foute, leuke, gezellige liedjes om het weekend mee te starten. A was Urban Cookie Collective, The Key and the Secret. B was Madonna Folk. En C was Leif Garrett en I Was Made for Dancing. Ja, 2 hebben het niet gehaald natuurlijk.
1: En deze heeft gewonnen.

dit vonden we hartstikke leuk in 1993. Van de plaat zelfs op nummer 1 terecht. En heel lang hebben die gasten natuurlijk niet op die tekst gezeten. Ik heb alleen maar de key, uitgaat de key, the secret, heb ik alleen maar gehoord. Maar het was wel allemaal hartstikke leuk en heel goed bedoeld ook natuurlijk. Hey, ik ga je een heel goed weekend wensen, maar ik ga je nog wel even melden. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier en die presenteert dan de agenda tussen 8 en 10. En ik spreek je heel graag aanstaande zondag weer tussen 2 en half 5 voor een nieuwe aflevering van de Muziekmiddag. Dit is Pieter Tosh.

0: iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Locht.
0: 1967.
2: Hey life. 1978.
0: Winner, baby. 1984.
2: Nobody told me the big life. 1969.
0: En hij leert hoe te steal en hij leert hoe te vechten in de ghetto. 1979.

0: 2 tot 5 bij NH.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
6: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
7: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
11: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
10: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
12: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
10: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Non-stop muziek.
14: De NH Muziek Mix.

0: zondagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 399.
2: Nummer 888.
3: Waar het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week. Nummer

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
5: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
7: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
5: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
1: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
7: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
6: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer: vanavond op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Dan
1: je denkt. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.

0: Het is 10:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Mjubbertijtjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Als podcast. Morgen om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht.
2: 1967.
3: Hey,
2: 1978.
3: Nobody told me that they'd be like 1969.
2: And he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. 1979.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Dan
1: je denkt. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Want het leven is zo kort. Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam. Thuis in Hilma.
4: Het is 2:00.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater.